0: Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: is Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
2: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijn gesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Nou, Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Hubert Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik eenmaal losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou, dank u wel. En kijk, goedemorgen. Het is de vrijdag op deze 17e juli. Geen Jordi, geen John ook. Maar ik mag even op de winkel passen. Maar dat is prima, dat is gezellig. En ik hoop dat je een goede ochtend beleeft. Onderweg naar weer een nieuw weekend. Want het is de laatste dag van de week. Natuurlijk even bijpraten zo meteen qua nieuws. Het beste nieuws begint al meteen op de weg. Want we zijn filevrij op dit moment. En ik heb heel veel lekkere liedjes voor je klaarstaan. Jimmy Neal, Ain't No Doubt uit de jaren 90. Komt er zo meteen aan. Eerst even in de rehab met Amy Winehouse. Dus dat moet zo soms af en toe.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Kei, goedemorgen.
4: Maarten Kortlever.

0: Jimmy Nail, ain't no doubt, daarvoor Rehab, Amy Winehouse. En dat is een prima begin van de dag.
1: Een kei goeiemorgen
0: inderdaad. Ik ben er. John dus niet. Die is even van een klein vakantietje aan het genieten.
2: Ja, joh. Moet ook gebeuren, hè?
0: Maar jij bent er wel gelukkig.
2: Ja!
0: Onze Jasper.
2: Ik zou zeggen altijd, maar dat is ook niet echt waar geweest de afgelopen weken. Maar ik ben nu weer helemaal fris als een hondje. Kijk, lekker de vrijdag in.
0: Lekker, man. En dan is het alweer weekend, hè?
2: Ja, dat is altijd wel het voordeel.
0: En onze Nieke die is er ook. Ja, je mag al hallo zeggen.
2: Ja, hallo.
0: Goedemorgen. Kijk, maar hij mag pas zo meteen
2: verder. Nee, maar Nick zit altijd een hele heftige focus. Altijd als ik hier binnenkom, dan zit die jongen in een focus. Dan word je bang van.
0: Wij noemen dat ook hier de Nick-focus.
2: Ja. Ik hoorde zelfs dat Apple met de nieuwe iPhones bezig is om die toe te voegen aan, aan de instellingen.
0: Ja, precies. In plaats van een maandje gewoon een klein
2: mixie. Ja, je hebt de werkfocus, de slaapfocus en de niekfocus. Ja, en die is het strengst van allemaal.
0: Binnenkort in al uw updates. Even naar het weer kijken, want we moeten wel de dag opstarten natuurlijk. Het is vandaag 17 juli en het wordt allemaal wat koeler. De hitte van de afgelopen dagen die laten we langzaam achter ons. Vandaag gewoon lekker hoor. Zonnetje, wat wolkjes, 27 graden. Dat is helemaal perfect.
2: Veel lekkerder.
0: Het is hartstikke lekker, man. Terrasje op en niks meer doen. En dit weekend wordt het nog een stukje koeler, maar... Het belangrijkste blijft, het is niet voor de natuur goed, maar op zich wel voor als je naar buiten wilt, blijft droog.
2: Ik wou zeggen, lekker. Ja. Ik krijg alleen maar pushmeldingen, droogte, paniek, code 2. We zitten tegen de crisis aan.
0: Dat is niet best. Want het is natuurlijk,
2: nog bij de NOS, we gaan meertjes bijvullen in Brabant.
0: Ja, beekjes. Want anders gaan de visjes dood.
2: Ja, kom.
0: Nou ja, we hebben hier naast de toko een grote visvijver. Of het is volgens mij geen visvijver, er zit wel heel veel vis in. Die staat ook laag, man.
2: Dat viel me ook op. Dus of jij even zometeen met de tuinslang...
0: even de boel bijvullen.
2: De boel bijvullen.
0: Goed, ben ik over 2 uur terug. Jij wil dus even kijken naar de dag.
2: Ja, het is vandaag Wereld Emoji Dag. Was het favoriet? Welke stuur jij het meest?
0: Ja, die met die traantjes aan de zijkant, toch?
2: Tranen wat lachen.
0: Maar daarvoor ben ik ook millennial, of wat is het... Die doen dat allemaal.
2: Ik ben helemaal fan van die handen die een hartje maken. Dus niet het hartje zelf.
0: Och, maar romanticus.
2: Handen zo'n hartje maken. Nee, wat doe ik als ik dan als een soort dankjewel stuur ik die heel vaak.
0: Oh.
2: Van super, dankjewel, liefde, lobby.
0: En jij? Zeg dat je geen emoties stuurt.
2: Nee. Volgens mij ook inderdaad met die zo huilen of lachen, zal ik maar zeggen. Ja, volgens mij wel. Hoor.
0: Dat schijnt echt voor oude mensen te zijn. Als ik die stuur naar mijn dochter...
2: Ja, jouw kinderen die hebben waarschijnlijk...
0: Als ik die stuur naar mijn dochter, dan krijg ik weer van alles terug. Zo van,
2: Die sturen dus het skeletje. Want zij gaan dood van het lachen.
0: Het skeletje.
2: Dus dan is doodgaan van het lachen is dan het skeletje. Nou ja, goed. Verder is vandaag de internationale dag van de rechtsstaat. Ja. En het is ook de dag van de tattoo.
0: Kijk, even naar de verjaardagenkalender, want die hangt hier ook op. Jaap Stam, de voetballer, 54. Marielle Tweebeke van U Lacht Zo Lief.
2: Nieuwsuur.
0: Ja, 55. En Natasha Hamilton is jarig. En dan denk je, Natasha Hamilton? Wie?

0: van Atomic Kitten.
1: Ja.
0: En die is 44. Ik had verwacht dat die ouder zou zijn, maar...
1: Nou, blijkbaar niet.
0: Nee, 44.
1: Kan ze blij mee zijn.
0: Zeker. Niek, in het nieuws.
2: De overheid is miljoenen euro's kwijt aan het bijhouden van de social media-accounts van ministers en staatssecretarissen. Dat schrijft de Telegraaf vanmorgen. Achter al deze accounts zit een hele redactie van tientallen ambtenaren. En ook wordt er regelmatig iemand van buitenaf ingehuurd. Dat kostte de overheid volgens de Telegraaf sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro.
0: Goeiedag.
2: Ja, dat is een boel geld. Bij een ongeluk in Schaik is gisteravond een auto ondersteboven tot stilstand gekomen. De wagen werd in de zijkant geraakt door een andere auto. De wagen kantelde daardoor. De bestuurster wist zelf uit de auto te komen. Ze is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Er zijn in Europa steeds meer campings waar kinderen niet welkom zijn. Het aantal is in 5 jaar tijd met ruim 40% gestegen. Al zijn het er nog niet mega veel, 90 in totaal. De meeste kindvrije campings vind je in Engeland. Nederland staat op de tweede plek. Vooral in Drenthe en Gelderland vind je kampeerplekken voor alleen volwassenen.
1: Vind ik ook niet per se een plek voor kinderen.
0: Wat, Drenthe?
1: Ja, nou ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je eerder richting strand gaat, toch? En dat je daar met je kinderen...
0: Ja, hunebedden zijn ook hartstikke leuk.
1: Ja, maar dan gaan ze opklimmen en dat moet je niet doen. Nee, dan gaan ze even opklimmen, gaat het weer kapot.
0: De Veluwe. Ja, en daar lopen wolven en zwijnen, dat moet je ook niet doen.
3: Nee, Drenthe is geen provincie voor kinderen.
1: Nee, ja, dat zeg ik niet. Ik kan me eerder voorstellen dat daar volwassenen eerder naartoe trekken.
0: Ja, ja,
1: en dat die eerder naar de Veluwe gaan.
0: Ja, ja.
3: Nou, als je hele jonge kinderen hebt, is het strand ook geen pretje, kan ik je zeggen. Want ik was daar en nou echt...
1: Wat nou weer?
3: Ja, Julie, die at zand en die deed schelpen in haar mond. Ik heb haar alleen maar over het strand moeten dragen. Want zodra ze op het zand zat, at ze op en stak ze...
0: Dat is goed. Zand schuurt de maag, zegt ze. Ja.
1: Zijn vader, zijn dochter.
0: Maar ik snap het wel. Dat je... Ik heb
3: campings voor alleen volwassenen,
0: ja, en jij hebt ook kinderen. Maar op zich snap ik wel dat als je geen kinderen hebt...
1: Ja.
0: Dat je,
1: oh man, ik zou er een moord voor doen.
0: Nee. Nee, jij bent een kindervriend.
1: Nee, echt niet.
0: Nee?
1: Nee. Nee. Kinderen vinden mij wel leuk, maar ik kinderen niet.
0: Maar ik zie op jouw social media altijd dat jij naar kinderboerderijtjes gaat met kinderen van wie allemaal. En het is allemaal
1: nee, gezellig. Ik ga wel naar kinderboerderijen, maar er zijn geen kinderen bij. Als in, ik vind dieren heel leuk. Dus ik vind het leuk bij de geiten en met schapen.
0: Ik zie jou wel eens met kinderen van vrienden en zo.
1: Ja, ja. Maar ja, moet ik mijn vrienden in de steek laten omdat ze kinderen hebben?
0: Oh. Wat een openbaring dit. Ik had jou
1: oh,
0: heel
1: je dit echt?
0: Ik had jou anders ingeschat.
1: Nee. Ik heb ook niet per se zelf een kinderwens.
0: Nee, dat is helder. Ik dacht dat dat andere oorzaken had. Maar dan moet je ook nog iemand erbij hebben.
1: Ja. God, wat is zo'n ochtend?
0: Ja, dit is zo'n ochtend. Oh. Nu al.

0: leren. Ook nog even gezellig Rutgertje erbij, toch?
1: Wordt het toch nog gezellig?
0: Ja, precies. Gaan wij even hier aan nazorg doen. Rutger van Barneveld en de Zwoer.

0: wakker blijven. Maar het was ook een heel relaxed liedje. Tina Turner en Private Dancer.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, ik denk dat ik voor een bakje koffie ga. Even een beetje cafeïne erin. Maar laat ik de boel niet beïnvloeden, want het is aan jou uiteindelijk. Hè? Wil je een liedje dat past bij een kopje koffie? Of liever een bakje thee? Nou, de opgave voor vandaag, twee liedjes. Maar ik

0: Of toch liever een bakje thee?
1: Voor Outcast. Hey ja, dat is een pittig rooibosje hoor. Wel, dat is best wel een stevig liedje nog. Laat het weten, René Vroger of Outcast. Even in de app koffie of thee laten weten. Hè? Kom maar door. 06573 28203. Nummer is wel bekend, toch? Ja. George Ezra en Anyone

0: Ammonium. En Gotta Go Home. Nou, volgens mij gaan er juist heel veel mensen weg deze ochtend, hoor. Ik zag vanmorgen ook al veel caravans en auto's met dakkoffers. Allemaal op weg richting, nou ja, vakantieland. Het zorgt misschien wel voor een klein beetje drukte. Ik weet niet hoe het er precies aan toe gaat. Dennis Mooij van AWB, maar je bent er al wel.
1: Ik ben er al wel, ja. Maar echt druk is het nog niet op de Brabantse wegen. Er staat één file en dat is veroorzaakt door een ongeluk. Op de A59 vanuit Os naar Den Bosch heb je bij Rosmalen-Oost een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht.
0: Maar het zal wel druk gaan worden vandaag, denk ik, hè?
1: Zeker. Ja. Vanaf het eind van de ochtend wordt het echt aansluiten.
0: Nou, feest. Hey, dankjewel. Tot straks.
1: Tot zo.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag een heel aardige dag. Het wordt wel een vleugje koeler en dit weekend nog wat koeler. 27 graden, maar nog steeds een prima zonnetje erbij. Dus dagje om in te lijsten. Maar eens naar een overzicht van het nieuws. Niek.
3: De eigenaar van het Oosterwijkse bedrijf achter de Dinner Train draait mogelijk persoonlijk op voor het faillissement. Dat meldt RTV Oost. Volgens de curator was er sprake van onbehoorlijk bestuur. Als de rechter dat ook vindt, dan kan er beslag worden gelegd op bezittingen en bankrekeningen van de eigenaar. De duizenden gedupeerden die een kaartje kochten voor de dinertrein, die krijgen geen geld terug. Er zijn foto's vrijgegeven van een jongen die bijna 3000 euro heeft gestolen van een man in Tilburg. Eerder werden onherkenbare beelden verspreid, maar omdat de verdachte zich niet heeft gemeld, is hij nu herkenbaar in beeld gebracht. De jongen wist met een babbeltruc het slachtoffer ervan te overtuigen zijn bankpassen en pincodes af te geven. De brandweer heeft gisteren twee brandjes geblust op het terrein van een gekraakte boerderij in Waspik. Volgens omwonenden zouden de bewoners regelmatig afval in brand steken. De agenten hebben op het terrein ook nog een vrouw aangehouden die nog een gevangenisstraf van 2 weken uit moet zitten. De televisieuitzendingen van atletiek gaan er voortaan anders uitzien. De European Broadcasting Union, de EBU, heeft nieuwe richtlijnen opgesteld. Die moeten ervoor zorgen dat vrouwen bij atletiekwedstrijden op een respectvolle manier in beeld komen. Je hoort atlete Lisanne de Witte.
4: Deze richtlijnen zorgen gewoon voor dat je inderdaad een bepaalde hoek, een bepaalde close-up beelden inderdaad niet de willen laat zien bijvoorbeeld. We zitten natuurlijk als loopsters ook wel eens aan het einde van een race op de baan of we buigen voorover. En als er dan een shot van onder komt, ja, dan zou ik ook denken, als ik de camera zou zien, zou ik denken, kun je dat alsjeblieft niet doen.
3: De camera gaat meer afstand nemen tijdens de wedstrijd, maar ook erna dus. Een medewerker van het Witte Huis heeft zijn positie misbruikt om $100.000 te verdienen met weddenschappen. Het gaat om een medewerker die de autocue bediende. Hij plaatste weddenschappen op goksites over wat president Trump in zijn toespraken voor woorden zou gaan gebruiken, meldt de New York Times. Denk dan aan namen van landen en termen die hij vaak gebruikt. Ja, dat dingen die hij dus vaak als medewerker van autocue vaak van tevoren dus al wist. Een gokplatform bevroor de rekening van de verdachte toen ze verdachte transacties zagen. Daarna is er een onderzoek gedaan en kwamen ze dus achter dat hij met dit soort praktijken bezig was.
0: Dat je hier ook al geld mee kan verdienen.
5: Ja, maar het is bizar waar je op kan wedden.
0: Ja.
5: Dat is echt, je kan nu wedden of er een raket naar Oekraïne gaat of niet.
0: Ja.
5: En hoe ze daar binnen komen.
0: Het is wel makkelijk op zich, toch? Je kan altijd wel een beetje voorspellen wat Trump zegt.
3: Nou ja, hij is inderdaad wat dat betreft niet heel verrast.
0: Is fantastisch.
5: Maar in hoeverre is dit straf? Ja, hij kan het toch niet zo heel... Ja.
0: Hij weet dat toch? Hij kan toch zien wat...
5: Ja, maar is dat dan meteen... Ja, als
0: zien wat hij moet gaan draaien.
5: Ik durf te wedden wat het volgende liedje is wat je hoort op Omroep Brabant. En ik zet daar geld op in.
0: Ja, maar jij kan zien dat
3: dat toch niet.
0: Eva Max is.
3: Nee, dat kan
0: dat
3: toch
0: kan
3: niet.
0: Dat kan jij zien.
3: Ja.
0: Dat is niet eerlijk.
3: Dat is handelen met voorkennis.
0: Ja.
5: Maar daar wordt hij dus op gepakt, handelen met voorkennis.
3: Ja, dat denk ik. Ja, want hij weet gewoon wat Trump natuurlijk gaat zeggen. Ja, daar kun je dan niet op gaan
5: wedden. Hij kan er niks op doen dat je daar op kan wedden en hij dat toevallig weet.
0: Ja.
5: Mag je dan als medewerker van de staatsloterij ook niet meedoen aan de staatsloterij, omdat je kan weten wat de trekking is?
3: Nee, maar ik denk dat daar een notaris uiteindelijk die doet die trekking.
5: Mag een notaris nooit meedoen?
0: Nou, ik denk die niet.
3: Volgens mij kom jij hier zelf met een kijk hoe je vraagt.
0: Nee, wacht. Het zit zo. die trekking is nog niet gedaan.
5: Ja.
0: En de trekking wordt pas gedaan nadat je geen loten meer kunt kopen. Dus die notaris die kan wel denken van, ah, oh ja, 45. 45, jongens. Maar dat weet hij niet. En hij kan niet naar de winkel gaan om te zeggen, ik wil 45. Want dan gaat hij op vallen.
5: Nee, maar hij kan wel naar de winkel gaan en zeggen, ik wil eindcijfer 14. En dan doet hij de trekking en dan zegt hij, oh, eindcijfer 14.
0: Nee, maar want die trekking, dat werkt zo niet, denk ik.
5: Ja, dat weet ik niet.
0: Ik denk dat daar gewoon een Windows 95 computertje die is gewoon liedjes aan het spugen.
5: Ja,
0: of getalletjes aan het spugen.
5: Ja, nee, liedjes spugen doen wij.
0: 5. Ja.
3: Dat denk ik ook.
0: En dan zegt die notaris, kut, ik had een 4.
5: Weet je? Ja, nou ja, ik gun deze medewerker van het Witte Huis gewoon zijn geld. Ja, ja. Dat ben ik ook. Ja,
0: maar dat is heel aardig. Ja. Jij mag nooit meer meedoen, dit is even...

0: Would I Lie To You, daarvoor Eva Max en Sweet But Psycho. Ja, we hebben een probleempje.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Het is gelijk.
2: Exact gelijk.
0: Ja, dus dat betekent dat er toch nog even een paar stemmen binnen moeten komen. Wil je koffie of thee?
1: Wil jij koffie?
3: Ja, play
0: en dan zeg je René Vroger. Koffie.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Een pittig rooibosje.

Dus één plaatje later dan je gewend bent. Het is gelijke stand. We hebben dus de doorslag nodig. Die kun jij nog geven. Wil je koffie of thee? Wil je René of wil je Outcast? Laat het weten in de app. Dit is Teddy Swims.

0: Teddy Swims. En hij kondigt hem zelf af, Mr. Know-it-all.
1: Jij miste hem een beetje vanmorgen, hè?
2: Nou ja, toch een klein beetje.
1: Ja, dus dacht je, dan bel ik gewoon een John.
2: Ja, ik dacht, het is geen vrijdag zonder John.
1: John.
3: Goedemorgen.
1: Maar het is wel een andere John, dus ja. Niet John van Vroenhoven. Goedemorgen, John. Jij, aan jou de mooie heer om de doorslag te geven. Koffie of thee?
3: Ik ga voor de thee.
1: Jij gaat voor de thee. Lekker, man. Hey, dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: En een fijne dag en goed weekend.
3: Houdoe.
1: Houdoe.

0: gelukkig dit ook af kunnen strepen. Want ja, het zal maar gelijk blijven. Maar gelukkig is er altijd wel iemand die de doorslag geeft. Outkast uiteindelijk gewonnen. Hey ja. Wij duiken straks weer het nieuws in met onze Niek. Die heeft weer iets bij elkaar gescharreld. Maar dat wordt cryptisch omschreven. Kijken of wij erachter gaan komen waar hij het over heeft.
1: Nou, op het strand of in een luchtballon, Britten mogen alles.
0: Ja, ik denk gelijk aan seks. Dacht jij ook, hè?
1: Dat ja,
0: dacht jij.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, zeker met die Britten. Ik zag weer video's voorbij komen, joh, van Britten die tijdens het WK-feestje aan het vieren waren en zo.
0: Helemaal rood. Helemaal rood.
1: Oh.
0: En wit op plekken waar je het ook niet wil.
1: Nee, ja, even kijken. Op het strand moet ik het noteren, zeg je? Alles. Moet ik het dan dus noteren?
0: Britten mogen alles.
1: Of
0: zuipen. Zuipen. Ze zuipen ook altijd veel. We gaan er alle stereotypen erbij halen.
1: We mogen alles. Ja, ik denk, mijn hoofd gaat ook wel meteen naar seks. Maar dat is ook wel een beetje mijn hoofd.
0: Ja, dat is jouw hoofd.
1: Hè?
0: Ja, ik... Ja. Ja, doe maar seks.
1: Ja? Oké. Okay.
0: Seks, hij noteert het.
1: Ja, ik kom ook niet per se op iets beters.
0: Okay. Echt niet? Doe je best.
1: Ja. Nee, ja, ja, maar op het strand of in een luchtballon. Het is wel zo specifiek. Dat gaat niet over een English breakfast.
0: Ik ga voor de English breakfast. Hij gaat voor seks. Hij is zo plat.
1: Ja, hè? Maar het hart van vol is.
0: Juist. Nou, je mag ook nog inzetten in de app als je het misschien wel weet. En dan straks, en na 7 uur, dan horen we vanzelf wat het is. Want dan komt hij erop terug. Richelle, Dance Around the World.

0: Dasha en Austin was het laatste liedje van dit uur. Zometeen even naar de boodschapjes en het nieuws van 7 uur. Daarna natuurlijk weer een vol uur. Kijk hoe je morgen te gaan met het laatste nieuws. Heel veel lekkere muziek om deze vrijdag op te starten.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
7: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
6: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
8: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
6: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede morgen. Wat zeg ik? Een keigoeie morgen zelfs. We zijn filevrij in Brabant, dus dat is mooi. Maar dat gaat niet lang duren, vrees ik. Want uiteindelijk is het zo'n dag dat iedereen op reis gaat. Dus het gaat de hele dag wel vol file staan. Maar goed, dat is pas voor later, hè. Zo meteen eens even bijpraten qua nieuws. Moet nog even bellen met Jan Biggel, want die heeft een nieuw liedje uit. Het is beloofd door John dat we hem even gaan bellen. En belofte, ja, dat maakt schuld, dus dat gaan we zeker doen. En in ieder geval zo meteen als eerste een classic uit de 70s. Everyone's a winner, babe. De hot chocolate komt eraan.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
16: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
15: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
16: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
17: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Kei, goedemorgen.
1: Maarten Kortlever.

0: a winner, baby. Hot chocolate, daar is het weer niet voor, maar ach, altijd lekker, toch?
1: Goedemorgen.
0: 7:10. Kei, goedemorgen, Brabant. Je bent er al bij, je bent al wakker. Misschien wel gewoon al hard aan de slag. Hè? Vakantie, dat is ook maar een emotie. Er zijn heel veel
2: vakantie is een emotie.
0: Er zijn heel veel mensen
2: al. Jij gaat morgen op vakantie.
0: Ik wel, zeker. Ja. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon doorploeteren.
2: Ja, zeker. Maar dat is toch geen emotievakantie?
0: Ja, precies. Staat van zijn. Het is vandaag. Laten we gewoon de dag opstarten. Een hele aardige dag. Het zonnetje schijnt al, het luchtje is blauw... en dat wordt vandaag wel een stukje koeler.
2: Ze hadden jou nooit de ochtendshow de dag voor je vakantie moeten geven.
0: Waarom niet?
2: Ik zie aan alles dat je al half zo in je autootje zit.
0: Nou, dat wel.
2: Lekker zo. Je bent nog gewoon...
0: Ik moet nog wel heel veel doen.
2: Ja, precies. Ik zie in het hoofd nog die koffer ingepakt worden.
0: Ja, dat moet ik nog doen. Ja. Of dat wordt gedaan. Nee, dat moet ik wel doen. Ik was met het weer bezig. Dat is belangrijk. Hoewel, je kunt gewoon naar buiten kijken en zien dat het heel aardig is. Het wordt wel wat frisser en koeler. 27 graden vandaag, dat is allemaal prima. Die 30ers die laten we nu echt achter ons. Morgen nog een beetje koeler uiteindelijk. Lekker, man.
2: Even een blik in de geschiedenis. Deze 17e van juli in 1955 ging vandaag het allereerste Disneypark ter wereld open. Het originele in Anaheim werd toen nog door Walt Disney himself geopend. 1968 ging de Beatles-film Yellow Submarine in première.
0: Oh, ja.
2: 2009 nog een bekende film. Harry Potter en de Halfbloedprins komt dan uit. En een moment dat we zeker niet vergeten zijn... vandaag 12 jaar geleden gebeurde dit.
3: Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort.
4: De neergestorte Boeing droeg de vluchtcode MH17.
5: Het gaat hier mogelijk om een van de allereerste luchtrampen uit de Nederlandse geschiedenis.
0: Nou, dit is wel zo'n ding dat je kunt praten over waar was jij, weet je wel?
2: Ja.
0: Waar was jij?
2: Ik werkte toen al in Hilversum. Ik was op het Mediapark aan het werk en was me aan het afvragen waarom iedereen ineens zo druk aan het doen was.
0: Ja.
2: En toen dacht ik...
0: Jij zat in de ochtend volgens mij, dus je was al thuis.
6: Ik was al thuis. Ik weet nog heel goed dat de etappe van de Tour de France... die naderde het einde. En toen op een gegeven moment toen kwam er ineens zo'n ingelaste uitzending doorheen. En toen dacht ik, ja, wat is hier aan de hand inderdaad? En vervolgens ben ik niet meer van de tv weggegaan, volgens mij.
0: Ik zat de avondspits te doen. Toen kwam dat nieuws binnen.
6: En de volgende ochtend weet ik ook nog. Want ja, dat was natuurlijk zo'n ochtend waarop... dat de hele tijd allemaal nieuwe informatie kwam en zo. Dat was echt...
2: Ik weet vooral die dag dat de kisten aankwamen op Eindhoven.
0: Oh, man.
2: En die hele stoet door Nederland. Ja, dat was echt... die beelden vergeet ik nooit meer.
0: Nee, voel het weer.
2: Ja, ik ook. Ja, 12 jaar geleden ook vandaag.
6: Hier, kijk.
0: Even toch ook nog heel plat naar de verjaardagenkalender... want die mogen we niet vergeten. Jaap Stam, 54. Marielle Tweebeke, presentatrice van Nieuwsuur. Die is 55. David Hasselhoff, hoe oud is die? Er staat 7. Hoe oud is David Hasselhoff? Die is niet 7.
2: Ik denk 72, denk ik. Ik ga het nu voor je opzoeken.
0: Hofmeister.
2: 74.
0: 74.
2: Nou, sta ik er niet ver naast.
0: Ja. Dan is hij 2 jaar ouder dan Angela, want die is ook nog jaren vandaag. Angela Merkel, oude bondskanselier van Duitsland. Die schijnt gewoon zelf de boodschapjes ook te doen, geloof ik. Hè. Die wordt wel eens gefotografeerd in de supermarkt.
2: Echt?
0: Ja, dat ze dan gewoon alleen maar woest en weet je wat allemaal in de karretje.
2: En wij vinden het al bijzonder.
0: Die is
2: dat
0: heel gewoon gebleven.
2: Gaat.
0: Die, ja, maar, zeker. Maar zij gaat gewoon naar de supermarkt. Gewoon gezellig naar de EDK, denk ik. Billige prijzen.
2: Oh, jawohl.
0: Wonderbaar.
2: Ja.
0: Goed, het nieuws.
6: Zodra de scholen weer beginnen en de vakantie erop zit... rijden er waarschijnlijk een dag lang geen treinen. Vakbond FNV zei gisteren in talkshow Goedenavond Nederland... dat ze een grote staking voorbereiden in de eerste weken van september. Vakbond is het niet eens met de plannen van het kabinet... om te bezuinigen op de sociale zekerheid... zoals de AOW en de arbeidsongeschiktheidsregeling. Behalve op het spoor wordt er waarschijnlijk in september... ook actie gevoerd in ziekenhuizen, bij de overheid en bij havens. De politie in Brabant maakt zich zorgen over drugsgebruik. Bij controles in de verkeer zien ze steeds vaker mensen met drugs op achter het stuur dan met alcohol. We maken ons echt zorgen, zegt de politie in het Brabants Dagblad. Volgens het CBR worden er in Nederland iedere maand meer dan 2500 mensen aangehouden voor rijden onder invloed.
0: Zo.
6: En dan wat ik voor zevende zei, op het stand van een luchtballon, Britten mogen alles.
0: Ja.
6: Nou, Maarten, je ging uiteindelijk voor een English breakfast.
0: Ja.
6: En Jasper, jij voor seks. Nee, is allebei niet goed. gaat over trouwen namelijk.
0: Nou, daar zit hij wel dichtbij.
2: Ja, ja, dat vind ik een half punt hoor. Want
6: inwoners van Engeland en Wales die mogen straks zo'n beetje overal waar ze willen trouwen. Nu mag dat alleen nog op erkende locaties, maar de regering wil daar een einde aan maken en komt met de grootste wetswijziging rond huwelijken in bijna 200 jaar. De plek maakt straks niet meer uit. De enige eis is dat de ceremonie wel wordt gedaan door een geregistreerde ambtenaar. Ook moeten huwelijken met de nieuwe wet een stuk goedkoper worden en zijn bepaalde religieuze eisen niet meer verplicht. Overigens keurt de nieuwe wet niet alles toe. De regel, alles goed. De regel blijft wel dat een huwelijk waardig moet blijven. Dus het jawoord geven in een achtbaan of tijdens het skydiven, dat gaat volgens de regering dan wel net wat te ver.
0: Nou, dat vind ik stom.
6: Ja, ja, dan mogen ze toch niet alles.
0: Dat vind ik stom. Waarom zou het niet in een attractie mogen?
2: Ja, ik zit meteen even te denken hoe dat dan met die ceremoniemeester moet worden.
0: Ja, die moet achterstevoren zitten dan.
2: Ja, ja, ja. Die moet dan achterstevoren in het voorste karretje. En dan ga je dan in het tweede karretje. En dan, ja. Maar goed,
6: en dan net op het moment dat dat ding naar beneden duikt.
0: Ja, als je dat goed timed, dan heb je gewoon je speech zo. Rak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, dat die omhoog gaat. En
6: ja,
0: dan,
6: nou, ja, en dan hup, duiken ze naar beneden.
2: En dan heb je meteen je eerste huwelijksfoto, zeg maar. Als je op het goede moment zo ja zegt.
0: Ze biedt allemaal mogelijkheden.
2: Nou, maar goed. Misschien toch nog eens met de Engelse regering erover hebben. Ik zou graag wel nog een half punt willen, want er is geen huwelijk zonder seks.
6: Hou vooruit, joh. Als dat jouw weekend goed maakt.
2: Jazeker. Dankjewel.
6: Dan maar.
2: En dan vol punt nog wel voor Toos en ook Marielle, want die hadden
0: misschien een huwelijk zonder seks.
2: Nou, in ieder geval niet op de huwelijksdag, toch?
0: Nou, dat is zwaar overreden volgens mij. Ik ben niet getrouwd, hè, maar volgens mij gebeurt er dan niks meer. Dan is de bruidegom dronken.
6: Goed, totaal los.
0: De bruid is ook naar de hel. En het is vaak dat na het huwelijk, dan is het over.
2: Je hebt het echt toe aan vakantie.

0: I Want to Break Free van Queen is natuurlijk fantastisch. Het liedje daarvoor ook, Magnetic, de Bauza uit Noorwegen, is echt een zomerhit van de bovenste plank. Even terug naar afgelopen maandag. Ja, jij was er niet, dat was de show met Mark en met John. Maandag is altijd Jan Biggeldag natuurlijk, dat weet de vaste luisteraar.
1: Ik wacht, is hij er?
0: Dan moeten we altijd even bellen met Jan. Toen heeft John een belofte gedaan.
1: Ja, blijkbaar. Ik kwam maandag hier op werk aan en toen zei Mark... ja, je moet vrijdag wel even Jan nog even bellen.
0: Ja.
1: Sowieso.
0: En mochten we het vergeten, dan belt Jan zelf wel. Hé, Jan?
2: Jazeker wel. Ik haak gewoon in bij jullie. Goedemorgen trouwens.
0: Ja, hij heeft een apparaatje gekregen van ons waarmee hij zelf in kan bellen. En dan in één keer. Dus wij zaten hier in alle rust nog aan de thee. En een geblaar in dat oor, joh. En toen hing die al gewoon. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op deze mooie vrijdag. En dat is het, zowel qua weer, letterlijk, als voor jou persoonlijk. Want

0: echt... Wat, ja, ik weet natuurlijk wel dat jij een nieuw vrouwke aan de haak hebt geslagen. Maar jij bent tot over je oren verliefd. Het is zo zoetsappig als maar zijn kan. Het glazuursprong van de tanden.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik moet ook wel... Ik zeg altijd tegen de mensen ook van... Een vrouw moet meerwaarde geven, of een partner moet meerwaarde geven aan uw leven.
0: Ja.
1: En je moet elkaar omvullen. En ik moet eerlijk zeggen, jongens, ik had het niet beter kunnen treffen. Dus ik dacht, ja, daar moet ik ook een liedje over schrijven voor u. Want ja, ik schrijf overal liedjes over. En ja, bij jullie hebben Omroep Brabant, Dr. Love was langs geweest. Ja. Dus ik ga dan ook een liedje voor schrijven. Ik zeg dan gewoon, ik wil een liedje schrijven. En dat heb ik toen gedaan. We hebben het in Turkije opgenomen, toen met de muziekreis. En ja, een hele leuke clip. En ja, ik vind het wel spannend, moet ik zeggen. Want zo'n liedjes, ja, die breng ik niet altijd uit. Het is niet echt die Jan Biggelplaat. Het is met totaal anders. Maar ja, ik heb een beetje dat Dixieland-achtige witte niet lekker in verwerkt. Klinkt ook lekker zomers.
0: Ja, we gaan...
1: Klinkt, dan vind ik het wel...
0: Ja?
1: En dan vind ik het wel spannend natuurlijk, als hij dadelijk uitkomt. Want hoe reageren de mensen erop? Want,
0: zeker. Ja, we gaan hem zo meteen laten horen. We gaan hem zo meteen laten horen. Maar ik wil nog wel even weten. Jij hebt het op een gegeven moment natuurlijk, neem ik aan, voor de eerste keer een keer aan haar laten horen.
1: Ja, zeker wel.
0: En toen?
1: Ja, wat denkt u? Nou, voor u is dat liedje heel speciaal. Ja, ik vind het... Ik heb er nog een beetje, weet niet, ik vind het zo raar om zo'n liedje te zingen. Want ja, dat is niet mijn stijl eigenlijk. Maar ja, ik denk, ja, het hoort er ook allemaal bij. En ik vind het kei leuk. Ja, als je dan toch muziek en liedjes maakt. Ja, om eigenlijk van alles te maken. En dit is weer een totaal andere plaat. En ja, ik hoop dat de mensen hem heel leuk gaan vinden.
2: Maar zet zij hem iedere dag aan? Is het al een ringtoon? Wordt ze ermee wakker? Is het een wekker? Doen jullie de daad op het nummer? Wat is dit nu te horen in huis, Biggel?
1: Nou, zet heel vaak de clip bekeken. Want ja, wij hebben met die clip maken, dat moet ik ook eerlijk zeggen, hebben we hele leuke dingen meegemaakt. Want ja, er zijn ook dingen die jullie niet zien, die dan buiten de opnames zijn gebeurd. Maar we hebben die een dag hebben het ontzettend leuk gehad. En ja, er is die clip uitgekomen. En ja, in principe, ja, ik ben er ook wel een beetje trots op. Maar ook weer van, ja, het is een beetje een raar gevoel dat ik bij mijn liedje kom binnen die niet echt jouw Biggel is. Nee, want dat zullen de mensen dan ook wel zeggen, dus.
0: Moest ze ook nog een klein traantje pinken of is ze zo emotioneel niet?
1: Nou, wij zijn allebei heel emotioneel. Ik moet zeggen, dus dat wordt nog wel.
0: Dus jullie zijn elkaar huilend in de armen gevallen?
1: Nou, huilen thuis, je moet het niet overdrijven, nee. Maar jongen, ik heb een geweldige vrouw gevonden. Eerlijk is eerlijk.
0: Nou, en hoe geweldig dat is, dat gaan we horen, want we gaan hem gewoon even draaien, Jan. Daar komt hij dan. Hè? Wat kan het leven toch mooi zijn? Een fijn weekend, Jan!

0: verliefd dat hij is. Oh, wat kan het leven toch mooi zijn. We gaan richting het nieuws, want het is bijna 7:30 nieuw. Niek, wat heb je zo?
1: Nou, dat een vrouw gewond is geraakt toen ze over een hek klom in Den Bosch. En we kunnen best stellen dat Simon in Eindhoven een werkplek heeft met uitzicht.
0: Zometeen meer details.
1: Ja, zeker.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
2: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
6: Omroep Brabant.
0: Brabant is filevrij en dat onder een mooi zonnetje, want die is al opgekomen. En het gaat vandaag een hele aardige dag worden, 27 graden. Heel klein kansje misschien op een klein buitje vanmiddag. Maar waar dat is en zo, dat is allemaal onduidelijk. Gewoon de radar in de gaten houden. Tijd voor het nieuws nu, Niek de Vries.
1: Een vrouw is vannacht gewond geraakt toen ze over een hek klom bij de Sint-Jan in Den Bosch. Tijdens het klimmen viel de vrouw op het hek, waarna haar been werd gespiesd door een pin. Daarna viel de vrouw op de grond. Brandweerlieden hebben een hek weggehaald, zodat ze bij de vrouw konden komen. Ze is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een man is in Eindhoven aangehouden nadat agenten een grote hoeveelheid drugs en tienduizenden euro's aan contant geld hadden gevonden. Dat lag in de auto van de verdachte. De man liep tegen de lamp tijdens een controle op de Willem de Rijkenlaan. Dat is vlakbij het centrum. Militairen en andere betrokkenen die de slachtoffers van de ramp met de MH17 hebben geborgen en thuisgebracht, moeten een officiële onderscheiding krijgen. Dat wil de volledige Tweede Kamer. Het is vandaag 12 jaar geleden dat het vliegtuig boven het oosten van de Oekraïne werd neergehaald. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder hen 50 Brabanders. Er is officieel een watertekort in ons land en daarom bereiden waterschappen meer maatregelen voor. In Limburg gaat vanmorgen bijvoorbeeld fase rood in. Je hoort de dijkgraaf daarover.
7: Dat betekent dat bijna niemand meer gebruik mag maken van het oppervlaktewater in heel Limburg.
1: Het is dus officieel een watertekort, maar dat geldt niet voor drinkwater. Dat is er voldoende. We kunnen best wel stellen dat Simon Schop een werkplekje met uitzicht heeft. Hij werkt namelijk op de hoogste hijskraan van Eindhoven. Op de bouwplaats van de Victoria-toren is hij op 107 meter hoogte de hele dag bezig. Als de zon schijnt, maar ook als het regent.
8: Maar als het echt hard waait, ja, dan gaat hij wel een beetje in de weer natuurlijk. In het begin toen ik het deed, was ik wel eens misselijk s'avonds. Ja,
1: ik kan me dat wel voorstellen. Simon die kijkt ervoor.
0: Ja, sorry.
1: In...
0: Wat? Die man die klinkt zo nuchter. Oh, Thomas, ik het misselijk s'avonds hoor. Die is zo nuchter.
9: Ja, maar hopen dat hij nuchter is. Hij staat aan mijn ijskraan.
0: Oké, ja.
1: Op meer dan 100 meter. En vooral krijgt hij dan de vraag van mensen als die horen dat hij dus op zo'n hoogte werkt. Ja, hoe dat dan werkt, hoe hij naar de wc gaat bijvoorbeeld.
8: Toilet. Ja, dat doen we niet. Nee, dat doen we in de fles, hè.
1: Ja, hij plast dus bijvoorbeeld in de fles. Want ja, als hij naar beneden moet, dan is hij ruim een kwartier bezig om naar beneden te gaan. Ja.
9: Is dat niet gewoon een liftje?
1: Ja, er is dus een liftje, maar hij moet sowieso ook een stuk klimmen altijd.
9: Oh.
1: Dus hij kan niet helemaal naar boven met de lift. Dus ja, dan is hij al vaak een half uur bezig om alleen maar van beneden weer naar boven te komen. Dus ja, hij zit ook echt gewoon van 's ochtends een uurtje of 8 tot 's middags 4:30 zit hij dus in die cabine daar.
9: Zouden die flessen ooit dan wel eens, zeg maar, raampje open?
0: Ja, dat kan.
9: Fles eruit. Ja, of fles leeg.
0: Of dat hij toevallig net even draait en hem omtikt zo, weet je wel. Dat hij,
9: dat hij die fles zo met die kraan naar beneden brengt.
0: Ja,
9: dat zo,
0: ja.
9: En dan veel vragen nog wel.
0: 107 meter, hè.
9: Dat is bizar.
0: In zo'n klein minibakje met een stoeltje en twee van die joysticks.
9: En de radio, hoop ik.
0: Ja, dat hoop ik.
1: Een verslaggever van ons is er ook geweest. Dus als je de beelden wil zien van hoe het daar ook aan het werk is, ja, dan moet je even op onze site en de app
9: kijken. En is die verslaggever ook weer teruggekomen?
1: Ja, die is ook weer teruggekomen. Ja, ja.
0: Maar ik heb geen hoogtevrees, maar dit lijkt me dus echt helemaal niks.
1: Nee, mij dus ook niet. Ja, want kennelijk heeft hij dus ook zo'n glazen plaatje natuurlijk. Oh. Ik zal zeggen op de bodem. Want hij moet ook natuurlijk goed beneden kunnen zien wat er gebeurt.
9: Met, op een gegeven moment toch met hoogte, dan maakt het niet meer uit.
0: Wat maakt niet meer uit? Het
9: voor je hoogtevrees. Dat zeggen ze toch ook altijd met een luchtballon, dat je in een luchtballon geen hoogtevrees hebt, want je kan de diepte niet meer inschatten. Je bent op een gegeven moment zo hoog dat gewoon, ja. Alles is zo klein onder je.
1: Maar dat glazen plaatje bijvoorbeeld op de grond. Dat,
0: Nee, maar waar hij het in het begin over heeft. Van als het een beetje waait, dan gaat hij wel heen en weer. Dat je dus zo heen en weer
9: een beetje
0: gaat met dat
9: wordt.
0: Ding.
9: Ja.
0: Dan denk ik toch van, ja, het is toch maar een heel dun dingetje.
9: Ja. Ja.
1: Brr. Hij liever dan wij, ja. Denk ik. Hè?
0: Maar beelden op de site dus.
1: Ja, zeker.
0: Ja, check dat verhaal, dat is mooi. Of in de app uiteraard, daar kun je het ook terugvinden. Hierdoor met Orchestral Maneuvers in the Dark Locomotion. Zometeen het uitgebreide weekend weer.

0: doosje van de OMD uit de jaren 80. Hij brengt ons bij het weer. Ja, dat gaat best aardig worden volgens mij. Maar de man die alles weet is Jeroen van Weerplaza. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wel een vluchtje frisser vandaag, hè?
1: Ja, zeker. Ook wat meer wolkenvelden. Deze ochtend komen al wat wolkenvelden voor het westen en midden van de provincie. Elders al veel ruimte voor de zon. En de komende uren zien we dat zon en stapelwolken elkaar afwisselen. Blijft vandaag nog droog en de temperatuur loopt op naar 25 tot zelfs 28 graden. Daarmee is het wel iets minder warm dan de voorgaande dagen. Maar het is gewoon nog volop zomer vandaag.
2: Ja, als je van warm weer houdt, dan moet je daar echt vandaag nog van genieten, toch?
1: Jazeker, want het wordt echt al een stuk frisser de komende dagen. Het wordt zelfs gewoon ronduit fris voor jullie. Vanavond eerst nog wel veel zonneschijn, temperaturen nog lang boven de 20 graden. Komende nacht raakt het uiteindelijk bewolkt en de minima liggen rond 14 graden. En morgen starten we dan met veel wolkenvelden. In de middag breekt af en toe de zon door. En dan weet het op te warmen naar 21 tot 23 graden. Ja, dat is toch al bijna 10 graden kouder dan eerder deze week. Toen het nog 30 graden werd.
2: En we horen het steeds over de droogte. Heel Nederland is droog. Gaat daar nog iets aan veranderen?
1: Helaas niet. Uit die bewolking kan af en toe wel een spatje motregen vallen. Maar dat is echt te weinig om die droogte op te lossen. Ja, de komende dagen blijft het gewoon droog. Zo vroeg is pas woensdag serieus een neerslag. Maar ook dat betwijfel ik of dat voldoende gaat zijn.
2: Wel goed kermisweer.
0: Ja, dat wel, ja. Het is niet te warm.
1: Ook Nijmeegse Vierdaagse die natuurlijk
2: Lekker wandelweer.
1: Festivals zoals de Zwarte Cross die dit weekend gaan zijn ook perfect weer. Ja, dan wil je ook niet in 30 graden gaan staan hossen.
0: Nee.
2: Dus, ik weet wel met de Tilburgse kermissen. Die hebben echt wel een paar jaar pech gehad dat het gewoon dat we toen in die hittegolf, toen een keer bijna 40 graden zelfs. Ja, dan ga je ook niet.
0: Dat is
1: wat betreft
0: fijn.
1: Is het perfect doelweer buiten.
0: Ja. Doelweer, dat is een mooi woord. Doelweer. Jeroen, die houden we erin. Dank u wel weer en een goed weekend, hè.
1: Hetzelfde.
0: Toedeloe. Dag. We gaan de klok starten. Hè? We moeten de eerste zullen de laatste zijn.
2: Of
0: zo.
2: De laatste zullen de eerste zijn. Ja. Daar hebben John en ik nog wel eens een discussie over wat nou precies de juiste benaming is voor het spelletje.
0: De eerste zullen de laatste zullen de eerste. Ja, de laatste is wel de eerste, denk ik. Wie zegt altijd de laatste zullen
2: de eerste? Ik zeg altijd de laatste zullen de eerste zijn.
0: Ik denk dat ik team Jasper ben dan.
2: Ja, want als jij als allerlaatste appt dan voordat de zoomer gaat, dan ben je de eerste, want jij wint dan.
0: Ja.
2: Oh. Dus hoeveel minuten ga je de klok zetten?
0: Ja, wat zullen we eens doen? Want daar hebben we het nog niet over gehad. Dus dit is een redactievergadering op zender.
2: Ik zeg een minuut of 7.
0: Ja, 7?
2: Ja, wel. Dat kan wel. Dat redden we wel.
0: 7 minuten?
2: Ja.
0: Of 7 minuten 10?
2: Nee, dat is te specifiek.
0: Of moet het echt een minuut?
2: Nee, maar gewoon, dan zeggen we ongeveer 7 minuten. Dan moet je natuurlijk gokken wanneer het klokje afloopt.
0: Ja, ja.
2: Anders kun je de klok erop gelijk zetten. Dat is niet de bedoeling.
0: Nee, nee.
2: Dus als jij de allerlaatste bent, zet hem maar aan de klok.
0: Nee, even wachten. Ik moet eerst de tijd helder hebben.
2: Ja, als ik zeg iets meer dan 7 minuten, dan ga jij nu opwinden.
0: Iets meer dan 7 minuten. Ja. Maar dit is, nou weten de mensen.
2: Ja, maar.
0: Ja? Wat zeg jij? Ik ben hier ook tegen bemoeien.
2: Ja, dat is toch een principe juist van dat hele spel.
0: Iets meer dan 7 minuten.
2: Ja, dat je niet anders gaan mensen nu een timer zetten van 7 minuten 12.
0: Nee, precies.
2: En dan zetten ze gelijktijdig met onze klok ook een klok.
0: Nee.
2: En dan is de hele spanning eraf.
0: Nee, dat is niet leuk. Dus. Nou ja, ik start hem vast gewoon, weet je wel? Ja, zou ik hem starten?
2: Ja, ik wil echt wel het hele geheim van het systeem.
0: Nee. Hij loopt.
2: Ja, heel goed.
0: Hij loopt. Het is een zware ochtend. Je bent toen aan vakantie dadelijk, denk ik, hè? Toen aan vakantie gewoon. Was het maar vakantie.
2: Goed. Nou, ben je de laatste die appt, als die klok afgelopen is, die Maarten heel specifiek op 7 minuten 12 heeft gezet?
0: Nee, dat staat hier niet. Denk jij.
2: App dan naar het bekende 06-nummer en wie weet win jij het Keigoedemorgen prijzenpakket.
0: Zo is dat. Nou, ondertussen, ter verpozing, even een lekker zomerritje. Another featuring 54 Ultra. Talk to you.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Bertolf, zo heet hij. Bertolf Lentink zat in de band van Ilse de Lange. Hij scoorde in de Zero's. Uiteindelijk zelf solo ook een hitje. Hele leuke muziek. Hij is nog steeds bezig trouwens. Maakt van allerlei liedjes. Alleen het slaat nooit meer aan. Dat is dan jammer. Hij loopt nog.
1: Ja? Ja. Langer nog dan 7 minuten.
0: Ja, het was net iets langer dan 7 minuten inderdaad. Ja, okay. Hij gaat nu wel wat sneller.
1: Ja, dit is langzaam het einde.
0: Dit is altijd zenuwachtig. Ik word een beetje zenuwachtig. Je moet nou wel even iets in de app gooien op een gegeven moment, hè? Ja, dat was hem.
1: Ja, ja. Oh,
0: heb je hem?
1: Ja, ik heb hem.
0: Heb je hem?
1: Ik ga nu...
0: Maar je moet altijd dan even zo precies de juiste klikken, hè?
1: Ja.
0: Want het schiet dan in één keer alles erin binnen, natuurlijk. Goed.
1: Zo, nu al.
0: Ja.
2: Met Angela Meulenpas.
0: Hallo, Angela Meulenpas. Ja. Met Maarten en met Jasper en met Niek. Ach, van de radio.
2: Wat gezellig.
0: Nou, wat gezellig.
2: Nou,
0: ja. Waar bellen we naartoe eigenlijk?
2: Naar Rosmalen.
0: Rosmalen, kijk eens aan. Ja. En wat was je zo om 8:10 aan het doen, Angela?
2: Het krantje aan het lezen en een kopje thee aan het drinken.
1: Okay. Oeh, wat voor thee?
2: Gewone thee.
0: Gewone thee.
3: Gewoon.
2: Ja.
0: En staat er wat in het krantje of is het allemaal niet zoveel?
2: Nou, het is niet zoveel positiefs nieuws, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat is af en toe niet zo fijn, hè?
1: Wat is dan je eigen leukste nieuws op dit moment? Maar dat moet je toch zelf positief maken?
0: Ja, ja.
2: Mijn eigen goede, dat ik straks naar de koffie in de tuinen ga in Rosmalen.
0: De wat?
2: De koffie in de tuinen.
0: Waar is dat?
2: Elke vrijdagmorgen in de zomer houden we koffietijd tussen 10 en 12 in de volkstuinen in Rosmalen.
0: Oh,
2: en dan
0: gezellig.
2: Mag iedereen, ja, dan mag iedereen komen en ik ga vandaag koffie schenken.
0: Oh, gezellig.
1: En met een kuuske erbij wel, hè?
2: Ja, een kuuske heb ik ook, ja.
0: Okay. En jij hebt dus een volkstuintje daar?
2: Nee, ik niet, maar dat doet de seniorenvereniging van Rosmalen.
0: Okay.
2: Die organiseert dat.
0: Wat leuk. En dan, het is prima weer, denk ik ook. Het is niet te bloedheet. Dus.
2: Lekker buiten onder de grote boom, dus heerlijk.
0: Dat wordt goed.
2: Dat wordt heel goed.
0: Rij je straks even over Rosma.
2: Ja, heel gezellig. Ja, je bent welkom.
0: Ja, maar jij was in ieder geval wel de laatste en daarmee ook de eerste. Dat betekent dat we het Kei Goeiemorgen prijspakket naar jou gaan opsturen. Is dat een feest of niet?
2: Dat is superfeest.
0: Dat dacht ik. Kun jij dadelijk even onder de bomen aankomen en zeggen... jongens, vanmorgen om de praten door, ik heb gewonnen.
2: Ja, nou, heel goed.
0: Angela, blijf aan de lijn, dan noteren we alles. Dat en dan wens ik jou een heel goed weekend.
2: Prima, van hetzelfde.
0: Houdoe.
2: Houdoe.

0: Madonna, een beautiful stranger. Madonna is weer helemaal terug, hè, want ze heeft een nieuwe plaat uit sinds een dikke week volgens mij. Is het of twee weken inmiddels al. Deel 2 van Confessions on the Dance Floor. En die wordt helemaal plat gerecenseerd. De muziekpers en de critici die er verstand van hebben, die zeggen, ja, dat is een goede plaat. Ze is weer helemaal terug. En dat op die leeftijd enzovoorts, dat ze dat dan nog heeft weten te fixen. Dat is alleen maar leuk. Madonna dus, aan het eind van dit uurtje. Kei goeiemorgen. We gaan even richting de boodschapjes. En dan het nieuws van 8 uur. Even bijpraten. Daarna weer een vol uur te gaan. Met natuurlijk een kei goeie vraag. Want ook vandaag weer een kei goeie vraag. Het is vrijdag. En dan proberen we iemand in de provincie toch weer een stukje wijzer te maken. Met uiteindelijk ook een kei goed antwoord. Want op een kei goeie vraag volgt een kei goed antwoord. Dat allemaal. Zometeen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
10: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
9: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
13: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
12: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
14: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
12: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Een hele goede morgen. 8:02. We zijn filevrij in Brabant. Dat is mooi. Houden zo, zou ik zeggen. Zometeen een keigoeie vraag. Die gaat overigens wel over snelwegen. Er gebeurt iets namelijk op de snelweg. Wat en hoe precies, dat hoor je dadelijk. En natuurlijk even bijpraten qua nieuws. De muziek, dat is ook fijn. Zometeen van start met een enorme 90s dance klapper.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
18: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
19: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
20: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
21: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
23: Lekkere van Albert Heijn.
24: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: Kei, goedemorgen. Maarten Kortlever.

0: I Show Me Love. Robin S. Ik had een enorme 90's klap beloofd. Ja, nou, dat was hem wel, toch?
1: Een keigoeie morgen.
0: Belofte ingewilligd. Of ingelost.
2: Veel al gedaan vandaag.
0: Ja.
2: Jan Biggel gebeld over zijn nieuwe single.
0: Oh.
2: Een 90's klappen gedraaid.
0: Och.
2: Zometeen nog een keigoeie vraag.
0: We hebben het al over seks gehad.
2: Ja, ik weet niet of dat een belofte was vanochtend, maar...
0: Nee, er was geen belofte.
2: Ik had het nog even over de belofte die we ingelost hebben.
0: Ja, ja, ja, ja. En dan kijk, goede vraag zo meteen. Inderdaad.
2: Zeker.
0: Die komt eraan. Maar we moeten eerst gewoon eens even rustig de dag opstarten voor mensen die er pas net bij zijn. Kan me indenken dat je denkt, nou, 6 uur, dat is wat vroeg. Ik ben er net iets later bij. Hoewel, luister eens een keer vanaf 6 uur. Dat is leuk, man. Dat is hartstikke gezellig. Het weer vandaag. Het is, heb je al naar buiten gekeken? De zon is weg.
2: Ja, maar ja, wij zitten in een klein stukje Eindhoven. Brabant is groot.
0: Ja. Maar dit is niet goed, dit ziet er niet goed uit.
2: Nee, maar het is vandaag zon en wolken.
0: Oh.
2: Dus achter de wolken schijnt de zon.
0: Ja, we hebben nu de wolken dan. Ja, althans wij.
2: Ja.
0: Elders schijnt wel de zon.
2: Maar er komen echt alweer foto's binnen in de app van de Koperen Kloot.
0: Ja, die heb ik ook gezien. Ja, dat is mooi.
2: Al wel zien.
0: Zon en wolken dus vandaag. En dat bij zo'n 27 graden. We doen qua temperatuur wel een klein stapje terug. En dat doen we ook nog de rest van het weekend. Want het wordt echt wel een stukje koeler en aangenamer.
2: Dan gaan we naar de 20 graden.
0: Het is doelweer, zei de weerman. Lekker voor de kermis en ja. Voor de vierdaagse en festivalletjes. Het is niet zo bloedverziekend blafheet.
2: Nou, er is ook veel te doen. De Zwarte Cross bijvoorbeeld.
0: Oh ja, ja.
2: In de Achterhoek. Vandaag gaat het volop los. Morgen dan staan daar de WC Experience weer. En weten we of F serieus dan wel of niet...
0: Oh ja, dat
2: Baila de Gasolina mag...
0: Toestand met dat Baila de Gasolina, inderdaad.
2: Ja,
0: zij mogen dat niet spelen van de organisatie... want die zijn het liedkotsbeu, zeggen
2: ze. Ik zag appjes voorbij komen van gewoon DJ's... die ja. Al op feestjes stonden afgelopen nacht.
0: Ja.
2: Die Baila draaiden en zeiden... ik ben in mijn nekvel gegrepen. Mocht niet.
0: Dat niet mocht.
2: Nee, dat de organisatie zei... dit gaan we niet doen, vriend.
0: Dit kan niet anders dan een grap zijn, toch? Dit,
2: ja, wel echt dit, een slechte grap.
0: Ja, dat is wel een hele slechte grap dan. Dit wordt gewoon echt een grap.
2: Ja.
0: We gaan het dus morgen weten.
2: Morgen dan staat even serieus op de Zwarte Cross.
0: Ja, maar weet je wat ze willen? Ze willen gewoon dat iedereen daar op de Zwarte Cross... gaat lopen zingen in die tent.
2: Ja, maar dat gebeurt toch wel.
0: Net zo lang totdat ze hem inzetten.
2: Daar heb je toch dit niet voor nodig?
0: En dan gaan ze natuurlijk naar de organisatie kijken. Mogen we hem toch? Kijk eens die tent. En die gaat nog harder... zingen.
2: Ja.
0: Zo gaat het.
2: Ja, nee. Ja.
0: Mark my words. Ik heb het nu gezegd. 7:58.
2: Oké.
0: Zo gaat het.
2: Al opgeslagen. Ik ga snel door, want vandaag begint natuurlijk ook de Tilburgse kermis.
0: Oh, ja,
2: geweldig. De grootste kermis van de Benelux. Om 3 uur wordt die officieel geopend vanmiddag. Dat is het 10-dagen feest in Tilburg. In België is de Formule 1 dit weekend op Spa-Francorchamps. En ga je op vakantie vandaag en rij je met de auto langs Hazeldonk, dan kon je misschien de wegenwacht daar wel zien, want die doen weer de jaarlijkse vakantiecheck.
0: Oh, dat is handig. Dat is eigenlijk te laat, maar is wel handig.
2: Nou, vlak voor België nog even bandjes checken en dingetjes.
0: Ja, maar dat is te laat. Dat is toch stom? Dan ben je toch dom?
2: Hoezo?
0: Nou, het zou heel stom zijn als je daar aankomt en je laat even je banden bekijken. Dan zeggen ze, ja, dat is te weinig. Dat is niet goed. Er zit scheur in. Dan ben je dom.
2: Ja, maar dat kunnen zij
0: misschien. Of meneer, uw olie is te weinig. Dat ververst moet worden.
2: Maar ik kan ook halverwege de route Soleil staan. Rook uit de motorkap.
0: En dat is nog dommer.
2: Ja,
0: dat is nog later.
2: Ja.
0: Goed.
2: Spijt is verlaten.
0: Dat is het. Maar die draaien we niet dadelijk. Natasha Hamilton is de zangeres van Atomic Kitten. Dat was die meidengroep uit de Zero's. Die is jarig vandaag, 44. Angela Merkel, dat is de bondskanselier geweest van Duitsland. Ja. Die is 72. En deze meneer, daar komt hij dan. Ja, daar is hij. I've been looking for
2: ja. Wat een draak van het laten zitten rijden.
0: Ja, dit is geweldig, man.
2: Ik was natuurlijk hier. Echt nog lang niet geboren toen de muur viel... maar de beelden van David Hasselhoff
0: op de muur. Dat is een leren Knight Rider jack, geweldig. Man.
2: Zelfs op mijn netvlies gebrand.
0: 74 is die.
2: Van harte.
0: Nou... Niek, het nieuws.
3: Nog nooit keken we zoveel naar Netflix als het afgelopen half jaar. In totaal werd er wereldwijd 97 miljard uur naar de streamingdienst gekeken.
0: Zo.
3: Gek genoeg zijn vooral buitenlandse series populair, zoals uit Zuid-Korea, Japan of Spanje. De meest bekeken film was War Machine. His and Hers was de populairste serie. I, Hostage was de populairste Nederlandse film. Gaat over de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam. Die film had op Netflix 5 miljoen views.
2: Hebben jullie gezien?
3: Ik heb hem gekeken.
0: Nee, dat ging over die Apple-dingen.
2: Ja, ik vond het wel goed. Leuk film. Zeker. Okay. Aanrader.
0: Ja.
3: Het lijkt uit het niets van alles te gebeuren op de transfermarkt bij PSV. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart die zou volgens het ED op het punt staan om 2 verdedigers te verkopen. Obispo en Nagalo levert miljoenen op die weer gebruikt kunnen worden van nieuwe spelers. Wie, dat is nog niet helemaal duidelijk. Meer daarover later vandaag in onze podcast, de transferzomer van PSV. Daarin praten Mark en Jan ik je iedere dag natuurlijk bij. En even een rondje fietsen, dat zal een vrouw van 60 uit Australië niet snel meer doen. Tijdens een tochtje reed ze namelijk over een extreem giftige bruine slang die daarna in haar fietsketting verstrikt raakte. Er zijn ook foto's in omloop. Dan zie je hoe het dier helemaal door de spaken en om de kettingkast gekonkeld zit. Die vrouw die werd door de slang ook gebeten. Betekent meestal dat je in een paar minuten dood bent. In het geval van een beet van deze slang dan. Maar die vrouw die had geluk. Het was een zogenoemde droge beet. Dat betekent dat er geen gif in het bloed van de vrouw terecht is gekomen. Zo. En dat heeft haar dus toch wel gered wat dat betreft.
2: Een doodeng verhaal.
0: Ja. Het is gewoon, je ziet, ik heb die foto ook gezien.
3: Echt, zeker.
0: Je hebt bij van die fietsen zo van die tandwieltjes naast elkaar zitten. Je bracket heet dat toch?
2: Nee, derailleur.
0: De derailleur is de... Oh, ik ben zoon van fietsmaker, hè?
2: Ja.
0: De derailleur is...
2: Zijn die 2 tandwieltjes?
0: Nee, de derailleur is het dingetje dat schakelt. Dat is de derailleur.
2: Ja, maar dat is dan toch, daar zitten toch die 2 kleine tandwieltjes zo... en dan schakelt hij zo naar binnen en naar buiten. Die zit
0: nee, maar hij zat om die cassette.
2: Hij zat om de cassette heen.
0: Ja, ja. Daar.
2: Ja.
0: Daar hebben we het wel over hetzelfde,
2: ja, hè? Ja. Nee, zeker. Meneer de fietsmaker.
0: Dat dus.
2: Maar zoek de foto's even op.
0: Ja, precies. Dat is wel handig. Ik had trouwens nog even dat Netflix uit zitten rekenen. Hè. 97 miljard uur. Dat is gewoon 11 miljoen jaar Netflix.
2: Zo.
0: In een half jaar gekeken. We hebben met z'n allen 11 miljoen jaar aan tijd besteed aan Netflix.
3: En dan dus alleen aan Netflix. Want er zijn nog, weet ik veel, hoeveel meer streamingdiensten.
0: Ja, en dingen. Dus, lekker man. Nou, lekker dat soort rekensom. Goed, we zijn door. En zometeen een kei goede vraag over licht op de snelweg.

0: Nou, kusje op de vroege ochtend van Guus Meeuwis. Kus van mei.
1: Een keigoeie vraag.
0: Elke vrijdag hebben we een keigoeie vraag in dit prachtige programma. Waarin we voor een luisteraar proberen een antwoord te gaan zoeken. Mocht jij zelf nou een keigoeie vraag hebben, geef hem dan vooral even door. Stuur even een appje of meld je aan. Of mail, dat mag natuurlijk ook. vraag@omroepbrabant.nl. Ga ik straks nog wel een keer uitleggen. Maar ik moet eerst naar de vraag van vandaag. Alex, goedemorgen. Oh, je zit op de andere lijn. Alex, kijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat houdt mij scherp. Goedemorgen. Hey, jij hebt je ogen open in de provincie. Dan kom je wel eens wat tegen. Dat kan zomaar in het dagelijks leven zijn dat er in één keer zo plop zo'n gloeilampje boven je hoofd zit en denkt van, hey, hoe zit dat eigenlijk? Wat is jouw keigoeie vraag, Alex?
2: Stel mij op als je over de snelweg bij Groene rijdt, dat daar de lantaarnpalen ook voor gepakt een beetje wat zijn 100 meter rood zijn in plaats van wat de rest van de snelweg geel/wit heeft.
0: Ah ja, de Maasroute, zeg maar, de A59, bij Drunen. Als je daar dus s'avonds rijdt, dan in één keer heb je een stuk waar de straatlantaarns rood zijn in plaats van de andere kleur waar je daarvoor of daarna rijdt.
2: Ja, correct.
0: Ja, ik zie dat ook wel eens, nu je het zegt, als je Tilburg binnenkomt. Als je de afrit Hilvarenbeek pakt en je gaat dan bij dat bekende hotel met kakatoe. Je gaat dan richting de stad, daar is ook een stukje rood. Dat is een keigoeie vraag, Alex. Sterker nog.
1: Wat een keigoeie vraag.
0: Nou, dat bedoel ik. Daarvoor gaan wij wel een antwoordje zoeken. Zoeken. Dat doet Jasper altijd. Die zoekt zichzelf in de suf. Maar uiteindelijk heeft hij wel iemand gevonden die volgens ons het antwoord heeft. Bart Faber. Hallo dan.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent van Rijkswaterstaat. Dus

0: de diersoort. En dit is precies zo'n leefgebied van vleermuizen waar zij op zoek gaan naar voedsel. En ja, dat witte licht van straatlantaarns, daar krijgen ze ontzettend hoofdpijn van. Dat is heel pijnlijk voor hun ogen. Dus vandaar dat we het hier rood hebben gemaakt.
1: Ja, dus het is eigenlijk een soort zebrapad voor vleermuizen.
0: Nou ja, ja, zebrapad kun je het noemen. Het is, ja, je kunt het ook een vleermuissnelweg noemen. En wat vleermuizen leggen altijd een vaste route af tussen hun leefgebied en de plekken waar ze voedsel vinden. Nou, en dit is precies zo'n route waar ze dan waar ze langs moeten.
1: Maar het is echt een heel specifiek stuk eigenlijk, maar best wel beperkt, 100 meter. Waarom is het dan niet over een veel groter stuk? Of misschien overal wel van die rode lantaarnpaal?
0: Ja, dat is omdat vleermuizen die zenden zeg maar een geluidssignaal uit, dus echolocatie. Dus op basis daarvan kunnen zij hun locatie bepalen. En dit is nou precies zo'n stukje, omdat het kanaal is. Dat is precies zo'n stukje waar zij dus het geluid uitzenden, weer terugkomt en hun route pakken. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat het bijvoorbeeld langs een bomenrij is of bij struiken en zoiets. In Limburg hebben we bijvoorbeeld een ecoduct. En dus dat is een passage voor dieren.
1: Ja.
0: Daar hebben we soortgelijke verlichting.
2: Handig man. Hoe kom je hierachter eigenlijk dat vleermuizen daar rondvliegen en ook dat ze hoofdpijn krijgen van de normale snelweglichten?
0: Zeker. Ja, dat is...
2: onderzocht. Alles wordt onderzocht natuurlijk.
0: Alles wordt onderzocht. Het zijn beschermde dieren, dus we moeten er zuinig op zijn. En dat rode licht is een stuk vriendelijker.
2: Ja.
0: Bovendien is het voor weggebruikers ook niet heel erg dat het daar zeg maar rood is. Mensen kunnen de verkeerssituatie nog steeds goed in de gaten houden. Maar vandaar dat het daar even rood is ingesteld.
2: Ja, soms gaan de lampen ook wel eens uit, dus misschien nog wel het allerbeste.
0: Dat is voor de vleermuis het allerbeste, ja. Want die heeft het liefst gewoon, die is in de nacht actief. Dus donker is voor de vleermuis het beste.
1: Ja. Ja. Vroeger was dat wel, zag ik dat wel vaker, toch? Ja. Op een bepaald tijdstip ging dan de helft van de lichten uit.
0: Ja, ik weet niet wat vroeger is. Dat is vast al heel lang geleden. Maar ik denk dat het omwille van de verkeersveiligheid niet heel verstandig is dat we overal het licht maar uitdoen. Ze staan er natuurlijk niet voor niks. En dus ik denk niet dat de oplossing is.
2: Nee. Dat is maar duidelijk ook. Hey, ja. Alex, hoorde je het? Het zijn vleermuizen. Het is een kruising van een vleermuizensnelweg.
0: Ja, ik hoor het inderdaad.
2: Ja, nou, even zwaaien de volgende keer als je daar rijdt naar die vleermuis. Die ziet jou.
0: Zeker doen.
2: En dan komt het goed.
0: Yes, komt wel goed.
2: Houdoe, hè. En Bart, dank je wel voor deze opheldering.
0: Ja, graag gedaan. Fijne dag.
2: Joh. Heb jij zelf ook een keigoeie vraag? Dan weet je wat je te doen staat. Vraag@omroepbrabant.nl. Vraag@omroepbrabant.nl. Of stuur gewoon even een

0: Alan Clark en ja, kom maar. Het is half negen al geweest. Zometeen het nieuws. Patrick, wat heb je?
1: Wel een ander dat de eigenaar van de failliete Dinner Train misschien persoonlijk aansprakelijk is. Frank Lammers die haalt in de podcast herinneringen op aan zijn overleden vriend Kees Geel.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
0: Ik druk het knopje wel in. Welkom allemaal, maar we zijn filevrij. Dus het is toch fijn dat er een paar radio's omgeschakeld zijn. We zijn filevrij, dat is mooi, dan weet je dat. Dan kun je doorrijden. Gaan wij door naar het weer.
6: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag 27 graden. Dat is een stukje frisser. En we hebben dadelijk ook nog wel wat zonneschijn. Althans, hier is hij nu even weg. Maar in andere plekken van de provincie, daar schijnt hij. Dat heb ik net gezien, fotootjes. Dit is dus een hele aangename zomerdag. Tijd voor een update van het nieuws met Niek.
1: De eigenaar van het Oosterwijkse bedrijf achter Dinner Train draait mogelijk persoonlijk op voor het faillissement. Dat meldt RTV Oost. Volgens de curator was er sprake van onbehoorlijk bestuur. En als de rechter dat ook vindt, dan kan er beslag worden gelegd op bezittingen en bankrekeningen van de eigenaar. Een man heeft gisteravond een lichtmast uit de grond gereden op de N65 bij Helvoort. Hij was achter het stuur in slaap gevallen. Daardoor schoot zijn auto van de weg. De wagen belandde in de middenberm en raakte daarna dus de lichtmast. Volgens getuigen was het een ongeluk bij een ongeluk dat die mast in de middenberm belandde, omdat er op dat moment ook veel verkeer op de weg reed. Bij een ongeluk in Schaik is gisteravond een auto ondersteboven tot stilstand gekomen. Die wagen werd in de zijkant geraakt door een andere auto. De wagen kantelde daardoor. De bestuurster wist zelf uit de auto te komen. Ze is ter plekke behandeld door ambulance. Personeel. De televisieuitzendingen van atletiek gaan er voortaan anders uitzien. De European Broadcasting Union, de EBU, heeft nieuwe richtlijnen opgesteld. Die moeten ervoor zorgen dat vrouwen bij atletiekwedstrijden op een respectvolle manier in beeld komen. Bijvoorbeeld bij het polstok hoogspringen. Je hoort de regisseur atletiek van de NOS.
7: Die beweging op zichzelf, als je die redelijk ruim in beeld brengt, dat is de beweging die ze maakt. Dus daar kunnen we niks aan veranderen. Alleen zoom niet in als ze dus op de mat landt. En dus hou rekening met het feit is dat je de atleten niet seksualiseert.
1: De camera gaat voortaan meer afstand nemen tijdens de wedstrijd, maar ook erna. Eerder deze week overleed plotseling acteur en voice-over Kees Geel. Frank Lammers die had een Omroep Brabant podcast Nina Lammers luisteren herinneringen op aan zijn vriend. Frank die hoorde op vakantie in Frankrijk over het overlijden van Kees. Vrij snel daarna zette hij muziek van Kiss op. Niet zonder reden, want Kees was een grote fan van de rockband.
8: Op zijn 11e was hij naar het eerste concert geweest en heeft hij ook met Gene Simmons gepraat en zo.
9: Oh, wauw.
8: Dus die kenden elkaar. En, ik ben ooit met hem naar een Kiss concert geweest en toen zei ik, ik moet pissen, Kees. Toen zei hij, wacht even. Toen legde hij zo zijn hand op mijn schouder, hield hij me vast. En toen ineens was er een enorme ontploffing. En toen zei hij, nu kun je gaan pissen.
1: Ja, want Kees die was al zo vaak naar concerten geweest dat hij precies wist wanneer tijdens een concert vuurwerk en dat soort dingen afging. Nou, de nieuwste aflevering van deze podcast die kun je beluisteren in jouw favoriete podcast app.
0: Zeker, doe dat dan even.
9: Ja, ook zeker. Kees Geel, echt een ding deze week.
0: Ja, joh, man. Ja. Ik las dat ook. Ik denk, wat?
1: Ja, nou, dat dacht ik dus ook inderdaad.
9: Voor je zo van de McDonald's. Dus,
0: Oh ja.
1: Weet jij
9: dan weer. Toch ineens dichtbij.
0: En ik vond hem ook helemaal niet 61 al.
9: Nee, helemaal niet.
0: Weet je, ik dacht van, ik las dat, ik denk, wat, is die al 61?
9: Ja,
0: die had ik gewoon eens. Ergens in de 50 geschat of zo.
9: Ja, begin 50 of zo, denk ik. Ja, en toch, hartstikke.
0: Ja, baba, maar goed. Het is dus allemaal het leven, om het zomaar plat te slaan. Check die podcast, dat is zeker de moeite waard. Nina Lammers luisteren, overal in elke platform te vinden. Zijn we klaar?
9: Ja.
0: Mooi. We hebben zo meteen toch nog iets leuks. We gaan iets heel geks doen hier in de studio. Het heeft allemaal te maken met iets nieuws van Omroep Brabant. Ook een social media dingetje.
5: Omroep Brabant.
0: En wat en hoe blijft er gewoon bij. Dat komt helemaal goed uiteindelijk. The Black Eyed Peas. And I Got a Feeling.

0: Somber en Home Wrecker, daarvoor I Got a Feeling, Black Eyed Peas. We gaan iets nieuws doen. Dat is nooit echt een goede aankondiging. We gaan iets nieuws doen. Dat is wel een dingetje.
1: Ja.
0: Maar het is wel een sportief iets. Omroep Brabant is overal, hè. We zitten op web, we zitten op app. Natuurlijk op de radio, op de televisie, op Facebook, op Insta, op TikTok, op... Ja, waar nog meer? Overal. Waar niet, bijna, zou ik willen zeggen.
1: Podcast app, Spotify.
0: Ja, oh man, hou op schuit. Maar we waren er nog niet op Strava. Strava, dat is voor de mensen die het niet kennen... dat is eigenlijk een soort van sportapp waar je... je sportieve prestaties kunt uploaden. Dan kun je dus
1: als je hardloopt of wielrent of wandelt. Of
0: zien als jij bijvoorbeeld de muur van Gerardsbergen hebt gedaan. Dan zien we dat jij daar King of the Mountain bent.
1: Nou, ik zit nu te kijken hoe hard ik die berg op ging.
0: Ja, nou,
1: dat viel tegen.
0: Het is in ieder geval lekker sportief, lekker gaan. Maar daar waren we nog niet. Maar er zijn hele communities gaande op Strava. En toen dachten we, daar moeten wij ook bij zijn. Femke, hallo dan.
2: Hallo.
0: Wat zie jij er sportief uit?
2: Jazeker, ja.
0: Ze heeft een heel sportpakje aan. Zie je dat ook, Jasper? Dat is helemaal...
1: Ja, sorry, ik was heel even in mijn eigen straat aan het kijken... hoe hard ik nou die muur van Gerardsbergen opging.
0: Ze wilde kijken of de mensen kudo's hebben gegeven, zeker.
1: Ja, nou, ja. Goed. Ja, zeker. Heel sportief. Het is wel helemaal een hardloopvestje en zo.
0: Ja, daarom. Even, ja, ik heb het al een beetje uitgelegd, hè. Strava, wat het dan voor app is. Maar wat gaan wij daar dan doen? Hebben collega's nu dan sportdienst en moeten ze een rondje gaan lopen? Wat wordt het?
2: Nou, of we echt een sportdienst gaan hebben, dat weten we nog niet zo zeker. Maar we gaan wel met Omroep Brabant dus op Strava. We zagen dat het steeds meer een social platform werd. En daar wilden we eigenlijk op inhaken.
0: Ja. Ja. En dan gaan we leuke, bijzondere dingen doen ook wel.
2: Ja, precies. Ja, en met de grote sportevenementen in Brabant... kunnen we er ook op die app bij zijn.
0: Ja. Bijvoorbeeld de marathon in Eindhoven straks.
2: Ja, precies. Of de Alpe d'Huez zelfs in Frankrijk kan ook nog.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Wij gaan daar aanwezig zijn... maar je kunt dan dus ook weer op ons reageren en zo. En zoals social media bedoeld is.
2: Ja, en wij kunnen ook op jullie sportactiviteiten reageren. En
1: kan de Omroep Brabant mij straks kudo's geven?
2: Ja,
1: dat is een
2: zeker.
1: Like voor mijn prestatie.
2: Ja, dat kan zomaar gebeuren.
1: Daar ga ik wel mijn best voor doen.
2: Ja.
0: Zie je?
1: En we willen ook met terugwerkende kracht. Want ik heb nogal wel wat dingetjes waar ik trots op ben.
2: Alles kudos geven, al jouw activiteiten.
1: Zo, dat zijn er veel, hè?
2: Ja.
0: Maar het is wel leuk als er bijvoorbeeld gewoon echt wedstrijdjes ontstaan. Bijvoorbeeld wie dan... ik zei net King of the Mountain, hè. Dat zijn dan van die segmentjes waar je de beste kan zijn. Bijvoorbeeld Gulberg, hè. Bij Nune, de afvalberg. Dat is toch een klein bergje waar je op kan. Dan kun je de snelste worden.
1: Ja,
0: de Omroep Brabant competitie misschien wel of zo. Dat wel een leuk prijsje tegenover stellen. Dat vind ik allemaal.
1: Nou, maar Femke en ik hebben al een beetje competitie tegen elkaar gehad.
0: Heb je verloren, hè?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. De Wings for Life World Run in Breda, dat was twee maanden geleden.
2: Ja.
1: Wat heb ik dat? Hoe ver had jij?
2: 24 kilometer.
1: Ja, die heb ik verloren inderdaad.
0: Ja,
1: maar ik deed nog wel verslag voor de radio tussendoor.
0: Was het. Jij deed ook verslag voor de radio.
1: En tv heb ik ook nog gedaan.
0: Ja, precies. Dat is eens. Dat was
1: zojuist dat ik op 1,6 kilometer heb verloren.
0: Dat was een bezwarende omstandigheid inderdaad. Want jij moest in een rugzak met allemaal apparatuur meezeulen.
1: Ja.
0: Hey, en nou heb je wel iets bedacht om dit heugelijke feit... dat we op Strava gaan een beetje eervol te starten.
2: Ja, wat groot inluiden natuurlijk. Ja, het is echt een keigoed idee. Ik ga hier 11 minuten door de studio rennen.
0: Jij gaat hier de eerste...
1: over de verdieping of door de...
2: Echte studio.
0: Rondjes om het meubel.
2: Ja.
0: En dat 11 minuten lang.
2: Ja.
1: Deze ruimte is... Wat is dit? 5x4? 5x6?
0: Zoiets. Ja, 6x5. Zoiets. Ja, denk het wel, ja.
1: Daar staat een gigantische tafel in het midden.
0: Ja, ja. Daar kun je rondjes omheen.
1: En jij weet dat wij gewoon blijven werken ook?
2: Ja, daar ben ik me allemaal bewust van.
1: Ik zit even om me heen te kijken. Er staan hier overal stoelen ook. Ik zal even dingen aan de kant zetten voor je.
0: Mijn tas. Ik zet even mijn tas ook weg. Want dadelijk is ze met haar eerste rondje bezig. En dan hoor je... Bam, klap, bam. Even de tas weg.
1: Ja, ik ga een doos met kabels ook.
0: Ja, die doos ook even weg. En het bord van de dingen heb je even weggezet, hè?
1: Ja.
0: Komkommerklassement weg. Die stoel, staat die nog in de weg? Of denk je dat je er langs kan?
2: Nee, daar moet ik wel langs kunnen.
1: Okay. Kan ik blijven zitten of moet ik ook...
0: Nee, jij mag wel blijven zitten. Want dat is leuk voor het beeld. Ga je ook staan dan? Goed, ook een stoeltje weg. Zo, nou. We hebben het parcours even vrijgemaakt. Dat is net de Tour de France. Daar komen ze ook
1: was
0: altijd...
1: dit met loodjes trekken? Of hoe vond je zelf... Waarom ben jij dit, moet jij dit doen?
2: Ik had tijd.
0: Ze had tijd. Ja, dat is mooi. hoe wil je het? Moeten wij een startschot geven of wat is handig?
1: Ben je er mentaal al klaar voor?
2: Als jullie een countdown kunnen geven, dan kan ik natuurlijk vol starten. Dat zou
0: 11 minuten zijn.
2: 11 minuten.
0: Ja. Dan moet ze starten op 51, vind ik. Want dan komen we precies mooi na het nieuws. Ze moeten nog even 2 minuten. Moet je nou even niet een glaasje, moet je bidonnetje vullen?
2: Misschien
0: nog even een jelletje.
2: Ja, precies.
1: Maar de vraag is natuurlijk hoeveel kilometer je gaat afleggen in
0: 11 minuten.
2: Ja, mooi zou zijn 1,1 natuurlijk. Dan heb je
3: normaal hard loopt.
2: Nou, dan zou ik in de 11 minuten wel tegen de 2 aanzitten. Maar ik denk met die obstakels nu 2, net over 2 zou ik normaal halen. Ja. Of dat hier lukt.
1: Ja, en dit is dan dus het eerste wat wij gaan plaatsen op
0: staan. Je kunt hier niet echt snelheid maken. Want voordat je een beetje aanzet, dan moet je alweer de bocht om.
2: Ja.
0: En
2: dan
0: weer de bocht om. Dus het is een beetje idioot rennen, dat wel.
1: Ja, het is een idioot idee.
0: Ja, het is een goed idee. Want je ziet dus straks, als die rit gepost wordt, dan zie je dus een klein rondje zo precies bij ons in de radiostudio.
1: Ja. Nou,
3: hoe laat moest de 51? Dus over 2 minuten?
0: Nou ja, dat lijkt me wel handig, ja.
1: Ja, nou ja, dan draaien wij een plaat.
0: Wij doen gewoon om erin te komen. Even lekker keep on running.
1: Oh,
0: dus
1: leuk.
0: Dan doen we even lekker keep on running. En dan gaan we zo meteen het startschot geven. En dan gaat Femke rennen hier door de studio. Je kunt het allemaal gewoon live...
1: Ik heb allemaal kudos van Omroep Brabant.
0: Ja, echt waar. Ja, je kunt het live volgen ook straks. Dus,

0: Spencer Davis Group en Keep On Running. Ze staat inmiddels. Ze is helemaal. Oh, je hebt ook geweldig de bril op, zie je? Het is sneller dan
1: snel. Net ook. Ja, ja.
0: Onze Femke die gaat dus 11 minuten rennen door de studio. Is allemaal live te volgen. Omroepbrabant.nl/live.
2: TV ook.
0: Ja, ja. TV, radio, overal. En later op de socials. Ben je er klaar voor?
3: Ik denk het wel.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ik heb een dubbeloops jachtgeweer. Als startpistool.
2: Ja, nee, super. Ja,
0: maar dat is meestal zo'n startpistool is ook maar zo'n suf.
2: Nou, dat is altijd wel een flinke knal, hoor.
0: Ja, maar zo'n pangetje is het.
2: Ja. Nee, ja, als jij liever een dubbelloopse. Hey, wat jou gelukkig maakt.
0: Juist.
2: Heb je
0: waar ga je staan? Waar ga je beginnen?
3: Ik denk hier.
0: Hier gewoon. Oké. Okay.
2: Ja. Ja.
0: Ga je zo of zo?
3: Ik ga zo.
0: Oké.
3: Okay.
0: Met de klok mee.
3: Met de klok mee.
2: Ja. Nee, maar atletiek is altijd tegen de klok in.
3: Ja, maar mij werd hier verteld dat het mooier is als ik met de klok mee ren. Oh.
2: Ik heb helemaal een keigoeie vraag. Het is ooit een keigoeie vraag geweest bij ons. Hè? Waarom lopen we altijd tegen de klok in?
0: Okay.
2: Dat is vanwege fysiek. Ja. Dat we beter linksom rondjes kunnen maken.
0: 11 minuten.
2: Ons lichaam opgesteld.
0: We gaan er gewoon aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En weg is ze. Lekker toch? Zie je, daar gaat ze, hè? Dat is mooi, hè?
2: Nou, het is wel een lekker drafje.
0: Ja, dit is een goed drafje, hè? Dit is een goed drafje.
2: Het valt me alles mee nog.
0: Ja.
2: Het kan 11 minuten lang duren dan, hè?
0: Ja, dit is echt goed. Dit is, en ik vind het een goed drafje wel.
2: Ja,
0: goed drafje.
2: Telt iemand ook de rondjes? Doe je dat zelf?
0: Nee, de rondjes. Oh, dat
2: dit
0: is
2: was
0: ook
2: rondje 3.
0: Was dit, oh, ga jij tellen dan?
2: Dit rondjes. Is nou rondje 4 dan.
0: Ja, het...

0: nog?
1: Komt iedere keer een soort zweetlucht voorbij.
2: Nee, het is wel een wind. Ik voel wel elke keer een windje.
1: Ja, nee, maar dit is de geur van sporttraining.
2: Ja, oh ja, dat is het. Onze Femke die rent door de studio om het Strava-account van Omroep Brabant in te willigen. Gaat het een beetje?
3: Ja.
2: Ja, zie je. Gaat wel.
1: Hoeveel meter zit je?
3: Hij zegt 0,05.
1: Super.
3: Ja,
2: dit is natuurlijk een heel klein omgevingtje, zeg maar.
1: Dus, wat dacht je dan?
2: Daar moeten we het dadelijk nog even over hebben. De uitwerking, zeg maar. Maar ze is 11 minuten aan het rennen en dat is allemaal live te volgen. We gaan even richting boodschapjes, nieuws. En dan straks dan is ze klaar, als het goed is.
1: Dat hoop ik voor haar.
4: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting. Dat is One.
7: Van Vodafone.
8: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl. Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Teun Arts, al 50 jaar dé zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
13: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
14: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
12: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
14: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
4: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
0: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
16: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel, Katrien. Hoor je heel zachtjes het rennen en... Dat zijn de schoenen van Femke.
1: Het leidt enorm af.
2: Leidt het af, ja?
1: Ja, ik word wel afgeleid, ja.
2: Gaat het?
1: Dat windvlaagje.
3: Ja, het gaat.
2: Zie je, het gaat. Goed, ze is aan het rennen door de studio. Dat hebben we nog nooit gehad, dat er hier een hardloopwedstrijd in de studio was, om het meubel heen, maar dat kan gewoon allemaal. Het is niet voor niks, mocht je dat niet gehoord hebben net, we hebben iets nieuws bij Omroep Brabant, dat is namelijk een Strava-account. En op Strava, ja, daar zitten sportieve mensen die zijn daar aan het wielrennen, of aan het hardlopen, of aan het mountainbiken, en dan kun je dus met GPS, kun je dus je routetje uploaden, enzovoorts. En toen dachten ze, dat is leuk. Dan gaan we de eerste route eigenlijk in de radiostudio doen.
1: Ja.
2: Het is een klein rondje. Het is een heel klein rondje.
1: Hoeveel meter zit je? Nog steeds nul?
3: Nee, ja, zeg nu 180.
2: Zo. 180 meter.
3: Ik denk dat het al wel veel meer is.
2: Ja, natuurlijk heeft ze veel meer gelopen. Want ze is alweer voor hoe lang bezig? 11 minuten moet ze uiteindelijk
1: vullen. Heb je nog de rondjes bijgehouden?
3: Het is nog 25 seconden.
2: Maar dit is dus de GPS, die kan het net niet meten.
1: Nee,
2: zeg maar.
1: Dat
2: is dus,
1: maar dat normaal doet de GPS van jou loos. Ja. Dan kan je na afloop precies je route zien.
2: Het had misschien leuker gewoon een hele ronde door het gebouw. Met trappen
1: ik vind
2: en
1: het wel
2: zo.
1: Gezelliger.
2: Ja, dit is wel gezelliger. Met trappen en zo kunnen doen.
1: Hé, hey, niet inkakken, kom.
2: Nee, even.
1: Ja, sprintje.
2: Laatste rondje. Laatste
1: zo
2: sprintje.
1: Echt sprinten.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, is yeah. We hadden wel zo'n draadje kunnen spannen eigenlijk.
1: Ja, ik weet ook niet waar ze dan finisht.
2: Nee, dat is ook zo.
1: Dat is met een rondje.
2: Ja, dat is zo.
1: Zo, ben je moe?
3: Het valt
1: ook,
3: mee.
1: Een klein
3: we hebben wel een beetje buiten adem en een beetje zweet.
1: Klein
3: ja, het is toch best warm.
2: Ja, dit is ook heel gek rennen hier.
3: Ja.
1: Ook duizelig.
2: Nee,
3: dat valt wel mee.
1: Oh.
2: Maar 180 meter, zegt hij dus? Of
3: 190.
2: 190. Nee, het is veel meer natuurlijk.
1: Is het nog het idee dat we als eerste begonnen, weet ik nog heel goed, jullie kwamen naar ons toe. Ja, we willen 1,1 kilometer lopen.
2: Ja, dan had ze...
3: Dan was ik heel lang bezig.
2: Dan had ze bij Hubert nog...
1: Toen zei ik, nou, doe maar 11 minuten, dat is makkelijker.
2: Volgens deze meting had dat dan wel een toestand geweest. Ja, wat lachen, man. Maar, weet je, het gaat om het idee. Er is meer gelopen, maar dat heeft de GPS-satelliet boven niet gezien. Die dacht, dat kind staat stil. Dit is heel stom natuurlijk, maar maakt niet uit. Je kunt volgen, je kunt aanhaken.
3: Ja, je kunt Omroep Brabant volgen op Strava. Gewoon Omroep Brabant intikken en dan vind je ons.
1: Leuk. Ze geven dus kudos terug. Daar vind ik het allerleukste.
2: Ja,
1: kudos zijn dus de likes op Strava. Dus ik heb allemaal likes nu van Omroep Brabant. En daar ga ik harder van rennen.
2: Extra reden voor mij om mijn Strava weer eens een keer te reanimeren.
1: Oei.
2: Ja.
1: Wat ga je dan doen? Wandelen, hardlopen? Het is dus niet per se sporten. Je kan ook gewoon echt lekker wandelen.
2: Nee. Ik ben mijn racefiets kwijt. Ergens
1: kwijt.
2: In de schuur staat hij.
1: Kwijt?
2: Nee, ik ben hem niet kwijt. Dat zeg ik altijd voor de grap. Maar ik zit er te weinig op. Maar ik heb een racefiets.
1: Zo.
2: Ik ben ook ergens wel king of the mountain, hoor. Spoorstraat bij Spoordonk. Echt waar, dat is echt een leuk viaductje.
1: Zeker.
2: Dus,
1: je kan vanuit Tilburg echt prachtige routes maken.
2: Nou, gaan we een keer fietsen.
1: Ik wil wel een keer met jou
2: gezellig.
1: Als mijn schouder helemaal hersteld is, ik hoor volgende week of ik weer mag fietsen, dan gaan we een rondje doen.
2: Ja, ik denk dat het beter is voor iedereen omdat jij niet meer fietst, want het gaat elke keer mis.
1: Nou, ik ben één keer en dat was met mijn stadsfiets.
2: Ja, dat is moeilijk.
1: Ik ben trouwens in de Ardennen ook wel vaak gevallen, maar dat was in de modder.
2: Ja, precies. Dus er is nog wel, je bent nog wel Jasper Stads fiets.
1: Ja, maar nou goed. Word ik hier weer neergezet als een soort... We hadden het over Femke, we hadden het over, Femke, hadden ja, het over de straat van Omroep Brabant. Waarom moet ik hier
2: hele
1: nou
2: ochtend weer? Al.
1: Het zullen ze zijn. Moet jij niet met vakantie gewoon?
2: Ja, zo. Dadelijk over 54 minuten. Nou, dankjewel. We gaan Strava opzoeken op de socials. Op Strava dus, download die app en dan kun je lekker Omroep Brabant volgen. En gewoon allemaal leuke dingen doen daar. Neem even wat drinken.
3: Daar ga ik toe.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
23: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
24: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs. SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
25: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
26: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
25: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
26: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Hey, goedemorgen, Maarten Kortlever.

0: The Pretenders. En dat is het. Een kei goeiemorgen op deze vrijdag. Bijna weekend, hè? Nog één dagje. We gaan straks een slinger geven aan het rad. Maar eerst maar eens even de dag openen. Het is vrijdag 17 juli. En we gaan vandaag toch ook nog wel wat zonneschijn krijgen her en der. Maar ook wat bewolking. Het wisselt elkaar af. En dat bij 27 graden.
1: Ja, dit weekend wel droog, maar een heel stuk koeler. Vandaag is 12 jaar geleden. Was de crash met het toestel MH17.
0: Oh ja. Ja.
1: Dus vandaag is er wel even een herdenkingsmoment voor. Vandaag start in Tilburg de grootste kermis van de Benelux. Is het weer 10 dagen feest. En het is vandaag ook de dag van de tatoeage.
0: Die hebben we allemaal niet, hè, volgens mij.
1: Nee.
0: Zou je, heb je wel eens over nagedacht, tattoo?
1: Vooral over nagedacht dat ik het niet zou doen, denk ik.
0: Oké.
1: Het is niet, niet mijn ding. Wat lach jij nou weer niet?
2: Ja, nee, is ook niet mijn ding, nee.
1: Wat zou je ervan vinden als jouw kinderen straks... niet straks, maar later met een tatoeage...
2: Ja, nou ja. Ik ben niet echt van de tatoeages, dus ik zal ze niet aansporen om het te doen.
0: Hele volksstam hebben het tegenwoordig.
2: Ja,
0: ik ben er eens over nagedacht.
2: En ik vind het ook echt niet lang altijd lelijk of zo, hoor. Helemaal niet. Maar
1: ik vind dat wel mooi als er een verhaal achter zit.
0: Mijn broer die heeft er heel veel. En mijn zus die is zelfs overstag gegaan.
1: Oh.
0: Nou, als er één iemand echt een brave burger is, het is mijn zus. Dus,
1: wat,
0: dus
1: wat heeft ze voor tatoeage?
0: Oeh, wat heeft ze?
1: Ja, precies. Het heeft indruk gemaakt.
0: Nee, het heeft...
2: Ja,
0: en volgens mij, nee... Nee, voordat ik nee.
1: Nou, ik weet soms sommige. Ik ben als collega's bijvoorbeeld die dan bijvoorbeeld iets van een overleden vader of zo. Een echt klein dingetje
0: hebben. Ja, het heeft met mijn moeder te maken volgens mij dat ze wel.
1: Dat vind ik altijd wel heel mooi.
0: Een bloemetje erop gezet of zo, of iets in die geest. Dus dat, in die contraien moet je het zoeken.
1: Nou ja. Nou, en jij?
0: Nee.
1: Maar ga je wel...
0: Nee, ik heb erover nagedacht. Maar het is niet dat ik nou denk van nou ja.
1: Niet een klein radiootje.
0: Morgen.
1: Zo met de onder zo'n 1976.
0: Nee, pleur op. En door.
1: Zullen wij met z'n drieën het Omroep Brabant logo en dan mooi zo'n 1976
0: houd op je gek. Nee, doe ik niet. Oké. Nieuws.
1: Stel ook eens wat voor.
2: Ja. Een man is gisteren in Gelder op zwaar gewond geraakt na een val van zijn fiets. Het gebeurde op het fietspad aan de Hielse Dijk. Dat is tussen Eindhoven en Gelderop. Vanwege de ernst landde er een traumahelikopter. De man is uiteindelijk met een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een miljoenen euro's voor een oud shirt op een veiling in New York is ruim 4 miljoen euro betaald voor het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958. Brazilië won die finale toen met 5-2 en Pelé maakte 2 van de doelpunten. Het truitje is nu het op 1 na duurste shirt ter wereld volgens het veilinghuis. Het record staat op naam van Diego Maradona met een duizelingwekkend bedrag van ongeveer 8,1 miljoen euro.
0: Waanzin.
1: Wat een shirtje.
0: Bedragen, man, waanzin.
2: Het kan best zijn dat over tientallen jaren bijvoorbeeld er echt gewoon ook een bak geld wordt betaald voor een shirt dat Messi bijvoorbeeld doet.
0: Ja,
2: of zo in de finale.
0: Natuurlijk komt dat eraan. Ja. Dat gaat er helemaal komen. Belachelijk.
1: Voor wie zou jij geld neerleggen voor welk shirtje? Niet deze bedragen, hè, want anders hebben wij wel echt een even serieus gesprek als jij deze bedragen kan betalen.
0: Nah.
1: Maar voor wie? Van welk moment?
2: Dat vind ik echt een lastige vraag, hoor.
0: Het shirt dat Pierre van Hooijdonk droeg in de UEFA Cup finale, die Feyenoord won.
1: Oh ja.
0: Dat vind ik dan nog wel. Maar goed, tientje. Ja, meer kan ik niet betalen. Dus,
1: Nou, je kan hem bellen. Misschien heeft hij het nog. Zo, dit is een oud rad weer.
0: Ja, dit is echt.
1: Eerst dat dubbeloopse geweer.
0: Goeiedag, man.
1: Nou, het oude rad. Ja. Nou, we hebben toch een letter. De letter A is het vandaag geworden. God, wat een theater weer. De categorie, want die had je nog niet gevraagd. Dingen die rondjes kunnen maken.
0: Dingen die rondjes kunnen maken met een A.
1: Ja. Dingen die rondjes maken of kunnen maken.
0: Rondjes maken met een A. Wat maakt er rondjes met een A? Een auto?
1: Nou, bijvoorbeeld. Zou een antwoord zijn. Geïnspireerd auto, door... Ja, die kan toch rondjes maken? Die kan toch rondjes rijden?
2: Oh, ja.
0: Een auto maakt dan rondjes.
1: Ja. Als je over een rotonde gaat.
0: Zit jij te denken dan?
2: Ik zat gewoon rondjes te doen. Ik zat gewoon aan een reuzenrad of zo te denken.
1: Oh jongens, wat is het voor een sticht vandaag?
2: Gewoon aan een reuzenrad of zo.
0: Ja, maar dat is niet met
2: dat weet ik, maar aan zo'n rondje dacht ik.
0: Een at is het bij jou dan, in plaats van een rat.
1: Wat is het vandaag?
0: Nou, de auto is ook ingediend in ieder geval. Sjors, dankjewel. Money, money, money, Abba!

Money makes the world go round, hè? En de wereld draait ook nog eens een keer, dus dat is mooi. Abba, money, money, money. We zitten midden in het ratje. De A is gedraaid. Dingen die rondjes draaien, dat is het thema. Dingen die rondjes draaien. De jury is uitermate soepel natuurlijk. Dingen die rondjes draaien, als je daar iets bij weet. En er ook nog een lekker liedje bij in de aanbieding hebt, laat maar weten in de app. Patrick komt met een achtbaan. Heilig Antonius.

0: Menon.
1: Menon, de Amazing Strawberries. En ik ga naar Frankrijk voor iedereen die die kant op gaat. We gaan richting het nieuws, want het is al ietsjes over 9:30. Niek, wat heb je zo meteen?
2: Onder andere dat er in Eindhoven een man is aangehouden met een lading drugs en een boel contant geld. En de Tilburgse kermis die staat op het punt van beginnen.
3: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
6: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Omroep Brabant. 9:30. En we gaan vandaag een zomerdag krijgen met de nodige zonneschijn, maar ook wel her en der wat bewolking. Temperatuur 27 graden, dat is een vleugje koeler. En dit weekend wordt het nog wat koeler. De hitte laten we echt achter ons. Het nieuws dan, Niek.
2: Een man is in Eindhoven aangehouden nadat de agenten een grote hoeveelheid drugs en 10.000 euro's aan contant geld hadden gevonden. Dat lag in de auto van de verdachte. De man liep tegen de lamp tijdens een controle op de Willem de Rijkenlaan, dat is vlakbij het centrum. Zijn foto's vrijgegeven van een jongen die bijna 3.000 euro heeft gestolen van een man in Tilburg. Eerder werden onherkenbare beelden verspreid, maar omdat de verdachte zich niet heeft gemeld, is hij nu herkenbaar in beeld gebracht. De jongen wist met een babbeltruc het slachtoffer ervan te overtuigen zijn bankpassen en pincodes af te geven. Vakbond FNV gaat in september meerdere keren actie voeren. En er komt waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Voorzitter Hans Spekman zei er dit over in Goedenavond Nederland.
7: Ik snap ook die reizigers die daar chagrijnig over zijn heel goed. Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
2: Vorige maand werd er ook al gestaakt in het OV. Toen reden er 4 uur lang geen treinen in het land. Nu zou het dus gaan om een langere staking. Ook is FNV bezig met het voorbereiden van stakingen in de haven- en overheidssector. Aanleiding voor de acties zijn de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Tilburgse kermis staat op het punt van beginnen. Vanmiddag om 3 uur, dan is het zover. Vanaf dan kun je in alle attracties. Gisteravond werden daar de laatste puntjes op de i gezet. We kwamen er onder andere Chris Remer tegen, die al een jaar of 50 op de kermis staat met een attractie. En zijn familie zit al ruim 100 jaar in het kermiswereldje.
8: Wij hebben hier de kekerwalk. Die is al meer dan 100 jaar oud. De basis, daar is wel een keer gemoderniseerd, maar de binnenkant, de basis is nog precies hetzelfde als vroeger.
2: Ja, dat vind ik toch bijzonder dat dat al gewoon zo oud is. En dat dat nog steeds dan wordt gebruikt.
1: Zeker.
2: 100 jaar oud.
1: Het is wel een van de leukere attracties op de kermis, vind ik altijd. Vind je? Dat is die met zo'n loopband.
2: Ja, zo'n gigant en doen wij het altijd.
8: Ja.
1: Wat nou?
8: Je hebt natuurlijk ook die nieuwe funhouses. Die zijn natuurlijk wel vetter. Hetzelfde concept. Die zijn natuurlijk wel iets toffer.
1: Ja.
8: Die zijn wat groter.
1: Die andere, die ruikt zo lekker muf.
8: Ja, hallo dag. Dat is nostalgische waarde.
1: Ja, daar ruik je wat 100 jaar geleden gegeten is, zo'n beetje. zo'n tapijtjesband ook, weet je wel.
2: Ja, ik vond dat echt wel leuk altijd.
1: Wel
8: een
1: lach.
8: Dat is wel leuk. Maar...
2: Ja, we waren gisteravond dus altijd even een livestream. Toch gaven we ook nog een mooie prijs weg trouwens. De Gouden Kermispas. De winnaar mag vandaag gratis in alle attracties. De gelukkige werd Willeke uit Oudenbosch. Dus die heeft in ieder geval een goede
1: prijs.
2: Dag vandaag.
1: Ja, dat is echt een hele goede prijs. Dat is echt een topprijs. Over prijs gesproken. Ik vraag me wel af, als de oude Remer, zeg maar, van 100 jaar geleden, die met die cakewalk begon,
8: ja,
1: als die nou eens toen al te horen had gekregen wat je nu dan moet neerleggen voor...
8: een ritje.
1: Ja, of gewoon...
8: Daar had je vroeger een dagkaart voor, denk ik.
1: Een beetje een dagje kermis, zeg maar.
8: Ja, want die cake, duur,
1: kijk, die cakewalk die staat op de nostalgische kermis. En daar hebben ze de prijsjes nog een beetje vriendelijk. Daar zijn we zijn leuke kleine oude attractietjes.
2: Maar hoe duur is dat dan, een attractie?
1: 1,50 denk ik of zo. Of
2: nee, maar
1: euro.
2: Ik bedoel...
1: Normaal, echt een beetje attractie?
8: Ja, 8 euro, denk ik. 8, 9 euro.
1: Ja, hoor.
8: Voor een grote attractie.
1: Ja.
8: Maar jij hebt natuurlijk de...
1: een spookhuis in Wil of in zo'n, hoe heet zo'n ding, zo'n booster. Zo'n ronddraaende molenbiek.
8: Ja. Maar je hebt ook in Tilburg tegenwoordig toch wel overdag, zeg ik uit mijn hoofd, dinsdag, woensdag, donderdag, dat de gereduceerd tarief is.
1: Ja, maar wat scheelt het dan? Een euro? 2?
8: Nee, dan is het volgens mij 4, 5 euro. Max.
1: Hmm.
0: Nee, ja, ik ben het ook met je eens. Ik was toevallig op de kermis in Best. Dat is natuurlijk altijd de goedkoopste kermis van Nederland.
3: Ja, ja.
0: Ja, dan is het ook druk bij attracties.
3: Ja.
0: En in Tilburg is het gewoon allemaal een beetje kijken.
1: Ik probeer ook altijd wel uit te rekenen hoeveel moet je nou halen. Want je betaalt ook veel staargeld.
0: Ja, dat is het ding. Het ligt aan de gemeente die heel veel vraagt om daar te staan.
1: En dan denk ik, hoeveel moet je er wel niet hebben dan op uurbasis om een beetje uit de kost te komen überhaupt. Een beetje dat je denkt van, nou, draai nou een beetje winst.
0: Ja, maar ik denk altijd, dan heb ik zo'n half leeg kachetje zie ik dan. Want dan betaal je €8 ervoor.
1: Ja, ja.
0: Dus dan waar er 10 mensen in kunnen, gaan er dan 2 in. Ja, ja. Dus dan heb je €16 verdiend.
1: Ja, ja.
0: Maar als je er nou €4 voor vraagt, dan zitten er misschien wel 10 mensen in. Dan heb je toch €40 verdiend?
1: Ja.
0: Dat denk ik altijd.
2: Ja, dat is wel aantrekkelijk om erin te stappen.
0: Ja, toch, ja, maar dat zie ik dan in Best. Dan is het goedkoper en gaan de mensen ook in. Terwijl in Tilburg zie ik vooral heel veel mensen kijken en niet zozeer er ook echt ingaan.
1: Ja, ze zullen er vast een rekensom op hebben nagelaten.
0: Ja, nee, zij zullen ze betere zakenlui zijn dan ik. Dat geloof ik ook wel. Ik sta daar gewoon weer huilend te pinnen.
1: Ja, toch, precies. En na 5 minuten denk je, dat was hem weer. En door. Goed, in ieder geval wel 10 dagen feest in Tilburg. We gaan vast allemaal wel een keertje naar de kermis.
0: Ja, wordt leuk. Vanavond ben ik al.
1: Ja, lekker man. Friday, I'm in love. Van The Cure.
0: Je zou maar op vakantie gaan tijdens de Tilburgse kermis en in Tilburg wonen.
1: Ja, dat is echt, wie doet dat nou? Ja,
0: dat zou ik heel raar vinden.
1: Volslagen gestopt.
0: Ga jij nog op vakantie eigenlijk?
1: Ja, morgen. Lekker man. Meteen nog even de dag op rij zetten natuurlijk. Dan wat lekkere liedjes draaien. En dan op een gegeven moment gaat Hubert het alweer overnemen. Hij is al binnen, hij is al binnen. Hij heeft goed gemutst. Hij is goed gemutst.
0: Over oude attracties gesproken.
1: Nou, onze cakewalk, onze eigen cakewalk.

0: Een hip, hap, hap. En we gaan de dag maar eens even op een rij zetten. Wat hadden we allemaal vanochtend? Och, het was toch een toestand weer. Het nodige aan nieuws natuurlijk. En het is vrijdag, dus nieuwe muziekdag. Jan Biggel heeft een nieuwe single uit. Wat kan het leven toch mooi zijn? En daar was hij me vanmorgen toch apetrots op.
1: Dit is mijn liedje natuurlijk, waar ik niet altijd zing. Want ik heb altijd van die heel vrouwenvriendelijke liedjes, als ik heel erg moet zeggen. En nou werk ik een liefdesliedje. Ja. Nou, lelijke Linda, als moeder ze nog doet. Ja. En dan
0: nee.
1: Lelijke Linda.
0: Zeker.
1: Had je allemaal nooit gekend?
0: Nee. Nee. Het was echt een heel zoet liedje, was het.
2: Zeker.
0: Tot over zijn oren verliefd is.
2: Een heerlijke melodie.
0: Ja, zeker.
2: Zit lekker energie
0: ja,
2: in.
0: Ja, leuk. Omroep Brabant is wat nieuws aan het doen sinds vandaag. Je vindt ons op Strava. Dat is een app op je telefoon waarbij je sportactiviteiten, zoals hardlopen of fietsen, kan bijhouden en ook kan delen met mensen die jou volgen. En jij kunt weer andere mensen volgen. Nou, en dat gingen we vieren met collega Femke vanochtend. Die gingen 11 minuten lang rondjes rennen door onze radiostudio. Gaat het een beetje?
3: Ja.
0: Ja, zie je. Gaat wel.
2: Hoeveel meter zit je?
3: Hij zegt 0,05.
0: Super.
3: Ja, maar
0: het is natuurlijk een heel klein omgevingtje, zeg maar.
2: Dus, ja, dus, wat dacht je dan?
0: Daar moeten we het dadelijk nog even over hebben.
2: Een studio.
0: De uitwerking. Ja, die satelliet die boven hangt, die het heeft moeten registreren.
2: Ik heb
0: die is
2: inmiddels
0: nog
2: op Strava het plattegrondje gezien. Dat is geen rondje wat er gelopen is.
0: Nee, dat ging alle kanten op. Ergens door het gebouw is er gestuiterd.
2: Een tekening van een kind van 1 was het ongeveer.
0: Maar, weet je, het gaat om het idee. Het is leuk. Strava kun je dus opzoeken. En dan Omroep Brabant en wordt even vriendjes.
2: Leuk, we zijn erbij bij allerlei sportwedstrijden. We gaan misschien zelf wel allerlei dingetjes organiseren.
0: Dat. Dus even liken en wij liken terug. Geven kudo's, zoals het zo mooi heet. Komt goed. En we hadden de keigoeie vraag, uiteraard.
2: Ja, vrijdag. 9:10.
0: Die kwam van luisteraar.
4: Als je over de snelweg bij Groene rijdt, dat daardoor een lantaarnpaal ook voorgepakt een beetje, want zij 100 meter rood zijn in plaats van wat de rest van de snelweg geel/wit heeft.
0: Kijk, dat is een goede vraag. Waarom zijn die lantaarnpalen daar bij Drune op de A59 rood in plaats van geel? Het antwoord komt van Bart. En Bart is van Rijkswaterstaat.
5: Die staan daar omdat, dat is voor de vleermuizen eigenlijk. De vleermuizen zijn beschermd in Nederland, beschermde diersoort. En dit is precies zo'n leefgebied van vleermuizen waar zij op zoek gaan naar voedsel. En dat witte licht van straat, daar krijgen ze ontzettend hoofdpijn van. Dat is heel pijnlijk voor hun ogen. Dus vandaar dat we het hier rood hebben gemaakt.
0: Keigoed antwoord.
2: Helder antwoord.
0: Op een keigoede vraag heb je zelf ook een keigoede vraag. Geef hem door in de app of mail vraag@omroepbrabant.nl.
6: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me.

0: The New Religion, Bebe Rexha met Faithless. En ja, dat is wel een dikke plaat, moet ik zeggen. Hallo.
1: Ja, hallo, goedendag. Ik dacht dat ik ook rennend moest binnenkomen, het valt mee.
2: Nee, het valt mee, maar als jij een rondje wil doen, dat kan, hè?
1: Ja, nee, nou, een rondje geven, altijd.
2: Nou,
0: dat is... Nee, jij bent geen hardloper, hè?
1: Ik vind hardlopen stom.
0: Ja. Hij loopt iedereen altijd in elkaar te mappen, hè? Hij
1: ja, zit, dat vind ik leuk. Ja, ik heb ook Femke uitgelegd dat het veel leuker is dan hardlopen, daar straks. En toen keek ze me toch bedenkelijk aan, zo van... nou, misschien moet ik dat ook eens gaan doen. Dat is beter voor de conditie dan alleen maar rondjes lopen.
0: Ultieme Bonte 5.
1: Ja, ook goed.
0: Vier liedjes, want we hebben de finale, het is vrijdag.
1: Ja, het gaat Brent de Korte nu, hè?
0: Ja, het wordt spannend hoor, mensen.
3: De Ultieme Bonte 50.
4: Morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden.
3: 1.
4: Dan stort ze mijn hart vol. Het liefst
0: Hui.
4: Uit Londen.

0: Ja.
1: Dit is echt niet te doen.
0: Je zou bijna denken, laat ze gewoon alle vier zo intact aan elkaar geplakt. Dan heb je ze allemaal. Maar dat kan niet. Mag dit?
2: Liefst uit Londen, nummer 1.
0: Ja, echt waar.
2: Prachtig.
0: Maart jij?
1: Ja, maar zo stil is ook zo fantastisch. Dansen,
0: ja, dansen is een goeie.
1: Ja. Ik kan echt niet kiezen. Nee, ik ben een enorme liefhebber.
2: Nee, maar koffer valt er af, vind ik altijd.
0: Oh, hoezo, wat is dat dan toch?
2: Ja, nee, ja, want dan...
0: Hey, ik, gaat om de smaak, gaat om de muziek, maakt niet uit.
2: Nee, maar het is toch, als ik de Bonte 50, dan wil ik gewoon helemaal volledig origineel bluff gaan. Dus dan denk ik zo stil, hè. Supermooie plaat, ben je helemaal mee eens.
0: Dat wat je zegt is gewoon bluff.
2: Helemaal mee eens. Nee. Maar dan, als je twijfelt tussen twee, dan zou ik zeggen, doe dan dansen aan zee.
0: Muzikaal geoorloofd is, mag het gewoon allemaal. Dat is niet erg.
1: Echt.
2: Ja, maar Bonte 50 is, wat is het allerbeste bluffliedje?
0: Ja, nou, als het toevallig een cover is, dan houdt het op. Ja, nee.
2: Ja.
0: Zo werkt het. Geef mij je angst voor Guus Meeuwis, is ook al populair. Dat is ook allemaal gejat.
1: Goed.
2: Nee.
0: Ja.
2: Nee.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hou elkaar lief.
0: Nee, hij begint.
1: Stemmen kan vanaf nu. Doe dat met al je gevoel in je hart.
2: Maar niet op zo stil, dus doe dan even een ronde of dans aan zee.
1: Dat zijn dit.
2: Originele knallers van Bluff. Die verdienen het om daar in die Bonte 50 te staan.
0: Had je gezegd dat ik een vechtsport doe? Jasper, kom eens even hier.
2: Maar ik doe een hardloop, ik kan heel snel rennen.
0: Oh ja, oh, dat is waar. Ja.
2: Rondjes hier in de studio.
1: Zo, lekker rustig. Veel plezier met Hubert Mol. Veel plezier met Hubert Mol.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
8: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
9: Ah, wat een schatje.
10: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
11: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
8: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
13: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Het is vrijdag. En op vrijdag wordt er een hele nieuwe tipplaat gekozen waar je de hele week van kunt gaan genieten. Ja, dus je moet er even geduld hebben. Maar er zit ook een klein persoonlijk tipje bij. Vandaag, iedere dag is het een oud liedje waarvan ik denk, wow, leuk om die weer onder de aandacht te brengen. Maar dat persoonlijke tipje is op vrijdag altijd een nieuwe plaat.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
1: Geef ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
26: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
27: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
28: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals ahsonderhoud.nl. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Brabants Bond. Hubert.

Het is een vrijdag, daar ben je meestal misschien net wat ontspannender dan al die andere dagen, terwijl er hard gewerkt moet worden. Maar vrijdag is vaak een dag dat je het toch even wat rustiger aan kunt doen. Even de tijd nemen voor jezelf. En de baas begrijpt het wel, dat is geen enkel probleem. All I wanna do is make love to you van harte. Lust er wel pap van.

0: Even een opvallend berichtje van de Amerikaanse minister van Defensie. Die wil militairen van 30 jaar en ouder laten testen op hun testosterongehalte. En militairen met een laag testosteronniveau die kunnen het hormoon dan toegediend krijgen, zodat ze wat actiever kunnen zijn in de loopgraven. Die moeten dus ervoor zorgen dat soldaten op een betere manier kunnen functioneren. Wat mannelijker zijn, stoerder zijn, dat ze willen vechten, dat ze willen schieten, dat ze moorden willen plegen. Hopzakee, het leger heeft dus in Amerika echt geen ballen. Het is wat slapjes, lullig.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Bernal,
1: dit is...

0: Omroep Brabant is ook de meeste muziekvariatie.
1: Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.

Ik heb je even wat oude muziek laten opsnuiven. In dit geval is dat al wel heel toepasselijk bij deze van de Red Hot Chili Peppers. Het gaat over heroïne, het gaat over cocaïne. Dus dat past wel een beetje bij die Red Hot Chili Peppers. En ja, dat kan ervoor zorgen dat je misschien dat liedje heel aantrekkelijk vindt. Maar als je er te veel van krijgt, is het nooit goed.

Die zetten we op een rijtje en dan heb je er vier. En dan is het de bedoeling dat je gaat zeggen welke dat je het allermooist vindt. Maar daar hebben we nog de tijd voor. Zometeen eerst nog maar eens het koffertje van Mol openen. En nog eens even een beetje grasduinen in het verleden. Daar ben ik goed in. Als een echte mol. Dus dan mol betaamt, graven, graven, diep, diep en nog dieper. En dan kom je uit in de jaren 70. Bij deze, van de band Chicago. Wishing You Were Here.

0: dat is leuk. Je zou denken, dat is een oude plaat. Daar wordt niet zo goed op gereageerd. Er komen veel bedankjes binnen. Fijn dat ik hem draai. En ik zat ineens, ik kwam op het idee om deze te draaien. Ik zat ineens te denken over het feit dat Omroep Brabant 50 jaar bestaat, 1976, in de jaren 70. En dit is een liedje uit de jaren 70. Ik weet niet precies meer welk jaar het was, vergeef het mij, maar ik zal zijn rond die koers. 76, 77 zo ongeveer. En een grote hit geworden voor Chicago. Link de Vries, goedemorgen. Wat zit er in jouw bulletin? Zo meteen, waar ga je het over hebben?
1: Onder andere dat 5 pluimveehouders hun vergunning misschien kwijtraken. En Omroep Brabant is nu ook te vinden in de bekende sport-app.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.

0: Als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
2: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
3: Oh jongens, wat een file.
4: Dennis, valt het mee of zeg je nou, het valt niet mee?
5: Nou, op dit moment valt het reuze mee in Brabant. Maar later vandaag wordt dat anders. Er staat 1 file in het Brabantse op de A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht doe je er een kwartier langer over door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht.
6: Omroep Brabant.
4: De temperatuur gaat langzaam zakken. Gisteren nog 31 graden. Maar nu vandaag zitten we op 27 graden. Dus het zakt wel een klein beetje. In het weekend moeten we rekening houden met echt 21, 22 graden. Maar dat hoor je later van Weerplaza. Vandaag dus over het algemeen nog een redelijk droge dag in ieder geval. Er staat een matig windje. En waarschijnlijk blijft het overal droog in Brabant. Nick de Vries, hier met het nieuws.
7: 5 pluimveehouders rond natuurgebieden De Peel en De Campina raken waarschijnlijk dit najaar hun vergunning kwijt. Volgens het ED wil de provincie dat besluit in oktober nemen. Het zou voor het eerst zijn dat de provincie in ons land een vergunning van een veehouder intrekt. Bedrijven stoten volgens de rechter te veel stikstof uit en veroorzaken daarmee schade aan de omliggende natuur. De brandweer heeft gisteren 2 brandjes geblust op het terrein van een gekraakte boerderij in Waspik. Volgens omwonenden zouden de bewoners regelmatig afval in brand steken. Agenten hebben ook nog een vrouw aangehouden die nog een gevangenisstraf van 2 weken uit moet zitten. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth, gaat militairen testen op de hoeveelheid testosteron in hun lijf. Dat is het hormoon dat spierkracht, spiermassa en botmassa ondersteunt. Als de hoeveelheid laag is, dan wil hij ze een hormoonbehandeling geven. Tot NOS-correspondent Rudy Pauma.
8: De testosterontest past naadloos in de nadruk die Hegseth legt op meer mannelijkheid in het leger. Vrouwen vindt hij niet geschikt voor gevechtsfuncties. Hij wil meer strijdersethos, geen baarden meer, strikte gewichtscontroles en een maximale taille-lengte-ratio.
7: Militairen die daar niet aan voldoen, die waren bijvoorbeeld ook niet welkom in het publiek bij het vechtsportgala dat president Trump een paar weken geleden nog hield in de tuin van het Witte Huis. Omroep Brabant is natuurlijk niet alleen op de radio te vinden, ook op tv, internet en zowat alle sociale media. Sinds vandaag zijn we ook te vinden op Strava. Voor het geval je het niet weet, dat is een app waarop mensen bijvoorbeeld hun hardlooprondjes of fietsritten plaatsen. Je hoort collega Femke van Bree.
9: We zagen dat het steeds meer een social platform werd. En daar wilden we eigenlijk op inhaken.
7: Ja, je kunt Omroep Brabant vanaf nu dus volgen op Strava. Het eerste rondje staat er al op. Femke liep vanmorgen namelijk 11 minuten lang rondjes in de radiostudio. Misschien heb je het wel gezien, want dat was natuurlijk allemaal te volgen.
4: Ja, was leuk. Ja, ze was er behoorlijk voorbereid.
7: Zeker, ze was inderdaad.
4: Deed het ook niet in een spijkerbroekje, zo echt een sportpak aan.
7: De achterop outfit. Ja,
4: ze had zelfs een zonnebril op.
7: Ja,
4: ik begreep het niet zo goed.
7: Ja, dat hoort bij die outfit.
4: Oh, ik dacht dat ze last had van enige vorm van turbulentie hier. Viel aan mee toch? Link, dankjewel, tot straks weer.
7: Yes.
4: Ik heb trouwens nog een suggestie gedaan. Een traploop uitdaging. Hier flink de trap te bewandelen. Het lichaam gebruiken voor allerlei doeleinden. Knipoog, knipoog, knipoog. Let's get physical. Hier is Olivia Newton-John. Er liggen overal uitdagingen, als je fantasie maar gebruikt.

0: Het is een fijnert, het is een leukert, het is een mooiert. Het is nothing but thieves. Overcome.
1: Het koffertje van Mol.
0: Koffertje van Mol heeft altijd een nieuwe plaat op vrijdag. En vandaag is het toevallig vrijdag. Je kent de band The Killers waarschijnlijk wel. En daar zit een zanger bij. Die zanger die heet Brandon Flowers. En of hij nou tegen een deurstijl is aangelopen, of hij nou er lang over nagedacht heeft over een carrière switch, job rotation, wie zal het zeggen, maar zijn muziek solo klinkt toch net wat anders dan met de complete band. Hij is in country richting uitgegaan. En dan klinkt het ongeveer zo. Luister en zeg maar wat je ervan vindt.

0: altijd een beetje een gokje natuurlijk. Ik weet niet of jullie het echt leuk vinden. Maar er komt dan wel af en toe reactie op van mensen die toch even willen zeggen, die de moeite nemen, dat ze het ook wel echt heel erg leuk vinden. Ik kreeg deze nog even binnen. Dat is een ingesproken reactie. Toch even aan jullie laten horen.
1: Hubert, goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen.
1: Country is altijd mooi. Ik vind dat het eigenlijk te weinig gedraaid wordt op de mooiste zender van Brabant.
0: Ja.
1: De groeten van Robert, de taxichauffeur.
0: Ja, je hebt wel een beetje een punt, vind ik, Robert. Het is een klein ondergeschoven kindje. Country muziek wordt niet zo vaak gedraaid. Alhoewel, er zit natuurlijk wel vaak in muziek al country zonder dat we het in de gaten hebben. Neem bijvoorbeeld Danny Vera of neem een andere artiesten. Daar zit ook country in. En dat weten we niet altijd, omdat we dat niet echt horen. We horen pas als het country is. Als het echt bluegrass is, honky tonk. Maar dit is ook country, en het is fijne country. De man achter de Killers, het was Brandon Flowers, heeft een nieuwe plaat uitgebracht. En ik hoop dat jullie het een fijn plaatje vonden, ook met z'n allen. Robert, heb ik al alvast een plezier gedaan. Maar goed dat je luistert en goed dat je af en toe je reactie geeft. Vind ik ook hartstikke leuk. En dat je meekijkt, maar ook.
2: Het gevoel van hier,
0: is niet roor. Is helemaal niet roor. Katy Perry.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl. Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dennis, een paar kleine filletjes.
11: Correct. Op de A50 heb je vanuit Arnhem naar Os 10 minuten vertraging bij Ravenstein. En dat geldt ook voor de A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven voor het knooppunt De Hocht.
10: Oké, dankjewel.
11: Hoi.
12: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
22: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
23: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
22: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Brabants Bond en Bermol.

0: Ik dacht eerlijk, Steven, dat er stond AI No Corrida. Dat het een nepplaat was, dat het niet echt zou zijn, dat het bedacht zou zijn, dat het gewoon aan elkaar gezet is door een hele andere jongen op een computer. Maar het is I No Corrida. Het is van Quincy Jones. Veel alles, bijna schreef hij zelf. Behouden ze dan dat ene liedje, dit, geschreven door Jess Jenkel. En op de achtergrond zong mee Patty Austin. Wie? Patty Austin. Dat zij. Ken je haar nog? Met dit hele romantische lied verscheen zij in de top 40, de meest toonaangevende lijst. En het is zo'n liedje wat je ook niet zo vaak meer hoort op de radio. Maar omdat we 50 jaar bestaan, binnenkort in september, is het af en toe ook lekker om even te voeten in de jaren 70. En wat kom je dan er allemaal voor moois tegen? Allemaal van die vergeetmennetjes. En die staan daar weer even in bloei vanwege dat jubileum, vanwege het feest. Dat is een mooie. Je houdt hem dus te goed. Ja.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Vier liedjes zijn het van Bluff. En je mag er eentje uit kiezen straks.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: En dat is dan de allerbeste van Bluff, die geschikt is voor de ultieme Bonte 50. Daar ben jij de baas over. Jij mag zeggen welke dat mag zijn.

0: En dan zie ik mezelf ineens lopen op slippers. Korte broekje aan, t-shirtje aan. Een warme dag, palmbomen en dan deze van Jonas Blue. Die past er geheel bij.
1: De ultieme Bonte 50.
2: Morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden.
1: 1.
2: Dan stort ze mijn hart vol. Het liefst.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Overal waar ik verschijn ligt toch een lichte uitdaging. Ook zo vandaag met 4 liedjes van Bluff. En dan is de vraag, welke vind je mooi, welke vind je leuk, welke vind je heeft eeuwigheidswaarde en verdient in die lijst te staan? Is dat 1, Liefs uit Londen? Is dat 2, Alles is Liefde? Is dat 3, Zo Stil? Of is dat 4, Dansen aan Zee? Nummer er even geven wat je daarvoor kan gebruiken. Dat is 06-573-28-203. 06-573-28-203. Dus, Liefs uit Londen, Alles is Liefde, 2, 3, Zo Stil. Of Dansen aan Zee? Ik zou het graag van je willen weten. En neem even de tijd. Doe.

0: come on, baby.
1: Ach ja, ach ja, ach. Wie zegt dat er te weinig country draaien? Zeker nooit Brabants Bond geluisterd. Nee, nee. Nee, een beetje mezelf op de schouders kloppen. Op de borst kloppen. Ja, er wordt genoeg country gedraaid, hoor. Ik hou van haar en ook van haar muziek. Ella Langley, zo heet ze. Dat was Choosing Texas. Nick, wat zit er zo meteen in?
2: Ja, onder andere gaat het over militairen en andere betrokkenen die betrokken waren bij het bergen en thuisbrengen van de slachtoffers van MH17. Die zouden een officiële onderscheiding moeten krijgen. Daar hoor je zo direct meer over. En een Australische vrouw die mag van heel veel geluk spreken dat ze een fietstochtje nog na kan vertellen.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
7: SVK Benelux.
6: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
1: Dennis, begint het al een beetje op te borrelen? Komen er wat meer files?
8: Zeker. In Brabant staat er ruim 50 kilometer file. Maar het goede nieuws op dit moment is in ieder geval dat de meeste files maar een minuutje of 5 vertraging opleveren. Bij Den Bosch loopt het echter wel goed vast op de A2. Richting Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel doe je er 20 minuten langer over. En op de A5

0: vanuit Arnhem naar Os ben je een kwartier langer onderweg tussen Knoppet Valburg en Ravenstein.
1: Oké, hartelijk dank. Houd in de gaten voor ons. Dag.
0: Zeker. Hoi.
2: Op Brabant.
1: Een graad of 28 vandaag, zo'n beetje 27, 28 graden bij een matige noordwestenwind. Het weekend wordt trouwens wel koeler, maar daar komen we later in de uitzending op terug. En nu af en toe een klein stapelwolkje, maar ook een zonnetje en een droge dag. Nick de Vries voor het nieuws.
3: Militairen en andere betrokkenen die de slachtoffers van de ramp met de MH17 hebben geborgen en thuisgebracht, moeten een officiële onderscheiding krijgen. Dat wil de volledige Tweede Kamer. Het is vandaag 12 jaar geleden dat het vliegtuig boven het oosten van Oekraïne werd neergehaald. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder hen 50 Brabanders. PSV heeft het thuisshirt voor komend seizoen gepresenteerd. Het is natuurlijk weer een shirt met rode en witte banen. In tegenstelling tot vorig seizoen is het sponsorvlak nu rood en zijn de letters in het wit erop gedrukt. Sommige fans vinden dat minder mooi, maar deze supporter is enthousiast.
4: Ziet er mooi uit. Ik vind design mooi. Ik vind rood mooi, de banen, rood-witte banen. Dat hoort erbij, hè. Dus ik vind het een mooi shirt, ja. Ik vind het uitshirt minder mooi, moet ik zeggen.
3: Het shirt is vanaf nu dus te koop online en in de fanshop. Gemeenten die per ongeluk privégegevens van burgers publiceren. Al jaren is dat een probleem en wordt er ook voor gewaarschuwd, maar het gebeurt nog steeds, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als gemeenten gegevens publiceren op internet, onder meer omdat dat moet vanwege de wet Open Overheid, dan moeten privégegevens worden weggelakt. Dat gebeurt lang niet altijd of niet goed genoeg. En dat is ernstig, zegt deze adviseur gegevensbescherming.
5: De rechten van burgers, zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
3: Vaak is het onkunde of slordigheid. Het gebeurt niet expres. Dan Australië. Een vrouw daar mag van heel veel geluk spreken dat ze een fietstochtje nog na kan vertellen. Tijdens dat tochtje raakte namelijk een extreem giftige slang verstrikt in de ketting van haar fiets. De slang die beet de vrouw in haar dijbeen. En in de meeste gevallen betekent het dat je na een paar minuten al dood bent. Maar de vrouw had zogezegd dus veel geluk. Het ging namelijk om een droge beet. Dat betekent dat het gif van de slang niet in haar bloed terecht is gekomen. Volgens een slangenexpert zou die slang normaal gesproken trouwens die fietsen wel hebben zien aankomen en zou zijn gevlucht. Maar achteraf bleek dat deze slang blind was aan één oog en daarom de vrouw op de fiets dus mogelijk niet had gezien. Het gaat dus om een Australische bruine slang. Ik heb het even opgezocht. Maar dat gif, dat kan in principe meteen 20 mensen doden als je er niet heel snel bij bent. Dat is op de één na giftigste slang ter wereld.
1: Bah.
3: Ja, dus
1: ik ben
3: wat
1: zo
3: is die vrouw er goed vanaf gekomen.
1: Van slangen. Ik vind ze zo vies, zo eng. En omdat ze zo onvoorspelbaar zijn. Ik bedoel, het is niet van niks een gezegde. Het is iemand als een slang. Ja. Dat zegt genoeg, hè? Ja. Hoe zo'n beestje is. Wow.
3: Zeker. Nee, wow. Ik blijf er ook verre van, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker.
3: Ja.
1: Nou, daar zijn we eruit. Kruip naar huis meteen naar de slang. Glip weg, zou ik zeggen. Ja, en dan zien we elkaar weer de maandag, hè?
3: Helemaal goed.
1: Hoi, hoi. Zometeen nog eens even kijken wat er allemaal uit dat koffertje komt. Maar sowieso ook aandacht voor de ultieme Bonte Vijfde. En daar heb ik je heel hard van over. Kom erop terug. Zeg, ben je al een beetje buiten geweest? Of zeg je van nou, ik heb lekker binnen gebleven, want ik ga niet naar buiten. Het is te warm voor mij dat je binnen blijft. Maar toch, als je buiten komt. It's

0: Ach, het is alleen mooi om het uit te spreken. Komt-ie, hè? Por que tu m'aimes encore? Als iemand dat tegen je zegt, dan hoef je niet eens te begrijpen wat over gaat. Maar als iemand nu tegen me zegt... Hé, hey, Upke, por que tu m'aimes encore? Dan denk ik van, ik doe mee, maakt niet uit wat over gaat. Het is prachtig, toch? Het is van Céline Dion. En ze zingt altijd ook in het Frans, omdat ze uit Quebec komt. Dat is het Franstalige gedeelte van Canada. En ze heeft gezegd... Ik wil gewoon altijd een liedje zingen in het Frans. Als eerbetoon aan de plaats waar ik vandaan kom. En vandaar dus dat je altijd wat Franse songs tegenkomt van haar. Nederlandse liedjes kom je tegen vandaag in de Ultieme Bonte 50. Althans, er blijft er eentje over. Het zijn de vier waar je uit kunt kiezen.
1: De Ultieme Bonte 50.
2: Morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden.
1: 1.
2: Dan stort ze mijn hart vol. Het liefst.

0: ultieme Bonte 50.
1: Oké, okay, de eerste is Lisa uit Londen. Dat was de allereerste plaat waar ze succes mee hadden. Ze hadden daarvoor alle plaat uitgebracht, maar dat was de allereerste single. Daar hadden ze succes mee. De tweede is Alles is Lief uit de film. De derde, Zo Stil. En de vierde is Dans aan Zee. En nou komt erop aan. Het is de laatste kans om te stemmen. Want na dit liedje, volgende liedje, ga ik de winnaar draaien. Dus het is nu aan jou. En ik heb je hard nodig, heel hard nodig. 1, 2, 3 of 4. Nou, het is een lastige, ik geef het toe. Probeer het maar.

0: Lady, zo heet hij ook. Want dat was ook wel te verwachten, volgens mij. Lady brengt me ook bij
1: de ultieme Bonte 50.
0: Want je weet dat je op vrijdag ook altijd een cadeautje krijgt. Het spel Remember the Music. Alles gaat over muziek in het programma. Het is een muziekprogramma. Iedere dag tussen 10 en 1. En dus is het ook leuk om een spel uit te delen wat ook muziek in zich heeft. Suzanne, hallo.
2: Oh, hallo.
0: Hallo, Suzanne.
2: Hoi, dat had ik niet verwacht.
0: Nee, nee, maar dat gebeurt vaak als ik tevoorschijn kom. Dat mensen dat niet verwachten. maar toch.
2: Ik geef naam belhokje.
0: Is goed, is goed. Oh, want wat ben je aan het doen dan? Waar zit je dan?
2: Ik ben aan het werk bij UPS. Gewoon op kantoor.
0: Oh ja, op kantoor. Oké. Okay. En ja. Is het druk bij UPS? Zijn er veel pakjes die verstuurd en verzonden moeten worden?
2: Ja, redelijk. Het is nu wat lager in het algemeen dan tijdens de piek. Maar we hebben nog steeds genoeg te doen.
0: Ja, dat is fijn toch? Ja, dat je goed te werk hebt, ook leuk. Ja.
2: Ja, toch?
0: En heb je een beetje leuke collega's om je heen hangen?
2: Ja, ik heb prima collega's.
0: Ja. En mag Omroep Brabant aan of zit het in je oor?
2: Het zit in mijn oor.
0: Dus je bent niet aanspreekbaar als Omroep Brabant op is?
2: Oh, jawel. Ja, jawel. Ik ben altijd wel aanspreekbaar. Maar okay. Ja, ik heb wel Omroep Brabant voor mezelf.
0: Heel goed. Ja, heel goed. Houd het ook lekker voor jezelf. Ik zou het gewoon lekker bij je houden. Altijd.
2: Ja,
0: dat zal ik doen. Suzanne, je krijgt van mij een cadeautje. Je krijgt het spel Remember the Music. Omdat je hebt ook gestemd op die ene plaat. Dus je zit bij een hele grote groep, kan ik je vertellen. Dansen aan Zee, hè? Dat is hem geworden.
2: Ja.
0: Dat is de winnaar. Gefeliciteerd. Het spel komt je kant uit. En dank voor het stemmen.
2: Dank je wel.
0: Dank.
2: Ja, graag gedaan.
0: En werk ze nog met zinnen. Dag.
2: En dank je. Alvast een fijne dag.
0: Jo, jou ook.
2: Doei.
0: Dag, houdoe.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de Piepende Banden Show.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de Piepende Banden Show. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja. Au.
2: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proefliggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
11: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
12: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog. Later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan wederom even schakelen met de ANWB. Daar zit Dennis. Dennis, hoe staat het ervoor nu op dit moment?
16: In Brabant staat er nu net geen 90 kilometer file. Bij
15: veel.
16: Eindhoven, ja, maar dat gaat nog drukker worden hoor. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 in de richting van Den Bosch. Tussen de knooppunten Leendeheide en Batendorp ben je een kwartier extra kwijt. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. En dat betekent dat je er alleen maar langs kan via de vluchtstrook. Of je kiest voor de parallelbaan, de randweg N2. Dan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Kerkdriel ook een kwartier vertraging. En dan op de A2 richting Maastricht. Tussen Best en knooppunt de Hoog bij Eindhoven 25 minuten extra. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over.
15: Hartelijk dank. Houd in de gaten. Blijf het volgen. Zeker. Dankjewel. Dag Dennis. Hoi.
16: Hoi.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Mam, waar is mijn zwemband?
22: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
24: Allsafe
25: geeft ruimte.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
29: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
30: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op Koningsverf.

0: caravanbehang.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
2: SVK Benelux.
1: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Brabants Bond en Bermol.

0: dat was vooral die George Michael, de drijvende kracht achter deze Wham! I'm Your Man. Hij stond zijn mannetje. En Richie ook trouwens. Die nog altijd vol liefde en plezier denkt en praat over zijn compaan, George Michael. Die alle liedjes een beetje bedacht.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag en van harte welkom, smakelijk eten. Mocht je eens op de camping zitten en mocht er weer nieuw voor je zijn... hallo, je luistert naar de regionale zender voor Brabant, dat is Omroep Brabant. En mocht er problemen zijn, ook altijd deze zender bij de hand hebben. Want wij zijn ook rampenzender. We zijn geen rampzender, nee, een rampenzender. Misschien uitleggen, als er wat gebeurt in de wereld als Brabant... dan zijn we daar meteen bij, dan geven we meteen alle nodige informatie... die je op dat moment kunt gebruiken. Hou dat even in je achterhoofd. Het leuke wil ook dat als je op vakantie gaat, nog weg gaat... dat je naar Tsjechië-Slowakije gaat, of dat je naar Tsjechië gaat... of Slowakije gaat, of dat je naar... nou, bedenk maar een uithoek. Overal kun je ons ontvangen met die handige app van Omroep Brabant. Die zet je gewoon aan en je kunt radio luisteren... je wordt geïnformeerd en je wordt ook geamuseerd.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol, dit is Brabants Bond.
0: Dat betekent dus ook dat je nu lekker op de camping zit. Misschien wel. En dat je kunt luisteren via je radiootje, via je telefoontje, via je laptopje, via je... nou, bedenk het maar. Gewoon de echte grote radio. De noodradio. Je kunt luisteren naar ook in dit geval een noodgeval. Dat is de galband.

0: tussen al die radiozenders door die veelal dezelfde platen draaien in een andere volgorde, zijn we dan toch net wat origineler. Om met een verfrissende kijk op de hitlijsten te kijken, is dit Cold as Ice. Het was van Varner. En dit is Brabant. Daan. En Do. Dominique.
1: De wekker gaat en ik sta op. Laat het licht nog even uit. Want de zon is nog niet op. En ik wil zien hoe dat gebeurt.
2: Ik streel je zachtjes door je haar. Maak beneden jouw ontbijt.

Iemand heeft ooit eens gezegd... Ik weet niet of het klopt, maar iemand heeft ooit gezegd... dat we hier op aarde zijn om te leren. Ja, ik weet niet, ik ben niet zo spiritueel aangelegd... maar iemand zei dus tegen mij van... ja, je bent hier op aarde om te leren. Om te kijken hoe je jezelf kunt ontwikkelen. En dan hoor je zo'n liedje, stap voor stap, van Daan en Do. En Do heeft de Dominique de Bond, heeft het aardig voor de kiezer gekregen. En dat ze stapje voor stapje weer de wereld aan het ontdekken is... en daar aan het toehalen is. Zodat ze weer volwaardig kan zijn. Zodat ze weer met plezier op deze aarde kan rondhuppelen... en fijne muziek kan maken. En dat is wel een boodschap. Alles een beetje tranquiller doen. Stap voor stap. Heel rustig. Kleine stapjes zetten. Dat geldt voor iedereen, denk ik.

0: mocht die broertjes Gallagher geen ruzie maken, dan maken ze best wel fijne muziek, kan ik je vertellen. Dit was het begin. Hiermee werden ze toch zo'n beetje ontdekt. En ontdekten ook het grote talent wat ze met z'n tweeën hebben. Maar goed, talent wil wel eens opgesplitst worden. Als ze weer oneenigheid hebben met elkaar. Om allerlei redenen. Je zou bijna denken dat ze het eraan doen. Marijke Smit, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in je bulletin?
1: ASML gaat werknemers een duur cadeau geven. En hoeveel uur hebben we de afgelopen maanden naar Netflix gekeken?
0: Oh, ben benieuwd.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken-specialist.
4: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
3: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Het is een aardig lijstje aan het worden volgens mij al, Dennis, met de plaatjes of auto's die bumper aan bumper staan.
5: Zeker, en dan vooral rondom Eindhoven moet je geduld hebben. Op de A2 richting Den Bosch loopt het namelijk vast door een ongeluk bij Eindhoven. Tussen de knooppunten Leendeheide en Batendorp ben je bijna een uur extra kwijt. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Je kan er ook voor kiezen om voor de N2, de randweg, te kiezen. Daar staat inmiddels ook file, maar is de vertraging een stuk minder dan op de A2. Dan op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht 20 minuten vertraging. En verderop richting Maastricht. Tussen Budel en Kelpen-Oler doe je er een kwartier langer over. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 20 minuten vertraging tussen Heteren en Ravenstein.
0: Oké, dankjewel. Later weer.
6: Hoi.
7: Omroep Brabant.
0: 30 graden, iets minder, misschien 28 graden. Hangt een beetje van waar je zit in ons prachtige Brabantse land. Maar het is wel droog. In ieder geval, zonnetje komt erbij. En geniet er nog maar even van, want de temperatuur gaat langzaam maar zeker omlaag. En daar hoor je zometeen meer over, net als de tipplaat. Maar je hoort er meer over van Weerplaza. En die gaan over het weer, die weten er echt alles van. En zij, Marieke, die heeft het nieuws voor ons.
1: Ja, dat klopt. Chipmachinemaker ASML uit Veldhoven gaat zijn personeel aandelen van €20.000 geven. Dat doet het bedrijf omdat ze hun werknemers willen laten meeprofiteren van hun succes. Het personeel moet dan wel tot 2030 bij ASML blijven werken. Het is nog niet duidelijk hoeveel het cadeau ASML gaat kosten, maar met een snelle rekensom kom je uit op bijna €900 miljoen. 5 kippenboeren rond natuurgebieden De Peel en de Campina raken waarschijnlijk

0: waarschijnlijk hun vergunning kwijt. In oktober besluit de provincie of dat ook echt gaat gebeuren, schrijft het ED. Het zou voor het eerst zijn dat een provincie in ons land een vergunning van een veehouder intrekt. Je hoort verslaggever Rick Lemmens.
1: Dit is het gevolg van een rechtszaak die Mobilization for the Environment had aangespannen. De rechter gaf die organisatie gelijk en oordeelde dat de pluimveehouders te veel schade aan de natuur veroorzaken.
0: De provincie en de boeren hebben nog met elkaar gepraat om de problemen op te lossen, maar dat is niet gelukt. Boerenorganisatie ZLTO is woedend en ook meerdere boze politieke partijen willen zo snel mogelijk een debat. President Trump heeft in een televisietoespraak weer beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Die verloor hij toen van Joe Biden. Trump vindt nog steeds dat dat komt door fraude. NOS-correspondent Rudy Bauma legt uit waarom Trump hier nu opeens weer mee komt.
2: Trump wil met zijn claims zijn eis voor een nieuwe wet kracht bijzetten. In die wet worden kiezers verplicht om staatsburgerschap aan te tonen en een identiteitsbewijs te tonen bij de stembus. Want hij wil voorkomen dat illegale migranten of niet-staatsburgers stemmen. Hoewel uit eerdere onderzoeken blijkt dat het vrijwel nooit gebeurt.
0: De Amerikaanse inlichtingendiensten zeiden in 2021 dat andere landen de verkiezingen niet hadden beïnvloed. Steeds meer mensen kijken naar streamingsdiensten als Netflix en Videoland in plaats van naar de normale tv. En dat blijkt ook wel uit nieuwe cijfers die Netflix nu deelt. Ze hebben gemeten hoeveel uur hun abonnees het afgelopen jaar, half jaar, naar series en films keken. En dat is nogal wat, hou je vast. 97 miljard uur. Ja, dat is een record. Ook bijzonder, meer dan 25% van alle films die we keken zijn niet in het Engels. Vooral films en series uit Zuid-Korea, Japan en Spanje zijn populair. De populairste Nederlandse productie is Amsterdam Empire. Die serie met bijvoorbeeld Jacob Derwig en Elise Schaap werd zo'n 2 miljoen keer bekeken.
3: Maar ja, laten we ook eerlijk zijn, Marieke. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar er is ook geen bal te zien op de tv.
0: Ik heb
3: dus
0: nog nooit...
3: Jij jaagt mensen gewoon weg.
0: Ik heb nog nooit een vaste aansluiting op de tv gehad.
3: Nee. Ja, nou, dat zou ik ook niet doen, want ik heb er wel een. Maar ik zit te proberen als s'avonds te kijken. Ik hou niet van voetbal, hè?
0: Dan heb je nu wel een zware periode.
3: Dan, je weet van gekheid niet meer waar je naar kijken moet. Want de Nederlandse netten durven geen goede film uit te zenden. Dat past blijkbaar niet in het gedachtegoed dat je cultuur en educatie moet doen. Terwijl dat vroeger wel gebeurde. Er is gewoon geen zak te vinden op die tv. Wat een beetje leuk is.
0: Nee, ja, ik ervaar dat zelf ook. En ja, het voordeel natuurlijk is van zo'n streamingsdienst, daar staat zoveel op. Dat je altijd wel iets kunt vinden wat je leuk vindt. En op tv ben je natuurlijk gewoon gebonden aan wat er wordt uitgezonden. En als je dat niet leuk vindt, dan heb je een probleem.
3: En wat die tv-zenders doen, dat ze je ook zelf wegjagen naar hun eigen betaald kanaal.
0: Ja, dat als je NPO kijkt, zeg je nu elke keer van ga naar NPO Start.
3: En
0: als
3: je RTL zit te kijken, die zeggen ook de hele tijd gaan we Videoland. Weet je, dus
0: je kunt ook alles vooruit kijken, hè, op Videoland en NPO Start en zo. Hey,
3: maar weet je, maar wacht, ik vind wel, hè, ik ben geen politicus. Maar als we dat blijven doen, vind ik wel dat we subsidiegeld, publieke geld, best wel kunnen gaan intrekken.
0: Ja, vind je?
3: Dat vind ik van wel.
0: Maar want die streams die draait toch ook op publiek geld?
3: Ja, nee, maar daar moet ik voor betalen. Denk je dat de NPO...
0: Oh, zo.
3: Nee, NPO, daar betaal ik voor, terwijl het publieke omroep is.
0: Nou, NPO Start is ook gratis, hè? Ja, je kunt een abonnement
3: precies.
0: Nemen, maar het is, ja, maar als je de light versie hebt, is het gratis.
3: Nee, we gaan de boel wel even bespreken.
0: Ik zie het al. Jij gaat naar verhaal halen.
3: Vuur komt al in mijn ogen.
0: Ja, ik zie het. Nee, ze moeten bang zijn voor jou, denk ik.
3: Als je publieke omroep bent, dan moet je publiekelijk zijn en niet zorgen dat je voor iedereen wat wils uitzendt.
0: Nou, heel goed.
3: Flauwekul.
0: Ik zie het al. Jij gaat naar de Kamer.
3: Voor het helemaal opkomen, zeg. Ik zou mijn holle beest hebben losgemaakt.
0: Ik wou zeggen, dat leuk berichtje, maar laat maar.
3: Marieke, dankjewel, hè.
0: Graag gedaan.
3: Oké, hè. Doei. Zometeen de tipplaat en het weer van Weerplaza.

0: Wanneer is het nou Dirty Cash? Ik bedoel, we hadden het net over die omroepen die eigenlijk drie zenders bestieren en van gekheid niet weten wat ze kunnen uitzenden, wat ze uitzenden. Lastig. En er zitten wel wat programma's bij die natuurlijk goed zijn, want het is ook een beetje een persoonlijk idee. Maar er zitten vooral veel bestuurders die heel veel geld krijgen. En als je dan heel veel geld geeft aan bestuurders, dan moeten ze ook iets beter besturen en dat goed aanpakken. En daar heb ik dan wel eens mijn twijfels over. Maar wie ben ik die dat zegt, hè? Discjockey bij Omroep Brabant. En ik heb ook niet zoveel te melden. Andere mensen hebben veel meer te melden. Zoals Jeroen bijvoorbeeld, van Weerplaza, over het weer. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is een beetje voorbij, hè?
1: Nou ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Voor veel mensen kan het ook net pas beginnen.
0: Ja, ja, ja, dat is heel persoonlijk. Maar als we kijken naar vandaag, ik had eigenlijk op wat meer zon gerekend. En ik kijk nu boven zon, hier hebben we zon. Kijk naar buiten en denk van, oh, wolkje ervoor. Geen zon.
1: Ja, maar zonnetje komt er de komende uren toch nog wel beter bij, hoor, vanuit het zuiden. De wolking lost weer een beetje op, maar ook in het uiterste oosten van Brabant is het gewoon helemaal zonnig, met een mooie blauwe lucht nu. Temperaturen stijgen naar 25 tot 28 graden, maar het is voorlopig wel de laatste keer dat we zomerse temperaturen gaan aantikken in Brabant, want het wordt dus heel anders.
0: Ja, en hoe anders wordt het dan? Dat is meteen natuurlijk een logische vraag, daar ben je journalist voor.
1: Nou, vanavond is het in eerste instantie nog zonnig en lange tijd aangenaam. Komende nacht raakt het bewolkt en morgen beginnen we dan met veel wolkenvelden. In de loop van de dag breekt het wolkendek en de temperatuur loopt dan op naar 21 tot zo'n 23 graden. Toch alweer een stuk frisser dan vandaag. En ook de dagen daarna vaak wolkenvelden, soms een buitje en temperaturen rond 20 graden.
0: Nou ja, en dat buitje, dat is zomaar een klein buitje of is het een klein buitje waarvan we denken, nou ja...
1: Dat is voornamelijk in de ochtenduren wat motregen dat uit het wolkendek kan vallen. Okay. Richting woensdag kunnen dat even tijdelijk wat meer buien zijn. Maar het gaat zeker de droogte niet oplossen.
0: Nee, dat weet ik. Ik hoorde mevrouw Zwageman vertellen dat er genoeg water is. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken. Wat vind jij daarvan?
1: Nou ja, het is natuurlijk ook maar net hoe je er naar kijkt. Want voor de landbouw is natuurlijk wel echt... Zijn toch wel echt slechte tijden.
0: Ze mogen niet sproeien. Hè? Ze mogen geen pompje pakken.
1: Ik heb al foto's binnengekregen, ook uit Brabant, dat de gewassen het echt heel zwaar hebben. Dus dan kunnen we wel genoeg drinkwater hebben. Maar voor de boeren is het echt wel heel pittig.
0: Ja. Is er dan nog een ander vooruitzicht? Is er nog een beetje regen in aantocht? Waarvan je denkt,
1: ja,
0: van, het is een beetje twijfelachtig.
1: Maar voor de rest, ik denk niet dat het de droogte gaat verhelpen voorlopig.
0: Nou ja, veel regen nodig. Hè? Ja. Ja. Jeroen, maar dankjewel.
1: Hey,
0: dank voor de uitleg. Goed weekend. En tot de volgende. Dag.
1: Houdoe.
0: Ja, en het is 7 juli 2026. We zitten natuurlijk in de zomer. En dan hopen dat de zon schijnt. Het stond.

0: En ik begrijp dat wel, denk ik. Ik begrijp wel waar dat kleine vreugdesprongetje vandaan zou kunnen komen. Want het is er tijd voor.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: En dat is een geweldig product. De nieuwe Nate Smith. Find Me in a Bar.

Het is de beste plek om te zijn, misschien wel. Find me in the bar. En daar hoort wel de sfeer van deze Nate Smith thuis. Tipplaat deze week hier bij Omroep Brabant. En leuk om te vertellen, mocht je hem ook een levende lijf willen zien, dat kan niet hier bij Omroep Brabant, maar wel bij Tivoli Utrecht. Dat treedt hij op 12 november. En de kaartverkoop

0: She's on Fire van Alicia Keys. En ook zij weet de temperatuur een klein beetje omhoog te brengen. Maar het gaat hier in ons land, Brabant, gaat het weer een beetje dalen. Het is bijna weekend. En dat wil zeggen dat het vrijdagmiddag is en dat we naar believe plaatjes kunnen aanvragen zometeen. Maakt niet uit. Je hebt je microfoon een beetje vreemd om.
1: Dat is voor mij ook vrijdag.
0: Ik denk, ik hoor niks.
1: Dat is voor mij ook
0: vrijdag.
1: Zit
0: toch voor de microfoon. Voor jou geen drank meer zien in de toekomst, hè?
1: Wat? Wordt een leuke vrijdag dit, jongens.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, zeker. Okay. Bellen bestel natuurlijk. Vraag aan wat je wil horen. En ja, het is echt, jij vraagt. Ik draai.
0: Nou, simpel kunnen we het niet maken. 06573-28203. Zal ik nog een weekend kletsen er tegenaan gooien? Deze

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
13: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan €11, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Nou, dankjewel. Daarvoor eens eventjes kijken bij Dennis. Die zit bij de ANWB. Heeft een aardig zicht op de vertraging in onze provincie. Vertel eens, Dennis.
17: Nou, vooral op de A2 heb je geduld nodig. Zoals bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch. Voor het knooppunt Batendorp nog een kwartier extra door een ongeluk. De weg is vrij. Ook op de A2, maar dan vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Baarnenburg doe je er ook 15 minuten langer over. A27, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten extra. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein weer een kwartier vertraging. En op de A58 Tilburg-Eindhoven voor het knooppunt Batendorp 10 minuten extra reistijd.
16: Alright, dankjewel en tot later.
17: Tot later.
16: Als ik even kijk naar mijn WhatsApp, tenminste de WhatsApp van Omroep Brabant Radio, dan zie ik al mooie dingen gebeuren. Maar er mag nog veel meer moois bij. Via 06-573-28203 zorg ik ervoor dat je de radio de komende 3 uur echt van jou is. Alle aanvragen mogen binnenkomen en we proberen er zoveel mogelijk te draaien. Zometeen beginnen met de aanvraag van Thijs.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
21: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
25: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
26: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
27: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
28: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5.000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
29: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
30: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: Bel en Bestel.

0: De long train running voor Thijs van de Doobie Brothers maakt het 10 over 1. Welkom bij Bel en Bestel.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en Bestel.
0: Ja, en ik zit hier natuurlijk niet alleen. Er wordt zelfs nog gezegd... Hoi Maarten en Stef. Nou ja, als ik zo'n kermisstem had, dan was ik nu wel in Tilburg geweest.
3: Natuurlijk.
0: Ja, dus nee, dat zit er niet in. Dat, nee, zonder gekheid. Maarten die is zich aan het voorbereiden op de vakantie, toch?
3: En een heerlijke vakantie, want hij gaat deze keer niet naar Frankrijk.
0: Wat hij altijd doet.
3: Wat hij altijd doet. En als je dat zegt, vindt hij dat niet leuk. Maar hij gaat altijd naar Frankrijk.
0: Hij gaat altijd
3: naar Frankrijk. En in dit geval gaat hij naar Scandinavië.
0: Ja, dat is echt wel tof, ja, inderdaad. Met de autootje die kant in. En, dus wens hem... Een hele fijne vakantie, heeft hij meer dan verdiend. En wat jij verdiend hebt, nou ja, daar zorg je eigenlijk zelf voor. Wat wil je horen op de radio? Dat is natuurlijk de kern van Bel en Bestel. 06-573-28203, dat is ons nummer. En dat is misschien een beetje verwarrend, want je kunt dat nummer wel bellen, maar je moet eigenlijk gewoon appen. Ooit hadden we moeten bedenken dat het app en bestel, maar dat klinkt minder leuk.
3: Nee, dus precies dat, dat klinkt gewoon eigenlijk niet. Nee, het is Bel en Bestel, appen.
0: App en bestel eigenlijk dan. Doe dat dus, 06-573-28203. Ik kreeg een heel mooi liedje binnen van John, waarbij ik meteen dacht, oh ja, dat is eigenlijk wel een hele goeie. Waarom eigenlijk niet? Nou, daar is eigenlijk geen goede reden voor. Dus, die gaat het ook gewoon worden. Die wilde namelijk Guns N' Roses horen. Nou, dat is graag gedaan zelfs. Dus bij deze Guns N' Roses, en heb jij nog wat waar je wilt toevoegen? 06-573-28203.
2: Wat wil jij vanmiddag horen?
4: Hallo?
2: Bel en bestel jouw

0: Super Mario. Ja, niet Super Mario, maar Mario Super dat je hem hebt aangevraagd. Senna met kleine voor. Hoe is het eigenlijk met jou, Stef? Heb je er zin in? Of heb je er al bij neergelegd dat het misschien niet een goede show wordt deze keer? Of hoe...
1: Weet je, Maarten Kortlever is er niet.
0: Nee.
1: Dus dan heb ik hem er wel een beetje bij neergelegd dat het niet zo goed wordt als normaal.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Maar ja, dat is uiteindelijk, weet je wel, dat is... Ik bedoel, als je wordt gewisseld voor Messi, dan is het altijd moeilijk invallen.
1: Heel
0: snap
1: moeilijk.
0: Je? Nou, dat heb ik
1: maar
0: een beetje dat
1: ik ben
0: gevoel.
1: Er wel, dus het wordt sowieso minimaal zo goed.
0: Een minimale voldoende.
1: Ja.
0: Juist. Nou, en de rest kan jij eigenlijk maken. Doe dat vooral. App ons op 06-573-28203. En dan kan het zomaar zijn dat jouw liedje op de radio...
1: Hè? Muziekje is afgelopen. Ooit?
0: Oh ja.
1: Nou zag ik die onder de voldoende.
0: Daar zitten de finesses in. Ik snap het helemaal. Ik ben ook helemaal van mijn apropotje, want wie wilde deze horen?
1: Ja, even kijken.
0: Het is administratie in de
1: Maar ja, hè?
0: Doe maar.

0: Hey Patrick, hoe is het ermee?
1: Ja, goed. Lekker jongen, ik ben nog lekker aan het rijden, aan het werk. Ik heb de muziek op staan, ik ben aan het genieten, dus ja.
0: Dan kan er eigenlijk niks meer fout, hè?
1: Nee.
0: Is druk op de weg?
1: Ja, ik sta in de file op de A16 voor de Drechttunnel.
0: Juist, ja, want het is, volgens mij heeft sinds vandaag heel Nederland vakantie, toch?
1: Ja, dus ja, ik ben onderweg naar Waalwijk om te lossen. En dan moet ik nog vanmiddag nog laaien in Tilburg. En dan moet ik nog gaan lossen in Breda. Dus het wordt een latertje vanavond.
0: Ah, je hebt wel een muziekje verdiend.
1: Ja. Ik doe tegenwoordig ander werk. Ja, ik zit tegenwoordig voor DHL te rijden. Dus ik kom heel vaak bij Decathlon en allemaal dat soort...
0: En heb je ook, krijg je daar ook voor betaald dat je nu twee merken noemt? Of,
1: Ben ik al op de radio?
0: Jazeker.
1: Ja. Nee, die heeft kunnen waarschuwen.
0: Ja, maar ik heb je nog van tevoren gebeld. Ik zeg, blijf even hangen. Ja, dan weet je toch wel genoeg. Jij als ervaringsdeskundige.
1: Oké, goed.
0: Maar dat maakt niet uit. DHL, Decathlon, wil je ook nog je adres doorgeven of niet? Dat iedereen even vanavond een borrel kan drinken?
1: Ik weet niet of ik dat kan maken, maar dat mag...
0: Nee, doe het dan maar niet, Hey, wat was jouw eerste aanvraagje vandaag?
1: Ja, ik moest er straks aan iemand denken en ik ga niet nader te noemen wie, maar die vond ik wel the devil in disguise.
0: Oké, okay, nou...
1: En ik denk, die ga ik eens aanvragen, dan ben ik er vanaf.
0: Nou, leuk dat je zoveel aan me denkt en hier is hij. Hey, dankjewel, tot later.
1: Nee.

0: The Devil in Disguise van Elvis Presley voor Patrick, die niet wist dat hij op de radio was. Dankjewel in ieder geval, Patrick. Wie wel weet dat ze op de radio is, dat is Marieke. Wat zit er zo meteen in het nieuws? Okay. Ja, je bent het echt. Ja.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Den Bos haalt documenten met gevoelige informatie offline. En een stunt op de Zwarte Cross ging gisteravond niet helemaal zoals gepland.
2: Ah, wat een schatje.
3: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Het 24 uur Solex Race Festival. Vier dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
6: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Dennis bij de ANWB, het staat vast, maar waar overal?
7: Nou, als we het over Brabant hebben, dan hebben we het over de A2 en de A50. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je voor knooppunt Batendorp bij Eindhoven 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag, maar de weg is weer vrij. Diezelfde A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 20 minuten extra. A16 vanuit Rotterdam naar Breda voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten extra. En door de file op de A2 bij Eindhoven loopt het ook vast op de A67 vanuit Venlo tussen Hapert en Knoppen de Hocht. Doe je er 10 minuten langer over.
0: Ik dank je zeer vriendelijk.
8: Omroep Brabant.
0: Bij deze, maar even kijkend naar het weer. En daar had ik er even bij moeten pakken. Ja, dat heb ik gewoon niet gedaan, dus het maakt niet zoveel uit. Maar ik ga daar nu kijken. Ja, vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur stijgt naar 28 graden. Zit jij mij nou uit te leggen, Marieke?
1: Sorry, ja.
0: Zit jij mij nou uit te lachen?
1: Nee, ik zou niet durven. Het ging over iemand anders.
0: Oh, dan is het niet erg. Okay. Over Stef zeker?
1: Doe ik geen uitspraak.
0: Oké. Okay.
1: De gemeente Den Bosch heeft 3 documenten offline gehaald omdat daar gevoelige informatie in stond. Het ging om persoonsgegevens en dat kan bijvoorbeeld iemands BSN-nummer zijn. Uit het onderzoek van de NOS blijkt dat ook andere gemeenten de fout ingingen. Ze waren bijvoorbeeld vergeten om gegevens zwart te lakken. De achtbaan Joris en de Draak in de Efteling is sinds gisteren weer open. Of ja, een gedeelte dan. De achtbaan bestaat uit 2 delen, de waterbaan en de vuurbaan. De vuurbaan is wel nog dicht, want daar is een probleem met de stevigheid van de baan. Het gaat nog wel even duren voordat dat opgelost is. En de waterbaan was alleen uit voorzorg dicht. Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren en schepen, maar ook bij vissen. Als de geulen naast de rivieren te droog worden, raken vissen hun schuilplek kwijt, zegt deze waterkwaliteitadviseur.
9: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard, daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april.

0: dat dat water daar niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
1: En waterschappen in Nederland nemen maatregelen. Zo mag je bijvoorbeeld op veel plekken in Brabant geen water meer oppompen uit rivieren en sloten. Een stunt op festival De Zwarte Cross ging gisteravond niet helemaal zoals gepland. Een stuntman werd met een katapult over de megatent heen gegooid. En even voor duidelijkheid, die tent is 35 meter hoog. En de bedoeling was dat hij op een kussen zou landen. Nou, dat gebeurde ook, maar hij raakte daarbij met zijn knie zijn hoofd. En dat was een flinke klap, vertelt hij.
2: Ik heb wel een hersenschudding op het moment, maar ik voel er niet heel veel van. Kijk, als ik iets te snel met mijn hoofd heen en weer ga, dan is die wel aanwezig. Maar als je geen gekke dingen doet, dan gaat het allemaal prima.
1: Ja, hij was na de klap 2 minuten bewusteloos. Nou, eigenlijk was het plan dat er nog een paar andere stuntmensen ook met die katapult de lucht in gingen. Maar of dat doorgaat, is nog niet duidelijk.
3: Wij dachten hetzelfde volgens mij, Stef.
1: Ja, ik zag je wel, bij schrikken.
3: Nou, ik dat hij aan het woord komt.
1: Hij loopt alweer rond daar op het festival. Hij gaat niet meer met de katapult, maar hij is gewoon daar aan het biertje. Ja, een biertje weet ik niet, maar hij loopt daar in ieder geval rond.
3: Nou, wonderlijk. Heb jij dat filmpje gezien?
4: Ik heb het net zitten kijken.
3: Ja.
4: Ik snap er helemaal niks van. Waarom ben je zo koekoekgek dat je dat gaat doen?
3: Ja,
4: want hij vliegt echt hoog over die en hij zit nergens aan vast.
3: Nee.
4: En dan ga ik ervan uit dat er aan de andere kant echt een gigantisch kussen ligt van 50 bij 50 meter.
3: Mm.
4: Dat zal wel niet. Zal wel kleiner zijn.
1: Nou, jawel, het was best groot hoor.
4: Wel?
3: Dat was een groot kussen.
1: Ja, ja, ja.
3: Oh,
1: alleen hij was iets te veel, zei hij zelf, gedraaid. En daardoor kwam hij dus met die knie in zijn gezicht.
4: Ja, maar ik snap niet waarom zou je dat doen. Ik hoop dat hij er heel veel geld voor heeft gehad.
3: Nou, ik heb ooit een stunt uitgehaald. En dat weet jij misschien nog wel, Stef. Toen ben ik van een 10 meter hoge duikplank afgesprongen.
4: Oh, ja.
3: Gewoon voor de lol hier, voor een social filmpje.
1: Oh.
3: En daar heb ik nog steeds last van. Gewoon nog steeds tot op de dag van vandaag. En dat is al 3 jaar geleden, denk ik.
1: Oh,
3: ja, een stuitje gekneusd. En daar is echt, dat speelt er eens in zoveel tijd op. Dat is echt heel verschrikkelijk. Dan voel ik me echt zo sukkel. Dan zit ik op de bank en denk, au.
1: Alles voor de socials.
3: Ja, dat is echt alles.
4: Als je nu zit, heb je nu nog wel eens of wel dat je denkt.
3: Ja, zeker. Ja, dat kan. Ja, ja. Nou, nu zit ik heel recht, maar als ik echt een beetje schuin om dingen, krijg ik echt last van.
4: Heb je geen schadevergoeding?
3: Ik heb geen schadevergoeding.
4: Gezondheidsdingen.
3: Nee, helemaal niks van dat alles. Dus gewoon niet meer doen. Dat is het beste.
1: Advies?
3: Ja, niet meer doen. Hey, en we gaan richting Holiday van Madonna. Die is voor Connie, omdat iedereen vakantie heeft natuurlijk. Ja, ik snap het wel. Behalve wij, we hebben dan weer geen vakantie en daarom zitten we op de radio. En wil jij nou ook wat horen, dan laat dat even weten via 06-573-282-0306. 573-282-03, dat is het appnummer. Daar zit Stef achter en die noteert alle verzoekjes.

0: hem graag horen. En dan is het van het principe, jij vraagt, wij draaien. Zo simpel kan het soms zijn. Zeg, Stef, tel eens tot 10.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Nukke, hey Tineke, een hele goede middag.
2: Hey, dat is de eerste keer dat ik dat hoor.
0: Wat zeg je?
2: Ik zeg dat is de eerste keer dat ik die hoor.
0: Nee, ja, vroeger had je Tineke de Nooi natuurlijk. En dat was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dat, ja. Dus, word je er gek van of niet? Word je er gek van of valt het er mee?
2: Nee, nee,
0: nee. En wie doet jou nu ook wat, toch?
2: Precies.
0: Ja, want wat ben je aan het doen?
2: Ik ben nu aan het autorijden en heel erg op aan het letten tussen alle vrachtwagens en de caravan. Dus het is wel, ja.
0: Maar wie gaat op vakantie, toch?
2: Ik ga lekker op vakantie, ja.
0: Juist. En waar gaat de reis naartoe?
2: Naar Renesse.
0: Oh, lekker zeg! Tussen de zuipende jongeren, die zitten ook in Renesse, toch?
2: Nou, daar zijn mijn kinderen ook van reis naar Deun en Dof. Dat is een Nee, dat ga ik dus niet doen.
0: Nee, maar Renesse is heel veelzijdig, toch?
2: Ja,
0: zeker. Ja, hartstikke leuk. Ja. Wat is jouw ideale vakantie? Waar bestaat die een beetje uit? Wat doe je op vakantie? Zo min mogelijk.
2: Relaxen.
0: Ja.
2: Vooral, ik ga gewoon 3 weken doen waar ik zin in heb. Of het nou in zijn boek lezen, of naar het strand, terrasje zitten, rijtje fietsen. Gewoon lekker doen waar ik zin in heb.
0: Klinkt goed, hè, Stef? We zitten een beetje elkaar aan te kijken.
1: Heerlijk.
0: Ja, dit klinkt echt heerlijk. Daar heb ik ook echt heel zin. Ik heb pas, wat is het? Eind september, geloof ik, echt een keer vakantie. Dat is echt nog lang wachten.
2: Dan moet je er heel lang wachten.
0: Ja, dan ga ik jullie allemaal, een beetje lekker maken, Tineke.
2: Ja.
0: Nee, dan, maar goed. Hey, nee, zonder gekheid. Ga er heel erg van genieten. En waar liggen Renesse ook weer?
2: Renesse ligt aan het kopje van Zeeland.
0: Nee, je moet zeggen aan de kust, want dan heb ik een mooi dingetje.
2: Aan de kust?
0: Ja, precies. Ja, juist, want dat wilde je horen, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tineke, dankjewel!
0: Stef heeft iets nieuws geleerd. Het is net een andere generatie namelijk. Hey, dankjewel!

0: Tour ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

Sam, je hebt smaak. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen, zou Mart Smeet zeggen. Want de Water Boys, die sierde de radio met The Hole of the Moon voor Sam. Astrid, die had ook nog wel een verzoekje. En daarmee gaan we naar 2 uur. En dat was namelijk Teddy Swims en Guilty. Nou, voor jou. En ook een verzoekje. Snel nog eventjes appen naar ons appnummer.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
1: Geeft ruimte? Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
13: Dank daarvoor. Eens even kijken bij de ANWB. Dat doe ik elk half uur, want dat heeft ook een reden. Het is namelijk best druk op de weg. Toch, Dennis?
14: Zeker. En dat gaat nog drukker worden, Koen. Er staat nu in Brabant 130 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven verder naar het zuiden. Tussen Budel en Kelpen-Oler 12 kilometer door een vrachtwagen met pech. Kost je 35 minuten extra. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen de knooppunten Paalgraven en Valburg. 11 kilometer en een uur vertraging. Door bergingswerk zijn daar twee rijstroken dicht. En diezelfde A50, maar dan van Arnhem naar Eindhoven de andere kant op dus. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het op onthoud een kwartier.
13: Helemaal goed. Tenminste, dat is niet helemaal goed, maar het is wel in ieder geval...
14: Het is duidelijk.
13: Ja, duidelijk. Dat is al heel wat. Hey, dankjewel Dennis en heb ik een zegende middag.
14: Hoi.
13: Ik vind wel eigenlijk, zit nu even te denken, Stef, je zit er toch nog. Het is misschien wel leuk als mensen kunnen aantonen dat ze nu ook in de file staan, dat ze dan een voorrangetje krijgen. Vind je dat niet?
15: Oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk.
13: Vind ik wel leuk. Dus ja, als je kan aantonen dat je nu in de file staat, dan krijg je voorrang op de eerste bestelling.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak bij Teun Arts in Sint Hubert.
7: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
8: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
6: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
8: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux banken in Sensoleer.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: Bel en Bestel. Koen Wijn.
11: Omroep Brabant. Alexandra, goedemiddag.
12: Ja.
11: Goedemiddag.
12: Oh, ja.
11: Hoi. Hi. Je staat in de file, hè?
12: Zeker.
11: Ja, waar sta je in de file?
12: Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht.
11: Potverdomme, zeg je. Nou, weet één ding. In de file ben je nooit alleen.
12: Hoe kan het dat ik jou niet goed hoor?
11: Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat maakt niet zo fluit. Want wat wilde jij horen, Alexandra? Jij wilde namelijk iets op de radio horen, toch?
12: Belle Perez, hè, met Contigo.
11: Nou, ga je die van me krijgen?

0: voor Alexandra. En die stond in de file.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Ja, en daarom heeft ze wat korting van me gekregen. Ik zei, als je kan aantonen dat je in de file staat, dan krijg je het eerste plaatje gratis. Nou, bij deze, dat is dus gelukt. Leuk dat je luistert naar Bel en bestel in de file, of niet. Ik kreeg wat meer fileleed doorgestuurd. Maar goed, er kan er uiteindelijk maar één de winnaar zijn. En voor iedereen in de file die lekker zit te luisteren. En zitten genieten hopelijk van Bel en bestel. Heel veel sterkte. En het komt vanzelf goed. Dat is altijd bij files. Nog nooit een file voor altijd blijven staan. Dus wat dat betreft komt het altijd goed. Ik heb een heel mooie eerste uur achter de rug. Ja, vandaag, dit is de enige teleurstelling van vandaag, is Maarten Kortlever er niet. Nee, dus ik ben naar voren geschoven. En ik ga het nog veel erger maken. Dan weet je vast dat je de volgende weken op vrijdag echt iets anders moet doen. Ik tel er 1, 2, 3. De komende 3 weken ben ik er. Ja, ik kan het niet mooier maken. Maar af en toe zijn dat soort dingen ook dingen om gewoon te slikken. Ja, ik ben er de komende 3 weken, 4 weken achter elkaar bellen bestel. En zonder gekheid, ik vind dat ontzettend leuk. En ik hoop dat ik jou ook een beetje blij kan maken met tal van verzoekjes. Het is in ieder geval gezellig druk in de app, dus dat is mooi. En ik zag een appje van Mario. En Mario die wilde graag een plaatje horen waar ook mijn hart vaak sneller van gaat kloppen. Dat is namelijk een hele vrolijke van R.E.M. Tenminste, hij klinkt vrolijk. Of hij zo vrolijk is, dat vraag ik me af. Maar Mario, hier gaat hij voor je komen, hoor.
1: Welk nummer wil jij vanmiddag horen?
2: Bel en bestel jouw plaat.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
0: Ik zei het toch? Want daar is hij. Losing My Religion. R.E.M. is nu op de radio. En wil jij nog een verzoekje toevoegen? Nou, kom maar door. 06 573 282 03.

0: Papa Chico, ben even vergeten van wie ik die draaide. Wat stom zeg. Wacht, kan ik nog wel even opzoeken. Papa Chico, kijk, zonder Stef ben ik nergens, hè. Laten we eerlijk zijn. Voor Ronald, inderdaad. Ronald, dankjewel.
1: Bel en bestel.
0: Een hele goede middag. Je luistert naar Bel en Bestel. Het recept is heel simpel. Jij appt en ik draai. Zo gaat het eigenlijk. 06-573-28203, dat is ons nummer. En dan zie ik hier de appies binnenkomen, zoals juist ook van Ronald. Maar veel meer, zorg gewoon dat je een liedje wat jij graag wil horen op deze vrijdag 17 juli 2026 na mij appt. En dan kan het zomaar zijn dat die voorbij komt. Heeft Angie ook gedaan en die appte wel een hele fijne. Dat ik dacht, oh ja, tijdje niet meer gehoord. Hij komt ook al uit 2003. Maar elk jaar komt hij wel weer een keer voorbij. Die Underdog Project en de Sun Club. Summer Jam 2003. Je hoort hem nu bij Bel en Bestel hier op Omroep.

0: Zometeen gaan we richting het nieuws. Marieke, wat zit er in dat nieuws?
1: Boeren vol onbegrip na nieuws dat provincie hun vergunningen wil intrekken. En op een veiling is heel wat geld neergelegd voor een shirt van een voetballegende.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
0: Ik ben dol op verrassingen. En de verrassing die ik nu ga horen, die zit bij de ANWB.
5: Ja, hallo. Goedemiddag.
0: Helene.
5: Ja, zeker.
0: Gelukkig
5: toch maar.
0: Zeker. Vertel, want het is best druk. Hè. Je hebt weinig pauze deze middag.
5: Ja, nee, dat wordt doorbikkelen de hele middag. Want het is inderdaad hartstikke druk. Met name op de A2 nu van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Waardenburg. Daar sta je een uur in de file. Verderop op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Budel en Nederweert. Ook 25 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Een andere Noord-Zuidverbinding, de A16. Die is ook erg druk van Rotterdam naar Breda. Bij de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. De nasleep van een ongeluk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Veroorzaakt 10 kilometer. File tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. Daar 20 minuten tijdverlies. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps is de vertraging ook ruim 20 minuten door bergingswerkzaamheden na een ongeluk.
0: Als jij de files leest, wordt alles een beetje zachter.
5: Ach, gelukkig.
0: Ook een leed. Dus dankjewel. Tot later.
5: Okay, tot later.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag een dagje met nog steeds warmte. Jazeker, want we gaan richting de 28 graden met zon en ook stapelwolkjes. Maar nog steeds dus aardig aan de temperatuur. Gaat wel wat afkoelen na vandaag. Dan wordt het echt wel ietsje frisser en behagelijker voor velen, denk ik. En het nieuws, dat krijg je van Marieke.
1: 5 kippenboeren rond natuurgebied De Peel en De Campina raken waarschijnlijk hun vergunning kwijt en moeten dan dus stoppen met hun bedrijf. Boer Frank is een van die boeren. Hij snapt weinig van de plannen van de provincie.
6: Het is behoorlijk heftig en ik vind weinig empathie daarin zitten in het voorstel wat ze nu plaatsen. Nee, dit was een mistoutste droom en niet het idee dat dit ging gebeuren. Nee, helaas.
1: Boerenorganisatie ZLTO is woedend en ook meerdere boze politieke partijen willen zo snel mogelijk een debat. De politie heeft 2 mannen en een vrouw opgepakt na een mishandeling in Helmond. Die was zo heftig dat de mannen worden verdacht van poging tot doodslag. De politie denkt dat ze een man hebben geschopt en geslagen en een vrouw op de grond hebben gegooid. Ze zijn nog op zoek naar een derde verdachte. Vitesse blijft definitief in het betaald voetbal. Na jarenlang juridisch gedoe besluit de Hoge Raad nu dat de club uit Arnhem zijn proflicentie mag houden. De KNVB pakte die licentie vorig jaar af omdat Vitesse zich niet aan de regels van de bond zou hebben gehouden. Deze verslaggever legt uit hoe dat ging.
7: Vitesse ging daar in eerste instantie naar een kort gedingrechter. Die heeft gezegd, nou ja, die licentie is terecht afgenomen. Nou ja, Vitesse legde zich daar niet bij neer. Ging naar de hogere rechter, het gerechtshof in Arnhem. Dat heeft vervolgens besloten van Vitesse mag wel weer voetballen de komende tijd. En de KNVB is eigenlijk daar weer tegen in beroep gegaan. Dus in cassatie gegaan.
1: Ja, erg ingewikkeld. De Hoge Raad zegt nu dus dat die Vitesse terecht de proflicentie terugkreeg. Ja, je moet er wat voor over hebben. Het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé aanhad tijdens de WK-finale in 1958. Ja, Brazilië won die finale toen met 5-2 en Pelé maakte 2 van die doelpunten. Het shirt ging nu naar een veiling en daar heeft iemand heel wat geld neergelegd. Het shirt is verkocht voor 4 miljoen euro. Het truitje is het nu op het 1 na duurste shirt ter wereld. Het record is nog steeds van voetballer Diego Maradona. Zijn shirt leverde bij een veiling ongeveer 8,1 miljoen. Euro op.
0: Zo, nou ik denk als Messi overmorgen kampioen wordt met Argentinië, dat over 40 jaar zijn shirt ook heel veel geld waard is.
1: Ja, misschien over een paar jaar al, denk ik.
0: Misschien zelfs dan al, inderdaad. Marieke, dankjewel. Tot over een uurtje. Het principe is simpel. App me en ik draai jouw plaat. En dat ga ik nu doen voor Harry, want die wilde Richenel.

We kregen nog een appje binnen. Een appje van Karin. Dat was vrij in het begin van deze uitzending. Die zei, ik probeer het nog maar een keer. Dat impliceert eigenlijk dat het eerder niet is gelukt. Ik wil graag Imca Marina horen met Viva Spanje. Want allemaal voor Spanje zijn zondag. Gracias. Nou, dan gaan we dat toch doen? Ik vind het wel leuk eigenlijk. En weer een keer wat anders, toch? Hoor je niet zo vaak op de radio. Viva Spanje, olé. Dit is Imca Marina. Nadimo.

0: Jol, dankjewel voor dit hele mooie verzoekje. En meestal doe je een verzoekje met een lach op je gezicht, kan ik me zo voorstellen. Dan heb je zin in het liedje wat je gaat horen, en dan krijg je ook zin in, ja, bel en bestel, zoals dat normaal is. Maar soms krijg je ook appjes binnen en dan verdwijnt even de lach van je gezicht. Hoi Masha.
1: Hoi Koen.
0: Hoi. Want jij stuurt me net een appje en daarbij liepen de kriebels een klein beetje over mijn rug heen. Want dit is een situatie die iedereen herkent. Dat je iemand kwijtraakt in het leven die je helemaal niet los wil laten. Want ook jij bent onlangs iemand kwijtgeraakt, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Wie is dat?
1: Een paar dagen geleden. Mijn beste vriendin. Al 47 jaar waren we vriendinnen. Door dik en dun, in goede en slechte tijden. Soms heel dichtbij, soms wat verder weg, maar altijd vonden we elkaar weer. En na een kort ziekbed heeft ze op 51-jarige leeftijd het leven los moeten laten. Dus, en ik dacht, ik vraag een liedje aan.
0: Ja, je hebt groot gelijk. En dat is het, ook, het contrast is ook zo groot. Want je schreef ook in je appje van, vorige week ontmoeten we elkaar nog bij de dag van de zachte G. Toen was het een en al vrolijkheid. En ja, dat kan dan binnen een week eigenlijk helemaal omslaan naar iets heel treurigs. En waar je gewoon de hele tijd mee in je kop zit. En ja, wat gewoon ook echt heel erg kloten is. Nou heb je wel heel veel mooie herinneringen. En dat is ook mooi om die te koesteren. En om daar ook heel vaak aan terug te denken. Want dan komt die lach weer langzaamaan een klein beetje op je gezicht. En een van die herinneringen is dat jullie vaak samen concerten bezochten.
1: Ja. Vooral direct.
0: Ja. En dan heb je vaak ook liedjes waarvan je denkt, ja, maar dat is dan zo'n liedje, dat wil ik dan zo graag horen, want dan komen weer een klein beetje die krulletjes in mijn mondhoeken.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. En een dubbele betekenis heeft dit liedje nu.
0: Ja, want vertel, wat wil je horen?
1: No Goodbye.
0: Die ga ik voor je draaien. Mag ik jou ontzettend veel sterkte wensen?
1: Dankjewel.
0: En een dikke knuffel uit de studio.
1: Dankjewel.
0: Het beste.
1: Jullie allemaal.
0: Doeg, Masha.
1: Dank je, doeg.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
6: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
7: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
8: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel, binnen 3 dagen geleverd.
11: Dit zit.
10: Voordelig en snel.
11: Dit zit.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
14: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Helene bij de ANWB. Het is druk, dus vertel.
11: Ja, dat hadden we ook wel een beetje verwacht. Er zit natuurlijk heel veel recreatieverkeer op de weg. Veel vakantieverkeer, onder andere op weg naar het zuiden. En dat merk je op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 3 kwartier vertraging. Verderop tussen Budel en Kelpen-Oler ook 20 minuten extra reistijd. Ook op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom 1 kwartier vertraging. Op de A50 is het druk van Arnhem naar Os tussen Valburg en Ravenstein 1 kwartier. Op de A27 de andere kant op, dus van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum ook 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden daar. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij knooppunt Rijkenvoort. De weg is weer vrij, de vertraging nog 1 kwartier.
5: Helene, dankjewel en krijg het
15: heen en weer.
5: Ja, niet voor jou eigenlijk. Nee, niet voor jou. Dat is een rubriekje. Dat is eigenlijk, dus ik ga iets heel anders doen. Dankjewel, hè. Tot zometeen weer. Cool. Ja? Want krijg het heen en weer. Ja, Stef, jij zit hier toch wel chill eventjes. Want ik ben natuurlijk ook nog een soort van stagiaire.
7: Ja,
5: we gaan het heen en weer krijgen. En dat heen en weer, dat is eigenlijk gewoon voor het borduren op liedjes, toch? Elke keer associëren.
7: Ja, eigenlijk wel. Dus dan krijg je aan het begin van het uur dan krijg je een aanvraag van iemand. En de nummer ga je draaien. En dan is de vraag, welke nummers passen daaraan vast? In dit geval dus 1 nummer wat eraan vastplakt. Die je moet koppelen met wat je hoort. Dus stel je hebt Rowan Hazen met auto, vliegtuig.
5: Nee, wacht, maak het eens concreet. Oh. Ik ga nu als eerste Risk It All doen.
7: Van Bruno Mars.
5: Ja.
7: Nou, Bruno Mars. Dan denk je aan zo'n Mars, hè? Zo'n snikker.
5: Oh, een snoepje, ja.
7: En denk je aan Hot Chocolate bijvoorbeeld.
5: Oh ja. Ook grappig.
7: Of iets met peanuts, omdat er pinda's in zitten.
5: In de Mars?
7: Oh nee, in een snikker is dat.
5: Ja, je zit nou in een snikker. Dat is
7: geassocieerd. Slecht, hè?
5: Ja. Maakt helemaal niet uit. Ik vergeef het je. Maar dat vind ik wel leuk. Dus ik ga zo meteen beginnen met Bruno Mars en Risk It All. En je mag op elk woord of alles wat ermee te maken heeft, mag je doorassociëren. En daarna ga ik een nieuw liedje doen en dan is het weer doorassociëren eigenlijk.
7: Zeker. Dus per liedje wat je hoort mag je er eentje aan vastplakken die gekoppeld is aan de vorige.
5: En we gaan door zolang het leuk is.
7: Zo is dat.
5: Zo is het. Hartstikke mooi. App naar 06-573-28203. Wat associeer jij met Bruno Mars en Risk It All?
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa!
22: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3 sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
25: SWK Benelux.
24: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl. Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
26: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Bel en Bestel.

0: Risk It All. Fantastisch, hè. Wat een heerlijke trompetjes en wat een zomer.
1: Krijg het heen en weer.
0: Niks persoonlijks, maar krijg het heen en weer. Dat is volledig door associëren op datgene wat we net hebben gehad. En net hadden we natuurlijk Bruno Mars met Risk It All. Komt heel veel leuks op binnen, maar er kan er uiteindelijk maar één winnen. En dat is dan weer de plaat waar we opnieuw op gaan associëren, hè. Ja, ik heb gekozen voor Paul. Paul die zei, bij Mars denk ik aan de maan. Aha, vind ik ook wel grappig. Inderdaad, de planeet, ver weg. Dus daarom Bad Moon Rising van CCR. Nou, dat is goed, Paul.
2: Wat wil jij vanmiddag horen?
3: Hallo?
2: Bel en bestel jouw plaat. Omroep
0: Brabant. Oké, en door associëren dus op deze Bad Moon Rising CCR.

Ja, deze vind ik wel goed. Net was het Mars. Toen zei Margot al van The Rocket Man, die vliegt naar Mars. Toen zei ze, nu nog maar een keer, maar dan vliegt hij naar de maan. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele goede. Dus dit is Rocket Man van Elton John. En daar gaat gewoon op door geassocieerd te worden. Dus 06-573-28203 Elton John, Rocket Man. Associeer maar raak, zou ik zeggen.

0: ze lekker aan het associëren. Dat is leuk, hè, Stef?
1: Ja, dat is altijd heel leuk.
0: Dat vind ik ook altijd wel heel leuk. En dan de vindingrijkheid van iedereen in appjes richting 06573-28203. Vanaf Rocketman gaan we verder met een vliegtuig. Leaving on a Jet Plane van John Denver. En het associëren kan weer beginnen. Dus kom maar door via ons telefoon.

0: gein, Carolien. Dankjewel, John Denver en Leaving on a Jet Plane.
1: Krijg het heen en weer.
0: Zeker, we zijn aan het associëren totdat we een ons wegen. Nou, op zich zou er voor mij eigenlijk niet eens zo heel slecht uitkomen. Maar ik denk dat de ons minder snel in zicht is dan het einde van dit uur. Nou, ik trek het in ieder geval nog eventjes over het half uur heen. Want ik vind het gewoon wel heel leuk. Er komt heel veel leuks uit. Dus zal ik het zo zeggen, nog twee platen na het half uur gaan we doen. En waar we nu komen, ja, ik denk dat dit het ongeveer gaat zijn. Want dan komt Marieke al binnen voor het nieuws. Maar ja, ik heb gezegd, we gaan door associëren op John Denver, Leaving on a Jet Plane. Denver ligt in Texas. En toen kwam Leon, geloof ik, met Texas Sun. Van Leon Bridges. Nou, dat vind ik wel een hele leuke. Dus vanaf nu is dan het associëren begonnen op Texas Sun van Leon Bridges. Dus laat maar doorkomen wat je daarvan denkt. Is het iets met Bridges? Is het iets met Leon? Is het iets met Texas? Of iets met Sun? Je kan echt wel heel veel kanten uit. Dus laten we die maar doen en dan ga ik. Denver ligt in Colorado. Oh, dat is zo. Denver ligt in Colorado. We gaan helemaal fout, joh. Denver ligt volgens mij inderdaad in Colorado. Ja, daar heb ik toch even een inschattingsfoutje. Ik was afgewezen bij de quiz nu.
2: Dat denk ik ook wel, ja. Oh, verrek.
0: Ja, hè? Ik ging er gewoon... Maar het is Dallas waar ik mee in mijn hoofd zat.
2: Oh!
0: Ja, het is Dallas waarmee ik in mijn hoofd zat. Nou ga ik dus eventjes met de billetjes bloot.
2: En nu?
0: Nou, ja, nou moet dus de eerst leuke dingen die nu binnenkomt, die ga ik doen.
2: Kun je nou
0: of moet ik nog iets kiezen uit wat het was? Want we hebben natuurlijk wel meer binnengekregen. Dus ik vind het wel hele... Oh, wacht, dan doe ik deze. Ja, Handy redt mij een beetje. Leaving on a jet plane.
2: Ja.
0: Leave me this.
2: Wee, natuurlijk.
0: Ja, precies. Dus die kan wel van de Coronards. Dus als ik die dan doe, dan is er geen mens overboord. En dan kunnen we gewoon... Oh, dan hebben we toch nog een beetje gered. Dankzij Han.
2: Zo.
0: Oh, ben ik blij mee. Zie je dat? Het zweet parelt op mijn voorhoofd.
2: Jij hebt een doekje. Wacht even, hier.
0: Ja. Ja. Ah, lekker. Dankjewel. Het is ook wel leuk dat je daar een soepel handgebaar bij maakt, terwijl er helemaal geen doekje is. Het is toch radio, hè? Ja. Oh, sorry, dat ik dan weer niet mogen vooruit.
2: Ja, je kunt het doen alsof.
0: Ja, sorry. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Weer. Oh, weer met de billetjes bloot. Geef me dan een toiletpapiertje.
2: Ja, zit dan toch met mijn billetjes bloot. Die heb ik dan weer niet.
0: Nou, door associëren op de Coming Arts en don't leave me this way. Dat is dat wel.

0: daar niet van. Maar zorg dus dat je appt, hè. En ga door associëren op de Common Arts. En don't leave me this way. Nog twee plaatjes na het nieuws. Maar eerst dat nieuws. Wat zit daarin, Marieke?
1: Nou, de Tilburgse kermis is begonnen. En vergeet kruiswoordpuzzels. Ik vertel je zo over een nieuw mega populair puzzelboekje.
0: Ik moet mijn excuses aanbieden.
1: Wat dan?
0: Nou, jij zei vorige uur, toen jij hier wegliep uit de studio, zei je tegen mij van, we gaan je nog iets met de kermis doen. Ik zei, nee, maar ik ga het wel zeggen om 3 uur, weet je wel. Daar is gewoon.
1: Oh jee, ik voel de baal hangen.
0: Ik ben vergeten.
1: Oh, ja, kwam er maar niet uit. Dan heb ik bij deze het nieuws medegedeeld.
0: Oh, ik zou.
1: Dat is mijn baan, hè?
0: Ik zou willen dat mijn vriendin zo vergevingsgezind was. Dankjewel.
2: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Helene bij de ANWB. Een drukke middag voor jou, maar een drukke middag dus op de weg.
5: Zeker, ja. 170 kilometer file staat op de Brabantse wegen. Dus dat is echt veel voor dit tijdstip. Op de A2 is het bijvoorbeeld heel erg druk. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging. En ook de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Kerkdriel is de vertraging nu zelfs bijna een uur. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. 25 minuten vertraging. Verder heb je veel oponthoud op de A5. Van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Ook ruim een kwartier vertraging. En op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt de Hocht is het oponthoud ook ruim een kwartier.
0: Nou, dankjewel en tot later.
6: Op Brabant.
0: Op deze zender ga je zeker Helene nog horen bij de Piepende Banden Show. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. En wordt het maximaal een graad of 28. Het nieuws, Marieke.
1: De Tilburgse kermis is weer begonnen. Om 3 uur gingen alle attracties open en vanaf nu is het 10 dagen feest in de stad. Er zijn een boel nieuwe attracties, waaronder 2 nieuwe spookhuizen. En alles over de kermis volg je de komende dagen uiteraard bij Omroep Brabant. De sluis in het Wilhelmina-kanaal bij Oosterhout gaat volgend jaar maandenlang dicht. Rijkswaterstaat zegt dat dat nodig is voor onderhoud, maar de provincie vindt dat veel te lang. Provincie en gemeente denken dat dat bedrijven miljoenen euro's gaat kosten. Ze praten daarom nu met Rijkswaterstaat om te kijken of het toch wat minder lang kan. De fractievoorzitter van de Duitse partij CDU-CSU, Jens Spahn, is vader geworden van een draagmoeder. Maar dat is verboden in Duitsland. Correspondent Gien Balduk vertelt hoe dat toch lukte.
7: Door uit te wijken naar de Verenigde Staten, waar het wel mogelijk is om een draagmoeder te gebruiken voor een zwangerschap. Dat is een vrij dure optie, maar tegelijkertijd wel een maas in de wet in Duitsland. Want draagmoederschap is in Duitsland weliswaar verboden. En ook het hulp erbij verleden om naar het buitenland te gaan is dat ook. Maar als je zelf via deze commerciële weg gaat, ja, dan kan het.
1: Ja, en wat de zaak helemaal bijzonder maakt is dat Spahn zelf in 2020 nog een wetswijziging tegenhield waardoor draagmoederschap legaal zou worden. Politieke partijen zijn daarom kwaad en ook binnen de CDU klinkt kritiek.
0: En misschien een klein beetje off-topic, maar dan ben je toch wel een dikke vette held als vrouw, toch? Als je draagmoeder wordt.
1: Zeker.
0: Ik vind het. Is dat iets wat in vrouwenbreinen ook. Waar je wel eens over nadenkt, zeg
1: in
0: maar?
1: In mijn brein absoluut niet. Nee, maar ik weet niet hoe dat bij andere mensen gaat.
0: Ik vind dat zo knap, want zwangerschap is echt niet altijd eenvoudig.
1: Nee.
0: De bevalling, bevalling was een fluitje van de cent. Dat moeten we allemaal niet te moeilijk over.
1: Maar
0: dat is ook, daar heb ik naast staan. Dat is een wereldprestatie. Dat is echt een wereldprestatie.
1: Goed, ja.
0: En daarna, je gaat meteen van zo'n kindje houden, weet je wel. En dan gaat het naar iemand anders. Lijkt me zo gek.
1: Lijkt me ook heel moeilijk. Maar ja, je hebt natuurlijk ook draagmoeders die dan nog wel betrokken blijven bij het leven van het kind. Maar ik denk in dit geval, denk ik dat eigenlijk niet. Als je in Amerika zit. Maar dat lijkt me echt.
0: Naar alle draagmoeders in Brabant en daarbuiten, diep respect.
1: Heel mooi. Nou, er is een nieuwe hype in.

0: puzzelland, de Muurdoku. Ja, het is een soort combinatie tussen een Sudoku en Cluedo. Een moordmysteriepuzzel is het dus. Je moet aan de hand van puzzels achterhalen wie van de mensen in het spel een moord heeft gepleegd. En de puzzelboekjes zijn ontzettend populair, zeker nu de vakantie is begonnen. En Remco van boekhandel Libris snapt dat wel, vertelt hij bij Editie NL.
1: Je kunt het alleen doen of je kunt het met z'n tweeën doen. En dan heb je denk ik heel veel plezier over hoe slim je samen bent. Of hoe dom je misschien zo nu en dan bent samen.
2: Ik heb dit vorige week bij de boekhandel gezien. Ik moest een cadeautje gaan kopen. En toen dacht ik, nou... Nah. En dat stond allemaal hoog in de hitlijst en zo. En
0: ja, ja, op
2: ik ben er helemaal niet op aangeslagen. Maar
3: ik zal je zeggen, maar dit is een klein beetje oud nieuws. Want 2-3 maanden geleden was op TikTok en social media... was die Muurdoku al een hype.
2: Ja, oké, maar dat vind ik twee gescheiden sporen.
3: Nee, maar, kijk,
2: het nieuws
0: dat vind ik ook.
2: En het social media nieuws.
3: Ja, nee,
2: maar gescheiden sporen.
3: Ja, het is goed met jou. Het is ook wel, maar het nieuws komt ergens vandaan.
2: Dat geeft hij toch toe, hè? Hoorde je dat? Dat geeft toch toe. Dit is net mijn relatie. Zo, in de eerste krijg je zo'n rotopmerking en daarna in de eerste zin geeft ze het wacht toe. Maar dat maakt niet uit.
3: Maar het was dus een hype op sociale media. Nou, meer mensen gingen het kopen. Het was ook al wel uitverkocht online. Als je het toen wilde krijgen, 3 maanden geleden, was het overal uitverkocht. Ik heb het ook gekocht. En ik snap de hype wel, want ik vind het fantastisch.
0: Ja, veel mensen is verslavend zelfs.
3: Je kunt het inderdaad met z'n tweeën doen. Dan heb je een soort woonkamer wat je ziet. En dan krijg je 6 verschillende mensen. En die per persoon staat dan bij. Oh, die zit in de woonkamer. Die staat naast een plant. Die zit op de bank. En dan moet je gaan zoeken. Waar blijft de moordenaar over? Dus waar blijft er 1 vakje over? En de persoon die in die ruimte is, die is de moordenaar. En die puzzels worden steeds moeilijker, moeilijker, moeilijker. En dat is echt wel leuk om of in je eentje of met z'n tweeën te puzzelen.
2: Ja.
3: Dus Muurdoku is echt een aanrader.
0: Klinkt heel ingewikkeld.
2: Weet je wat ik gisteren heb gedaan?
3: Dit is helemaal niet ingewikkeld.
2: Weet je wat ik gisteren heb gedaan? Dit loopt helemaal uit, maar dat maakt niet uit. We hadden ook heel kort reclame. Gisteren heb ik de hele avond heb ik het EK Rubik's Cube zitten kijken.
0: Zo, dat lijkt me fascinerend.
2: Dat was fascinerend. Ja, dat was echt fascinerend. Er zitten dus mensen die hebben binnen 5 seconden, dus 4, nog iets, hebben zij een Rubik's Cube opgelost.
0: Ja, en zelfs met blinddoek, toch? Of niet?
2: Nou, nee, ze mogen dan. Tenminste, dit was voor. Er zou misschien ook wel een categorie met blinddoek zijn.
0: Ja, die was er, ja.
2: Ja, maar in ieder geval, deze was dat niet. Er zaten 3 gasten achter een tafeltje van een land. Tegen 3 gasten van een ander land. Waren namelijk voornamelijk gasten. Ik heb maar een paar vrouwen gezien. En die mogen dus. Hebben ze een soort décloché, zoals dat ook bij eten kan gebeuren, weet je wel. En dan ligt dan zo'n ding en dan mogen ze 8 seconden mogen ze kijken hoe dat ding eruit ziet. En vanaf dan gaat de tijd lopen en hop, klaar, bam, gooi ze op tafel. Dat is leuk! En ik deed voor de grap, ging ik kijken. En ik zette er ook wat van op mijn Instagram en zo. En op een gegeven moment kwam Nederland, die kwam maar verder en verder. En die raakte in de finale. En die winnen de finale. En wij zaten met z'n tweeën op de bank. Ja, ja, ja! We waren echt bloedfanatiek.
0: Nee,
2: dat was echt heel leuk.
0: Vergeet het WK.
2: Ja, vergeet
0: dit is veel
2: het WK.
0: Leuker.
2: Dit is echt leuk. Nog het hele weekend in Arnhem. Dus je kan het via een livestream volgen. Als je echt heel graag de link wil, dan wil ik je hem graag sturen. 06573-28203.
3: Ik vind het wel goed, hoor. Leuk,
2: ja, hè? Ja. Hey, we gingen nog door associëren, trouwens. Don't leave me this way, dat was het. En toen kreeg ik binnen, ja, Leave.
3: Oh!
2: Ja, dat vond ik wel grappig, want dit is Leave, Wonder Woman. Zo dadelijk de laatste associatie. Snel de...

dankjewel. Esther, die stuurt namelijk... Als we het toch over een woman hebben en een wonder... dan denk ik aan Stevie Wonder. En isn't she lovely? Nou, aangezien die 6 minuten 18 is, dacht ik... ja, dan ben ik alweer een stukje eerder bij mijn weekend. Dus dat doe ik heel graag voor jou, Esther. Nee, ik vind het gewoon een verdomd goede associatie. Dankjewel. Heen en weer stopt zometeen weer gewone verzoekjes.

0: Isn't She Lovely? Van Stefke Mirakel, oftewel Stevie Wonder. En de gewone verzoekjes die gaan weer beginnen. En dan is het ook leuk dat Stef een beetje accuraat is en een beetje bij de hand. Want Cresip en Danny Vera die stond namelijk op een lijstje voor iemand. Die is ook geappt. En Stef die weet ook door wie.
1: Ja, god allemachtig. Waarom, als je dit even aankondigt, dan weet ik precies van wie. En het is Theo.
0: Nou, dat is toch prima op tijd?
1: Ik zeg niks.
0: Hartstikke goed van je.

Wat een mooi liedje van Gressip en Danny Vera. Make it a memory. Ik kreeg deze nog binnen van, ik weet het eigenlijk niet meer. Ik ga de Stef nu ook niet mee belasten. Maar het is wel een heel mooi liedje. Zoe Levi woont tegenwoordig in Brabant naar het schijnt. Want dat kreeg ik binnen. Het huisje aan de zee.

0: Zeg, wat gaan jullie eigenlijk doen in het Wieper de Banden Show? Je moet in ieder geval iemand hebben die even het weekend opent, toch?
1: Zeker, even iemand die in de app kan roepen... het is weekend, piepen de bandjes. En dan mag je gewoon inspreken via het microfoontje. Ja, kun je inhouden en roepen. Ja, of gewoon een duimpje omhoog, dan bellen we weer terug. En voor de rest gaan we gewoon een gezellige bende ervan maken. We gaan even schakelen met de kermis. En natuurlijk gewoon even testen of dat je een beetje hebt opgelet afgelopen week.
0: Oh, dat is ook een hele goede. Nou, hartstikke mooi. Maken we moois van samen met Christian de Pieper de Banden Show. Zometeen hier op de Nomroep. Ik ben er volgende week weer vanaf maandag. Maar ook vrijdag bij Bel en Bestel. En deze is speciaal een beetje voor jou. Omdat je wel achter bij de gek houdt.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begin met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, dankjewel. Dan gaan we even richting de ANWB. En daar zit zo Helene. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
12: Ja, met veel te melden, want het is hartstikke druk op de Brabantse wegen. Onder andere natuurlijk weer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel, daar 3 kwartier extra reistijd. Verderop richting Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. Daar sta je ook ongeveer 1 kwartier door in de file. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder 1/2 uur vertraging. Sowieso erg druk op Noord-Zuid-verbindingen en dat heeft natuurlijk ook te maken met die afgesloten A27. Daardoor trouwens ook file de andere kant op de A27 zelf, voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum 1 kwartier vertraging. En het is druk op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, ook 20 minuten extra reistijd.
13: Zo, nou, Michael Jackson kunnen we niet meer draaien vandaag. Minst niet meer. De Dolly Dots, die gaat ook mee. Nee, we hebben heel veel zendtijd voor jou.
12: Ja, nou, daar ben ik heel blij mee.
13: Ja, ik weet niet of de mensen op de weg er ook heel blij mee zullen zijn. Maar
12: ik hoop het wel.
13: Ja, nou, we zullen het zien. In ieder geval zijn we wel op de hoogte, Helene. Dankjewel. En we moeten natuurlijk nog even iemand hebben die het programma opent voor ons.
14: Zeker.
13: Dus wil jij dat even doen? Even iets roepen met piepende bandjes en fijn weekend. Stuur dan even een duimpje naar het volgende nummer.
14: 06-573-28203. Gewoon even een duimpje omhoog. En dan weet je wat, dan bellen we je gewoon even terug, joh. Hey.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
19: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
20: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
22: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
23: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
22: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
24: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
25: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
26: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
14: Zo, we gaan maar eens even kijken wie het weekend gaat openen. En in dit geval is dat... Ja, kom er maar in, Sandy!
27: Welkom bij de piepende bandenshow op vrijdag!
14: Yay! Ja, god, alle kalera. Stop de muziek!
13: Wat is er gebeurd? Oh, je had het anders bedacht.
14: Ik had het anders bedacht. Weet je, gaat hij helemaal... Dat doet hij niet wat ik wil, hè?
13: Nou ja, deze techniek, hè.
14: God.
13: Jij wil zo graag een keer in de bloeperbak, hè? Ik merk het, hè?
14: Zo graag een keer...
13: Nou, dat gaat lukken nu, Stef.
14: Het is weekend!
28: Dit is Omroep Brabant.
0: Met nu
1: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duino.

0: is vrijdagmiddag.
1: Klaar om naar huis te gaan?
0: Daar gaan we.
1: Dit is de Piepende Bandenshow.
2: We zijn er weer, hoor.
3: En alle schoolvakanties zijn nou begonnen in Brabant. Want ook Midden-Nederland heeft nu vakantie. Dus ook het laatste stukje van Nederland kan aan de vakantie beginnen. Voor zover je natuurlijk afhankelijk bent van die schoolvakanties.
2: Jij gaat verder niet op vakantie, hè, deze periode?
3: Deze periode niet.
2: Maar wel de periode daarna?
3: Daar of kan ik geen uitspraak over doen in het openbaar.
2: Is dat zo?
3: Nee.
2: Oh, dat doe je nooit? Of is het in
3: daar
2: het
3: kom kader... ik nog wel een keer op terug.
2: Oh, dat vind ik heel spannend.
3: Kom ik nog wel een keer op terug. Goed, jij bent nog eigenlijk een beetje aan het afkoelen van een warme vakantie. Vervolgens kom je dus in het bloedhete Nederland terecht. Maar het gaat een beetje afkoelen, hè, de komende dagen. We gaan weer een beetje op adem komen.
2: Ja, dit weekend, want het is van 22 of zo.
3: Ja, ik vind
2: het
3: prima.
2: Ja, ik vind het heerlijk. Ja, kijk er nou al naar uit.
3: Ja, de natuur kijkt er ook naar uit. Maar ja, die zou eigenlijk een beetje meer regen willen hebben. Maar heel veel zal het niet worden, geloof ik. Maar ja, het wordt wat meer bewolkt. Het wordt ietsje minder warm. Maar het wordt nog steeds prima, lijkt mij zo. Dus, het is verder een bijzonder weekend, want de Tilburgse kermis is begonnen. Waarover we ook nog even over te spreken komen, zo dadelijk. En wat er deze week allemaal verder gebeurde, dat is een heleboel. Maar we kunnen het toch samenvatten in 11 seconden.
2: 11.
3: 11.
2: Precies.
3: Timer.
4: Alles is volledig zwart geblakerd en een deel is ook ingestort.
5: Nou, ze geven aan dat hun personeel het echt beu is om die plaat nog te horen.
6: Ziet er mooi uit. Ik vind het uitzicht minder mooi, moet ik zeggen.
0: De Piepende Bandenshow.

0: kent, Stef.
1: Nee.
0: Maar daar zit zo'n getekende achtbaan in. Dus het is een heel mooi bruggetje. En die hoeven we zelf niet eens te bedenken. Want die komt vanzelf nu. Want waar vind je oogachtbanen?
1: Nou.
2: Ja, stap maar in die gondel. Hier moet je bij zijn. Dat moet je meemaken.
1: Hartstikke idee. Ja, de kermis natuurlijk.
0: De grootste kermis van de Benelux, die van Tilburg, die is weer begonnen. Ruim een uurtje geleden is het zo'n beetje gaan draaien. De officiële opening die gaat pas om 7 uur zijn. Maar ja, intussen kan er al volop genoten worden in Tilburg. En voor ons op het kermisterrein in Tilburg is Pieter Soethout. Pieter, een goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: En nou ja, omschrijf me even waar je tussenin staat. Wat gebeurt er om jou heen en wat zie je?
3: Ik sta hier nu eigenlijk midden op het kermisterrein. Aan de ene kant zie ik zo'n octopus die hard ronddraait. Verschillende kanten op en de karretjes draaien ook nog eens rond. En aan mijn andere kant zie ik een hele hoge zweefmolen. Die is maar liefst 80 meter hoog.
0: 80 meter?
3: Ja, ik ben er zelf vorig jaar in geweest. Ja. Op aandringen van mijn vader. Maar dat doe ik nooit meer, kan ik je vertellen.
0: Want jouw maag zat eigenlijk toen waar je ademsappel zat en omgekeerd toen?
3: Ja, nou, dat kun je wel zeggen. Die stoeltjes die hangen aan zo'n dun kabel, zodat ik denk van, nou, als dat maar goed gaat.
0: Oh, ben jij zo iemand? Ja, zo ben ik dus ook.
3: Ja, het is echt, ik stond te trillen toen ik eruit stapte.
0: Maar toch, dan zie je, als je zelf denkt van, oeh, nou mij niet gezien, dan zie je dus kinderen van 7 jaar, zie je gewoon echt lachend in zo'n ding stappen, hè?
3: Ja, echt, ik heb net een meisje gesproken, dat stond met de moeder samen. Moeder was een beetje in paniek, want die durfde eigenlijk niet, maar ja, moest toch mee met dokter. Ja, en dokter zei, ik ben nergens bang voor, ik ga overal in.
0: Ja, dat heb je dan, hè. Ik weet niet, Stef, hoe ben jij? Durf jij overal in?
1: Nou ja, ik moet zeggen, 10 jaar geleden kon ik overal in. Dan kon ik bij wijze van ook 10 keer achter elkaar in van een gek ronddraaiend ding. En als ik er nu 1 keer in ga, dan ligt alles eruit.
0: Ja, dat krijg je dan, hè. Ja,
1: dat is echt zo.
0: Dat heb je ook. Maar ja, goed, het is wel jong en oud, hè. Wat voor volk zit je allemaal om je heen? Want ik vind het kermisvolk, wat daar naartoe komt, vind ik bijna nog interessanter dan de kermis zelf af en toe.
3: Ja, het zijn natuurlijk een hoop Tilburgers, hè. Maar ik heb ook al mensen uit België gezien die helemaal naartoe kwamen voor de kermis. En wat wel heel leuk was, kijk, we hebben het net gehad over dat jonge meisje dat die enorm zweefmolen inging. Mm-hmm. Maar er waren ook 2 dames van 80 en 81. En die stapten met z'n tweeën de 80 meter hoge zweefmolen in. Ik zei, dames, is dat niet eng voor jullie? Nee joh, misschien zal de laatste keer wat ook nog kunnen, dus we gaan het gewoon doen.
1: Oh, wat goed joh.
0: En ze kwamen heel beneden?
3: Ja, ze vonden het geweldig. Eigenlijk wilden ze stiekem dan nog een keer, had ik het idee.
0: En is dit het engste wat je gezien hebt, of kan het nog erger?
3: Nou ja, het kan nog veel enger. Je hebt ook van die boosters, hè, van die heel enorm hoog over de top gaan. Mm-hmm. Ja, daarmee al helemaal niet zien. Maar ook daar zien we nu al, hè, ook al is het nog net begonnen, al rijen ontstaan. Dus het wordt al lekker druk hier op de Tilburgse kermis.
0: Nou, en er valt nog volop te genieten. En nog heel lang, want we zijn net pas begonnen. En officieel moet de opening nog beginnen. Pieter, veel plezier daar en dank je wel, hè.
3: Hey, dank je wel, hè.

0: En Substitution maakt het, nou ja, precies 16:30. Dus zometeen krijg je het nieuws van Marike. Waar ga je het over hebben?
1: Willem Holleder gaat de EBI in Vught verlaten. En campings waar geen enkel kind rondloopt, daar zijn er steeds meer van.
0: Lekker rustig dan, hè?
1: Nou ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
4: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: Zo, het is inmiddels 16:55. Ja, dat is niet gek, hè, als het net 16:30 was. We gaan eens even richting de AMB. Er zit Helene. Hallo dan.
5: Hallo, goedemiddag. Ja, het is druk op de Brabantse wegen. Was ook wel een beetje verwacht op vrijdagmiddag. En veel mensen die gaan op vakantie. En dat merk je richting het zuiden. Een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel. 25 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je in totaal 40 minuten. Ook de andere kant op is het trouwens druk. Van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg ook 20 minuten vertraging. Op de A2 op het stuk tussen Eindhoven en Maastricht sta je ook 20 minuten in de file tussen Budel en Kelpen-Oler. De weg is daar zo goed als dicht. Je kunt alleen via de vluchtstrook daar. En dat komt door een ongeluk waarbij een paar auto's en een busje zijn betrokken. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum ook 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Ravenstein ook 20 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
7: Ja, we gaan toch wat koeler weer tegemoet. Het weekend verloopt echt koeler dan dat we de afgelopen tijd gewend zijn geweest. Zaterdag, dus morgen, wordt het nog 22 tot 23 graden. Zondag 21 graden. En ook de komende dagen, dus de dagen na het weekend, blijft het een beetje aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Af en toe wat bewolking en er kan ook hier en daar een buitje vallen. Maar de zon laat ons ook niet in de steek. En dat doet Marieke ook niet.
1: Nee, klopt. Crimineel Willem Holleder gaat de extra beveiligde inrichting in Vught verlaten. Hij verhuist naar een minder streng beveiligde gevangenis, laat zijn advocaat weten. Holleder moet zijn hele leven nog in de cel blijven en zit al 11 jaar in Vught. Hij gaat nu naar een afdeling intensief toezicht. Waar hij precies naartoe gaat en wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Het intrekken van de vergunningen van 5 kippenboeren in Brabant is echt nodig, dat zegt de provincie. Door stikstofregels en een rechtszaak ziet de provincie geen andere optie, vertelt verslaggever Rick Lemmens.
8: Dit is het gevolg van een rechtszaak die Mobilization for the Environment had aangespannen. De rechter gaf die organisatie gelijk en oordeelde dat de pluimveehouders te veel schade aan de natuur veroorzaken.
1: De provincie en de boeren hebben nog met elkaar gepraat om het probleem op te lossen, maar dat is niet gelukt. Als boeren hun vergunning kwijtraken, moeten ze waarschijnlijk stoppen met hun bedrijf. De politie heeft weer iemand opgepakt die mogelijk iets te maken heeft met een drugshandel vanuit de wijk Bennekom in Eindhoven. De verdachte zou lid zijn van drugsbende Bennekom Boys. Vorig jaar pakte de politie al meerdere leden van die bende op. De groep is over de hele wereld actief. De politie blijft zoeken naar meer leden. Niet alleen Europa heeft last van flinke bosbranden. Ook in Canada staat de natuur in brand. En dat zorgt voor grote overlast in Toronto, de grootste stad van het land. In de hele stad zie je grijze rook, vertellen deze inwoners.
9: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
10: Luckily we have the mask because of COVID, so we use the same mask.
1: Ja, ze had de mondkapjes nog uit de coronatijd, vertelt deze vrouw. Inwoners van de stad krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Er komen steeds meer campings in Europa waar kinderen niet welkom zijn. In totaal zijn er nu 90 plekken waar alleen volwassenen mogen kamperen. Dat is een toename van ruim 40%. De meeste kindvrije campings staan in Engeland en in Nederland. Wij hebben er 23. Vooral mensen die een rustige vakantie zonder geluid of animatieteam willen gaan er naartoe. Ook bij hotels is adults only populair. Er komen steeds meer 18-plus hotels bij en hoteleigenaren bouwen bestaande hotels om. Bij sommige reisorganisaties kun je zelfs een vlieg- of treinticket kopen voor een kindvrije zone.

0: Ja, ik snap het aan de ene kant wel. Want kinderen kunnen best wel kabaal maken. Zeker als de ouders denken van, nou, laat maar lekker gaan.
1: Ja.
0: Aan de andere kant klinkt het ook wel een beetje onaardig.
1: Nou, ik heb dus precies hetzelfde. Ik vind het een beetje zielig eigenlijk. Terwijl ik snap ook wel dat mensen voor hun rust willen. Als je dan de hele dag na zo'n rillend kind zit.
2: Is toch niet... Ja, maar ik kan me voorstellen, als je voor de rust wil gaan... En je hoort dan de hele tijd...
0: Nee, maar je kunt ook...
2: Je hoort de hele tijd dit.
0: Nee, maar je kunt ook zeggen... wij organiseren geen specifieke kinderactiviteiten... maar kinderen mogen wel gewoon komen.
1: Vind ik
0: kun je het ook doen, hè?
2: Ja, dat snap ik. Maar dan krijg je inderdaad weer dat gegil... en dat geschreeuw en dat gehuil tussendoor. Daar zit je ook niet op te wachten.
0: Nee, dat is waar. Maar heb je dat gevoel erbij niet van... stel, even voordat jij nog de 7-jarige Stef was... Ja. En je komt met papa en mama bij een mooie camping... en dan staat er in één keer... kinderen mogen hier niet komen.
2: Ja, ik was
0: heb
2: pas...
0: Heb je niet een beetje een dubbel gevoel? Ja, dat kan hoor. Het kan gewoon zijn dat jij gewoon een gevoelloos mens bent.
1: Stef haat kinderen.
2: Haat kinderen. Gevoelloos mens. Waar zijn jullie mee bezig? Dat zijn geen goede argumenten, hè? Dat is gewoon op de man spelen, dit, hè?
1: Oh, excuus.
0: Nou, op het kind eigenlijk. We proberen eigenlijk het kind in jou weer boven te krijgen. Maar ja, dat is er niet meer. Dat is jammer.
2: Het is helemaal weg. Nee, maar ik was natuurlijk afgelopen tijd naar een all-inclusive tent.
1: Oh.
2: En heb je ook adult-only ruimtes... waar gewoon de kinderen niet mogen komen. En dan kun je echt even tot rust komen. Vind ik ook een goed idee. Dat je gewoon een camping hebt... en dan een deel van de camping is geen kinderen, de rest wel.
1: Ah, dat is ook nog wel. Ja, maar het hangt er ook vanaf of je nou net op een plek zit... waar mensen goed met die kinderen omgaan.
0: Ja, dat is ook zo. Je kunt ook gewoon zeggen, het is een stiltecamping... wat niet wil zeggen dat er niet gesproken mag worden... maar dat je dus geen kabaal mag maken.
1: Ja.
0: Nou ja, dan weet je dus ook dat je je kinderen niet moet laten donderjagen natuurlijk, hè?
1: Ja,
2: dat is ook een
0: maar
2: beetje,
0: ook kinderen kunnen ook heel rustig gewoon gezellig de Donald Duck lezen.
1: Hele lieve kindjes.
0: Of gewoon muziek luisteren met het koptelefoontje op.
2: Zo is dat. En dat kan wel. Ja, liever de radio nog, hè?
0: Ja, natuurlijk, hè?
2: Oi.
0: Ja, laat ze het vroeg leren, hè?
2: Ja. Inderdaad, het ligt vooral aan de ouders ook wel een beetje, dat klopt.
0: Nou, eigenlijk.

0: Piep en de Wanden Show, vrijdagvraag.
1: Die kus onthoud je wel, maar de shit day waar ze het hele tijd over zong niet.
2: Nee, natuurlijk niet. Positieve.
1: Ja, daar zat het hele lied mee vol namelijk. Maar het is wel een lekker nummer natuurlijk. Zeg, voordat we deze plaat draaiden hadden we een hele discussie. Althans, dat viel nog wel mee. We hadden in ieder geval een discussietje over kindvrije campings. Want dat zat dus net in het nieuws. Maar we zijn er eigenlijk niet uitgekomen of het nou een sympathiek iets is, een kindvrije camping. Een goed idee, moet het kunnen.
2: En jij vindt van niet eigenlijk?
1: Ja, ik snap het enerzijds wel. Ik ben zo'n enerzijds-anderzijds figuur. Hè. Ik kom de polder, hè, dan weet je daar wel weer. Hè. Zo gaat, dan gaat dat zo, dan zie je eigenlijk de redelijkheid van alle standpunten wel in. Maar ik vind het komt onsympathiek op mij over. Omdat ik me kan voorstellen hoe dat op een kind overkomt. Hoe ik het zou hebben gevonden als ik zo'n bord zou hebben gezien. Kindvrije camping.
2: Ik denk meer, zolang je de keuze hebt tussen campings met kinderen en zonder, is er nou niks aan de hand.
1: Nee.
2: Dus je kunt gewoon kiezen, we hebben kinderen, dan gaan we naar met kinderen en anders gaan we naar zonder.
1: Ja, zo kun je ook kijken, maar ik zie dat bordje voor me dan. Kindvrije camping. Maar er is trouwens, we zijn niet de enige die het erover hebben. Want Marieke, je hebt net de site van het Jeugdjournaal zitten kijken.
3: Ja, dat vond ik heel zielig. Kijk, ik heb dit nieuwsje namelijk van het Jeugdjournaal.
1: Oké.
3: Zij hadden op de website ook een poll erbij van... wat vind jij? Vind je dat dit kan, een kindvrije camping of niet? En 99% heeft nee gestemd. Maar dat zijn natuurlijk allemaal kinderen die dadelijk bang zijn dat ze niet meer naar de camping mogen.
1: Ja, zo erg is het niet, maar niet naar die campings. Dus dan vragen wij hetzelfde. Is eigenlijk een kindvrije camping. Wel of niet? Kan dat of niet?
2: Wat vind jij als luisteraar zijn?
1: Ja,
2: dus vind je dat kan of niet?
1: Ja, en je mag overigens, kinderen mogen gewoon meestemmen, hè?
2: Tuurlijk,
1: met toestemming van papa en mama.
3: Ja,
1: precies. Dus laat het maar weten hoe jij erover denkt. Duimpje omhoog of omlaag naar 06-573-28203. Kindvrije camping. Ja of te nee.
2: En dan zie ik het zo wel. Ja, dan ben ik heel benieuwd van Brabant. En even kijken, de eerste komen al...
0: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Uit de 90's natuurlijk, hè, Boyzone met Picture of You op Omroep Brabant. En we zitten midden in een, ja, toch wel een leuke discussie over de campings. Of ze nou kindervrij mogen zijn of niet. En nou ja, de luisteraars vinden er wat van, hè?
1: Ja, het gaat nog steeds door, hoor. Het gaat nog steeds door. Kamperen hoeft niet altijd voor kinderen te zijn, zegt Chewie. Dus die is het ermee eens. Karin zegt allereerst, ik heb zelf kinderen en kleinkinderen, maar ik kan me goed voorstellen dat kindvrije campings voor een boel mensen een verademing kunnen zijn. En de meeste campings in binnen- en buitenland zullen zeker kinderen van harte welkom heten. Helemaal top, keuzevrijheid is dit, zegt Elke. In deze tijd zijn kinderen eerder niet dan wel opgevoed. Iedereen heeft een keer rust nodig. En die stelling die gaan we er ook een keer tegenaan gooien, of kinderen opgevoed zijn in deze tijd of niet. Maar daar kun je ook wel wat van vinden, denk ik. Madelon zegt, ik wil reageren op kindvrije campings. Ik ben oma en overgrootoma en vind dat mensen tegenwoordig zo weinig van kinderen kunnen hebben. Ik kijk altijd vol plezier naar de kinderen en hun spel. En ja, daar horen huil- en schreeuwmomenten bij. Leven en laten leven, denk ik dan maar. Kindvrije campings, prima voor bepaalde doelgroepen. Dat zegt Peggy. Ik merk dat ik het heel irritant vind wanneer ouders hun kinderen om 7 uur 's morgens naar buiten sturen om te spelen, terwijl de rest van het veld nog slaapt. Hier was de regel, tot 9 uur ben je stil en blijf je bij de caravan. Maar bejaardenvrije camping zou ook heel fijn zijn.
0: Bejaardenvrije camping.
1: Ja, dat is ook een idee.
0: Ook nog een idee.
1: Ja, is ook een idee. Heb ik nog niet gezien. Ik denk dat dat dan weer leeftijdsdiscriminatie is, want dat zijn volwassen mensen, dus dat is dan weer anders.
0: Ach,
1: dus dan krijg je dat weer. Trudy zegt, ik ben dol op kinderen, maar van mij mag het. Ben op een leeftijd gekomen dat we op het strand de plekken zoeken waar geen kinderen zijn. Ja, zo zijn er een heleboel. Liever geen kindvrije campings of hotel, want ik hou wel van wat reuring en gezelligheid. Een keer adults only gehad, veel te saai en iedereen kijkt je aan als je als enige gaat zwemmen in het zwembad. Zo reageert Agnes. En ja, zullen we er nog even eentje doen?
0: Nog eentje, ja.
1: Oké,
0: ja,
1: nog eentje. Nathalie dan, die zegt, ja hoor, dat kan zeker, zo'n kindvrije camping. Mijn kinderen zijn inmiddels volwassen, dus heb genoeg kindervakanties gehad. Nu kies ik graag voor een vakantie zonder kleine en luidruchtige kinderen. En zo gaat het. Alle kanten op. John vindt het allemaal gezeur. We zijn allemaal kind geweest, dat is natuurlijk ook zo. Ja,
0: ja, ik snap het allebei.
1: Ik snap het ook allebei. Maar het is wel, ja, het komt, op mij komt het een beetje kil en onvriendelijk over.
0: Ja, en dat terwijl jij geen kinderen hebt.
1: Ik heb geen kinderen, maar toch, ik ben er wel één geweest natuurlijk.
0: Ja, dat is zeker waar, ja.
1: Dat is waar.
0: Goed, dus, nou, dankjewel voor...
1: Ja, dank voor de reacties en wij snappen alles. Die stellingen die gooien we er later nog wel een keertje.
0: Ja, dat vind ik een goeie. Ja.
1: Zeker wel. En als je op vakantie gaat naar een kindvrije camping, of niet...
0: Geniet ervan.
1: Geniet ervan.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
9: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
10: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen. Op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. Later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan gaan we even richting de ANWB. En er zit al de hele middag Helle in de Geest. Hallo dan.
14: Hallo, goedemiddag. Ja, het gaat de goede kant al op de Brabantse wegen. De meeste files worden korter. Ook de A2. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging nog een kwartier. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch heb je nog iets meer vertraging. Namelijk 20 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. Ook een kwartiertje vertraging nog op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. Op de A27 van Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum is het oponthoud 20 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier.
13: Nou, dit gaat de goede kant op.
15: Dat was toch
14: zeker
15: al te overzien, dit, hè?
14: Ja, dit is te overzien.
15: Okay. Heerlijk. Nou, tot zo weer.
14: Tot zo.
13: Joe.
15: Gaan wij zo verder met de piepende bandenplaat.
13: Oh ja, even lekker gas geven, toch?
15: Zeker.
13: Hartstikke idee.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
18: alleen de prijs is anders.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
23: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
22: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
23: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
24: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
23: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: de piepende bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.

0: Yep, voor je go.
1: De cake op de week.
0: Zo, Christian.
2: Ja, ja.
0: Eens even kijken hoe goed iedereen heeft opgelet afgelopen week.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ook.
2: Want we hebben drie vragen in de quiz zo dadelijk. En één vraag om je te kwalificeren daarvoor. En alles wat je moet doen is even antwoord geven op, om te beginnen, de kwalificatievraag. En die is als volgt. Het was van de week in het nieuws. En het ging om een Brabants muzikaal gezelschap. Dat noemt zich Even Serieus. En dat is uitgenodigd om op de Zwarte Cross te gaan spelen.
0: Ja, ja.
2: Maar één ding mogen ze niet daar. En dat is toch wel opvallend. Zo opvallend dat wij eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds denken van, is het wel waar? Maar het wordt langs alle kanten beweerd dat het wel waar is. Dus
0: ja, we gaan het zien van het weekend.
2: Ja, ja, ja, we hebben de slag om de arm nog maar weer een keertje genoemd dan. Maar wat mogen ze volgens de nieuwsberichten en volgens hun eigen zeggen niet bij dat Zwarte Cross Festival? 1. Of liever gezegd A. Hun hit Baja de Gasolina spelen. Of mogen ze geen versterkers gebruiken? Of C. Mogen ze niet van het artiestentoilet gebruik maken? Dus A, ze mogen hun hit Baja de Gasolina niet spelen. B, ze mogen geen versterkers gebruiken. Of C, ze mogen niet van het artiestentoilet gebruik maken. A, B of C. En dat mag je nu appen naar 06-573-28203. En heb je het goede antwoord, dan ben je misschien wel onze kandidaat. Zo dadelijk.
0: En dan win je
2: een prijs.
0: Eh? Wat voor prijs? Dat mogen we nog niet zeggen natuurlijk.
2: Nee,
0: dat bepaalt het rad, hè?
2: Dat bepaalt het rad. Daar keek ik ook de vorige keer van op.
0: Oh!

0: onze Bruno Mars. En we staan nog in Nederland, hè, in de Amsterdam Arena. Hartstikke idee.
1: De cake op de week.
2: Hij twijfelt er zelf nog aan, hoorde je dat? Jij zei dat hij in de arena stond en toen zei hij nog, I just might. Dus slag je om de arm.
0: Misschien komt hij toch niet meer dan. Ja.
2: Hebben we wel even nieuws gemaakt hier, zeg. Oh. Potverdorie, zeg. We gaan naar de quiz toe. Jeffrey, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Heb jij het nieuws een beetje gevolgd?
3: Ja, een klein beetje.
2: Een klein beetje. En dus ook het nieuws over het gezelschap Even Serieus.
3: Ja.
2: Ik zag trouwens op de profielfoto, zie ik jou met een boel koeien staan.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: Wisten die het of wist je het zelf?
3: Wat zei je?
2: Wisten de koeien het of wist je het antwoord zelf?
3: Allebei.
2: Jullie wisten het allemaal?
3: Allemaal,
2: er werd almas eenstemmig A geloeid.
0: Ja.
3: Ja, zeker. Oh.
2: Dus het gaat erom dat ze het liedje Baja de Gasolina, waar we ze toch allemaal van kennen, niet mogen spelen volgens jou.
3: Ja, dat klopt.
2: Ja, dat is ook helemaal waar. Althans, of het waar is, weten we niet.
0: Wat denk jij zelf, Jeffrey?
2: Ja, is het een hoax of is het waar? Jij denkt dat het?
3: Ik denk dat het niet waar is. Ik denk dat
2: ja, nou ja, dan heeft het wel de aandacht gegenereerd die ze wilden. Ja, want we hebben het vaak vergaat ook nu weer. Maar goed, hoe dan ook, het is helemaal het juiste antwoord. Dit is in ieder geval waarmee ze in het nieuws kwamen. Dus
0: hartstikke idee.
1: De cake op de week.
2: Nog drie goede antwoorden zijn van jou of scheiden jou van een prijs, Jeffrey. Dus als jij er klaar voor bent, gaan we gauw beginnen.
3: Ik ben er klaar voor.
2: De eerste vraag gaat over het nieuwe PSV thuistenue dat vandaag officieel is gepresenteerd. Wat is er specifiek anders aan dit tenue dan andere jaren? A. De broeken zijn extreem kort. B. Er loopt een rode baan over het shirt. Of C. De kousen zijn in regenboogkleuren.
3: Dat is B.
2: Dat is B. Een rode baan is helemaal goed. De tweede vraag. Wat blijken vakantiegangers nog altijd massaal te doen? Blijkens onderzoek dat deze week in de publiciteit kwam. Dus iets waarvan je zou denken van dat is iets van vroeger. Nee, ze doen het nog steeds. A. Foto's maken met een gewoon fotorolletje. Wat je daarna naar de fotograaf moet brengen. Of B. Prijzen omrekenen naar guldens. Of C. Een papieren routekaart gebruiken om op de bestemming te komen.
3: Ik denk A.
2: Maar als je er nog eens over nadenkt.
3: Dan denk ik C.
2: Dat is helemaal goed.
0: Ja.
2: Dit was het momentje dat we even een beetje helpen, hè?
0: Nou niet meer, hè?
2: Maar nou niet meer.
0: Christian helpt altijd zoveel.
2: Ja, ik wil dat die prijzen weggaan, joh. Anders komt het nooit af. Nee, omdat we jullie de prijs gunnen natuurlijk. De derde vraag heeft ook weer een beetje met voetbal te maken. Want de spelers van het Argentijnse elftal zorgden na de gewonnen WK-halve finale tegen Engeland voor ophef. Wat deden zij namelijk? A. Ze veegden hun achterste af met de Engelse vlag. B. Ze toonden een spandoek waarop stond dat de Britse Falklandeilanden van Argentinië zijn. Of C. Ze verscheurden een foto van wijle koningin Elisabeth.
3: Dat was B.
2: Las Malvinas als Argentinos of zoiets. Helemaal goed, dat betekent dat je gewonnen hebt, Jeffrey.
0: Hoppa!
2: Tada! Van harte proficiat.
3: Dankjewel.
2: Dan gaan we even een slinger aan het rad geven. Komt u weer.
1: Complete pannenset, elektrische tandenborstel, home cinema set, spiegelreflexcamera.
2: Ja, hij komt. Ik zie al waar hij uitkomt.
1: Complete pannenset, elektrische tandenborstel.
0: En
1: de
0: twee rondjes.
1: Home cinema set, spiegelreflexcamera. Cake mix, reiskofferset.
2: Ja, het zou het hem weer zijn.
0: Cake mix.
2: Ja, vanuit de proficiat, Jeffrey. De cake mix die gaat naar jou toe.
3: Dankjewel.
2: Nou, moet ik nog boodschappen doen? Heb je een voorkeur? Een gewone cake mix of een chocoladecake of een smaakje, weet ik het?
3: Oh, dat maakt helemaal niks uit.
2: Maakt helemaal niks uit. Gewone cake mix. Dan maken we er iets verrassends van. Gaan we naar je toe sturen. Ik zou zeggen, heel veel plezier met de koeien samen.
3: Ja, dankjewel. Dat komt wel goed.
2: Dat denk ik ook. En maak er een mooi weekend van, hè.
3: Van hetzelfde.
2: Houdoe, hè.
3: Jo, bedankt.
2: Jo.

0: hoogtepunten van het nieuws die krijg je van Marieke. Waar ga je het over hebben?
1: Man en vrouw opgepakt na mishandeling in Helmond. En ja jongens, we hebben hem gevonden. De man die helemaal bovenaan de Scorito van Nederland staat.
0: Dus ik ben iedereen heeft gestreden. Christian is het niet.
2: Nee, ik ben het niet.
1: Het is niet Christian.
2: Nee, op geen stukken na zelfs.
0: Nou, ben benieuwd.
3: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl. Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Zeg, doe al iets nieuws voor op de muur? Nou, kom.

0: 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
1: Een hele goede middag. We gaan eens even kijken hoe druk het nog is in Brabant. En dat doen wij eigenlijk niet. Dat doet de ANWB. Helene, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, het gaat heel snel de goede kant op de Brabantse wegen. De files worden heel snel korter. Zelfs die op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nu nog een klein kwartiertje tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch ook een kwartier tussen Culemborg en Zaltbommel. En de meeste vertraging heb je nog op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht nog wel 25 minuten vertraging. Het komt omdat de Drechttunnel even dicht was door een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels weer vrij.
1: Nou, dat is fijn. Helene, dankjewel.
3: Okay.
4: Ik kijk even op de thermometer. 26 graden is het buiten deze studioruimte is het. Buiten dan, echt buiten, aan de andere kant van de buitenramen. Dus dat is al ietsje koeler dan dat het was gisteren, maar het wordt nog koeler. Hoe precies, dat hoor je zo in het uitgebreide weeroverzicht van Weerplaza. En een overzicht van het nieuws krijgen we nu van Marieke.
5: De politie heeft twee mannen en een vrouw opgepakt na een mishandeling in Helmond. Die was zo heftig dat de mannen worden verdacht van poging tot doodslag. De politie denkt dat ze een man hebben geschopt en geslagen en een vrouw op de grond hebben gegooid. Ze zijn nog op zoek naar een derde verdachte. Crimineel Willem Holleder gaat de extra beveiligde inrichting in Vught verlaten. Hij verhuist naar een minder streng beveiligde gevangenis, laat zijn advocaat weten. Holleder moet zijn hele leven nog in de cel blijven en zit al 11 jaar in Vught. Hij gaat nu naar een afdeling intensief toezicht. Waar hij precies naartoe gaat en wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Als er iets is dat je vakantie kan verpesten, dan is het wel autopech. Dat wil je natuurlijk niet hebben. In Hazeldonk kon je daarom vandaag gratis je auto laten checken. René van de ANWB vertelt waar ze op letten.
6: We vullen alle vloeistoffen bij, we controleren de accu, bandenspanning. De laatste check voor de grote reis.
7: Wat zijn nou de meest voorkomende problemen die jullie hier vandaag voorbij hebben zien komen?
6: Vaak te weinig remvloeistof in de auto, maar ook best wel veel kapotte accu's.
5: Ja, gelukkig was bij deze twee mannen bijna alles in orde.
8: Hey, alles is goed gegaan. En de kinderen hebben veel snoepjes gehad. Dus dat is allemaal goed, hè?
7: Ja, achteraan een mooie caravan. Die is even gewogen. Ja. Hoe was de uitslag?
9: De uitslag iets te zwaar. Dus het past zich aan als de basis, zeg ik dan. Ja,
5: dus die mannen kunnen zo op vakantie. Bedrijven in Europa mogen langer vervuilende stoffen uitstoten. Eurocommissaris Wopke Hoekstra zegt dat veel bedrijven moeite hebben met de hoge kosten van hun uitstoot. Hij is bang dat bedrijven weggaan als dat zo doorgaat. Het is een omstreden stap, nu Europa veel te maken heeft met de gevolgen van klimaatverandering. Maar Hoekstra noemt het plan een absolute gamechanger.
10: We're bringing together once again ambitious climate action with competitiveness, opening the door to Europe's reindustrialization, making a real push for energy independence.
5: Aan het einddoel verandert niets. Landen moeten nog steeds hun uitstoot in 2040 met 90% terugbrengen. Maar hoe snel ze dat moeten doen, dat wil Hoekstra dus versoepelen. Ja, het gaat op onze redactie bijna nergens anders over en dat is vast bij andere bedrijven ook zo. Scorrito, de grootste WK-pool van Nederland. Ja, ik zie Christian alweer naar zijn telefoon kijken, ja, om te kijken hoe het ervoor staat.
4: Ja, ik sta op de 237.538ste plaats.
5: Ja, er doen 1,5 miljoen mensen mee. Dus
4: ja, ik moet even kijken hoeveel procent hou ik nu achter mij. Ik ben beter dan 83,6% van de deelnemers.
5: Nou, hey, dat is
1: ach, dan wordt hij blij van, hè? Zie je.
4: Nou ja, ik sta hier intern, want er doen iets meer dan 90 mensen mee. Ik sta 26e nu. Want ik stond nog redelijk in de top 10. Maar op een gegeven moment moet je wat risico gaan nemen om hoger te komen. Ja, dan kun je dus ook een end wegzakken. Dus dan ga je iets invullen waarvan je denkt van dat gaat toch niet gebeuren. Maar ja, als het gebeurt...
5: Ja, dat was mooi geweest.
4: Ja, dat was mooi geweest.
5: Het kan.

0: het kan.
1: Ja, ik heb wel de goede wereldkampioen, hè. Spanje gaat winnen zondag.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus dan krijg ik in ieder geval al een boost nog.
0: Ah, okay. Dat scheelt. Nou, oké. Okay. Ja. Nou, RTL Nieuws die heeft nu de man gevonden die op nummer 1 van heel Nederland staat. Vincent uit Streefkerk. Hij is tot nu toe de beste van dus die 1,5 miljoen mensen die meedoen. Vincent heeft nu 5.619 punten. De nummer 2 heeft er maar 2 minder, dus het is spannend. We kunnen Vincent wel een kenner noemen. Hij houdt van jongs af aan al van voetbal en heeft zijn voorspellingen zonder AI of statistieken ingevuld. Zijn tactiek? Bij wedstrijden die moeilijk te voorspellen zijn, vulde hij gewoon 2-0 in. En op meer dan 3 doelpunten voor 1 land in 1 wedstrijd zette hij niet in. Vincent voorspelt voor de finale van zondag trouwens 1-0 voor Argentinië, Christian.
1: Oh, dan gaat hij eraan.
0: Nou, hij had alleen wel voor het WK begon Frankrijk als wereldkampioen opgegeven.
1: Oh nee, dan gaat het nooit lukken.
0: Nee. Nou, hij kan nu nog eventjes genieten van zijn roem.
1: Ik zal eens even kijken, de nummer 2, dat is Doempie Flower of zoiets. En, zo noemt hij zich. Die heeft wel Spanje, dus die zit er goed voor.
2: Oh, dan kan die nog winnen.
1: Ik ga dus Doempie Bal Floempie. Zo noemt hij zich.
2: Doempie Bal Floempie.
1: Die staat op 2 punten. No. En die heeft de Spanje. Ja, goed. Als Spanje dus wint zondag, dan...
0: Ja, dan gaat het goed.
1: Ja.
2: Wel vast wel.
1: Goed.
2: Een plaatje moeten we hierbij bedenken.
1: Ja, bij iemand die de Scorito kampioen. Nou, daar ga ik in ieder geval niet zijn. Wat denk jij? Wat denk jij bij een pool of aan een Toto? Of aan een wat dan ook? Wat denk je dan aan?
2: Ja, nou ja, ik had wel Toto in mijn hoofd, ja.
1: Toto?
2: Ik denk Scorito.
1: Oké, ja.
2: Scorito. Met Afrika doen maar dan.
1: Oh, Toto. Ja, dat is een leuke. Ja, ik denk, als je wint, heb je vrienden. Denk ik dan maar.
2: Oh.
1: Want zo is het ook. Ja, ja. Wat doe
0: als
1: jij dan?
0: Als je verliest niet?
1: Als je verliest, absoluut niet. Okay. Nee, dan sta je alleen in het leven, hoor. Dat is zo.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, Vincent, die is natuurlijk nu de kampioen, de winnaar. Dus ik ga voor We Are The Champions van Queen.
1: Oké, okay, nou, dit zijn ze dan. Daar kun je dus nu op stemmen als je wilt.

0: wat moet het worden? Ja, stuur maar gewoon een appje hè, via 06-573-28203. 1, 2 of 3.
1: Nou, de eerste die we het kunnen vragen is de weerman.
0: Ja, zo is dat.
1: Hallo daar.
2: Hi Christian, met Floris.
1: Hey Floris, nou zeg jij maar.
2: Goedemiddag.
1: Welke zou jij willen horen? Zou jij dan voor Toto of voor Henny Vrienten en Herman Brood of voor Queen gaan?
2: Ja, ik vind Queen toch wel zalig.
1: Oké.
3: Okay, nou, gaat er eens op. Ja, geweldig, dankjewel.
1: Goed, nou Floris, dankjewel.
0: Snel door. Ja.
2: Zo lekker amazing nummertje.
1: Ja, dat is wel weer zo. Met anderen ook alweer. Floris, het weer vandaag. Het is alweer een beetje koeler dan dat het was, maar het gaat eigenlijk op een glijdende schaal eventjes, hè?
2: Inderdaad, ja, vandaag nog zomerse temperaturen in Brabant. Met lokaal zelfs 26 of 27 graden in het oosten van de regio. Maar inmiddels is de wind gedraaid naar het noordwesten tot noorden. En die voert heel geleidelijk wat minder warme lucht aan. Dat gaan we vanavond merken. Als de zon ondergaat is het nog maar een graadje of 18 op de meeste plaatsen. En er wordt geleidelijk ook wat meer bewolking aangevoerd. Dus misschien valt er her en der vannacht wel een enkele spat lichte regen uit. In het weekend hebben we dan een mix van veel wolkenvelden, af en toe wat zonnige perioden tussendoor. En lokaal kan er een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En overdag is het een graadje of 21. En dat is toch een stuk minder warm dan voorgaande dagen, maar ook voor veel mensen een stuk aangenamer.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Maar wel zo dat je zegt van nou, het is eigenlijk best wel lekker weer vandaag. Of toch wel dat je denkt van nou, wel heel erg bewolkt en zo.
2: Nou, af en toe wel wat fases waarin het bewolkter is. Met name tijdens de ochtenduren is er vaak bewolking aanwezig. Maar de zon heeft momenteel nog zoveel kracht dat hij die flarden met bewolking overdag kan wegbranden. En tijdens zonnige perioden is het overdag gewoon heerlijk weer. In het zonnetje is het zelfs een beetje warm. Ja, maximum temperaturen vallen aan het eind van de middag met zo'n 21 tot 23 graden. En het weertype lijkt zich eigenlijk ook volgende week een beetje voor te zetten. Al kan er woensdag en donderdag op grotere schaal weer wat regen vallen.
1: Heeft de natuur weer nodig. Het is een dooddoener, maar tegelijkertijd wel heel erg waar, hè?
2: Heel erg waar, want sommige sloten in Brabant hebben zelfs een recordlage waterstand bereikt. Dus ik denk dat de natuur er heel blij mee is de komende tijd.
1: Nou, woensdag en donderdag gaat dat gebeuren. Floris, dankjewel. Fijn weekend en tot de volgende keer. Groeten. Doei, doei.
0: Zo, genoeg gepraat, door met de muziek. En je mag natuurlijk nog kiezen, hè. 1, 2 of 3. Gewoon even een appje sturen. En dan kijken we zo meteen naar de meeste stemmen. En die gelden, hè.

Je hebt nog 3 platen om uit te kiezen. Allemaal in het teken van ja, die nummer 1, de beste Scorito-speler van Nederland. 1. Scorito met Africa.

0: En de rest spreekt voor zich, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Als je wint, heb je vrienden of Queen met We Are The Champions.
1: Ja, je kunt nog stemmen. Doe het wel snel, want zo dadelijk gaat de stembus dicht. 06-573-28203-123-3. Ja, en we krijgen de hele tijd door, in deze vakantieperiode, allerlei jaloersmakende foto's toegestuurd.
0: Oh ja.
1: Vanuit zo'n beetje alle kanten van de wereld. Van Australië tot Amerika, van Spanje tot Scandinavië. En dan vinden we het leuk om even te kijken hoe het met al die Brabanders gaat. Paul zit op dit moment in Denemarken. Hardy Paul.
2: Hey, goeiedag.
1: En waar, in Denemarken?
2: Wij zitten in Augustenborg.
1: En waar ligt dat ongeveer?
2: Ja, uurtje Denemarken in eigenlijk... uurtje Denemarken. Het is niet zo heel ver.
1: Okay,
2: valt zich van mee. Het is 7 uurtjes rijden vanuit Eindhoven.
1: Vanuit Eindhoven. Maar jij kwam van de andere kant volgens mij, of niet?
2: Hoezo? Hoe bedoel je?
1: Volgens mij had je toch een hele tour gemaakt, of was dat niet zo? Verhaal ik nu even wat mensen door elkaar. Nee.
2: Dan haal je denk ik in mijn
1: bocht. Misschien moet je dan. Ja, nee, dat maakt helemaal niks uit hoor. Nee, we krijgen meer uit Denemarken. Maar iemand die had daarvoor nog een heleboel andere landen gehad. Maar jij zit dus nu in Denemarken. Van waar Denemarken eigenlijk?
2: Ja, dat weten wij niet. We wouden eigenlijk een keer ooit nog richting Noorwegen, Zweden, Finland. We dachten, nou, we gaan alvast een keer een beetje die kant op. Dus zijn we uiteindelijk in Denemarken voor de eerste keer terechtgekomen.
1: En dan kan ik me wel van Denemarken herinneren, want daar ben ik wel eens ooit geweest, dat ze in ieder geval één ding echt geweldig voor elkaar hebben. Dat is het softijs.
2: Oh, echt? Ja, nou,
1: heb je dat nog niet geprobeerd?
2: Lactose, dus nee, heb ik niet.
1: Jij mag het niet hebben. Dat is heel pijnlijk, hè?
2: Nou, maar dat is wel jammer.
1: Je kunt daar ontzettend genieten van mensen die aan het ijs eten zijn.
2: Ja, daar wel.
1: Wat valt je op aan het land verder eigenlijk? Want ja, het is natuurlijk niet ver weg. Het is een beetje een land wat in heel veel opzichten op ons lijkt.
2: Ja, dat is inderdaad. Het lijkt echt in heel veel opzichten op ons. De mensen ook, zeg maar. De taal, als ze aan het praten zijn, lijkt het of dat je in Nederland rondloopt. Alleen je kan ze niet verstaan.
1: Nee, met een bitterbal in hun mond dan, hè? Beetje, oh ja, mooi. Ja,
2: precies daar. Nee, het is heel ruim. Maar wij zitten in ieder geval. De wegen zijn gewoon lekker ruim. De straten zijn ruim. Het is allemaal heel, heel open, heel fijn. Het is een beetje te vergelijken af en toe alsof je in Nederland zit. Maar dan een stuk chiller, zullen we maar zeggen.
0: Een stuk chiller? Dus in Nederland is het een beetje meer stress of zo?
2: Ja, je hebt dan toch inderdaad die drukte. We zijn gisteren hier wel bij een festivaletje een dorpje verder geweest. En daar was het dan druk. Maar daar was het dan ook als je dat dan ook nog niet zo als bij ons, zeg maar. Als je bij ons een festival hebt, dan sta je weer weet ik hoe lang in de rij voor dingen. En ja, dat heb je hier dan ook niet. Het is gewoon gezellig, druk. Het is gewoon heel open. En dat maakt het juist wel fijn. Er is van alles te doen hier in de omgeving. Dus strandjes, voor de kinderen wat stenen zoeken, dat soort dingen. Het is gewoon fijn.
0: En hoe lang hebben jullie nog te doen, daar aan die kant?
2: We gaan morgen naar huis.
0: Ach, morgen al!
2: Ja.
0: Ja, dat is even doorbijten.
2: Ja, dat is wel jammer.
1: Ja. Maar ja. Nou ja, misschien kun je de kinderen nog een ijsje geven dan. Of mogen die ook geen lactose hebben?
2: Nee, die mag het ook
1: wel niet. Ook al niet.
0: Nee, ja. En de moeder mag die het wel hebben of ook niet?
2: Nee, ja, we hebben ons hele gezin. Dat is echt super fijn. Het is wel handig. We hebben helemaal geen melk in huis, maar het is af en toe is echt gruwelijk balen.
1: Ja. En gelijk weer aan het werk als je terug bent volgende week?
2: Ik werk in het onderwijs, dus ik heb nog 5 weekjes te gaan.
1: Zo, dan komt het allemaal wel goed, denk ik. Hè? Nou,
2: dat is wel lekker.
1: Geniet er nog even van die laatste dag. En een hele fijne terugreis. En doe ze nog maar even de groeten in Denemarken dan.
2: Dat gaan we doen.
1: Oké, okay. Hey, de groetjes.
2: Fijne dag nog.
1: Doei.
0: En ja, dan is toch daar de uitslag van de keuze tussen de platen 1, 2 of 3. En dan gaat het net een klein beetje meer mijn kant op. En dat doet mij heel goed. Dank.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data...

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
6: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
5: Lunch en vaart dwars door West-Brabant met de Zilvermeeuw. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op zilvermeeuw.nl.
6: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
7: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Dit is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nou, dankjewel. Gaan we even richting de ANWB. Daar zit Helene de Geest. Helene, goedenavond.
11: Goedenavond. Ja, nog 3 files over. Oh. Op de A2 staat er eentje van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten vertraging. De andere kant op tussen Beest en Zaltbommel ook 10 minuten. En de meeste vertraging is er op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel, namelijk een half uur. Dat komt omdat er 1 tunnelbuis dicht is door schade aan het plafond.
10: Nou, dat was hem alweer.
11: Dat was hem, ja.
10: Maar die schade, is dat door een te grote auto of zo? Een vrachtwagen?
11: Een vrachtwagen heeft het plafond geraakt en er zijn kabels losgeschoten. Dus dat gaat ook wel even duren voordat dat is opgelost, vrees ik.
12: Oké, dus jij gaat gauw die kant op?
11: Ik ga die kant op.
12: Oké, dan gaan we je niet ophouden, want het moet snel gebeuren.
11: Ja, precies. Tot zo.
12: Nou, ik heb hem er niet bij horen staan, de weg naar de parkeergarage.
10: Nee, dus dat wil zeggen dat we daar gewoon heen kunnen.
12: Zo is dat, gaan we zo doen.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
14: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
15: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
20: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
19: Nog niet helemaal dus.
20: Tja, die administratie. Toevallig tips?
19: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
20: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
19: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
22: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
23: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
24: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
23: Boulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Daan.

0: wel leuk als je zo heet, hè? Gewoon een tegenstelling.
1: Ja.
0: Heerlijk.
2: Nou. De parkeergarage.
1: Zo is het. Goed.
0: And move your feet.
1: Indeed, indeed, indeed.
0: Maar weet nou. Je danst niet echt, hè, denk ik, hè?
1: Nee, niet echt, nee. Nee, dat zijn stuiptrekkingen hooguit.
0: Dus die voeten van jou die bewegen niet heel veel. Ja, maar
1: nou, als ze lopen wel, dan wordt het wat afgelopen hoor. Dat alweer wel. Ja.
0: Nou, je compenseert het nog, dat is goed, hè?
1: Ja, dat is zeker. Jij wel?
0: Of ik dans?
1: Ja?
0: Ik kan verrekens goed dansen, ja.
1: Zeg je even heel onbescheiden van jezelf?
0: Jazeker. Ja. Soms moet je gewoon even die bescheidenheid aan de kant zetten.
1: En heb jij bepaalde voorkeuren of specialiteiten als het om dansen gaat?
0: Ik heb wel specialiteiten.
1: Oké. Okay.
0: De bekende staptik ben ik heel goed in.
1: Ja.
0: Een stapje naar links, tik.
1: Ja.
0: Een stapje naar rechts, tik je voeten. Daar ben ik wel goed in.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ja.
1: Polonaise en zo?
0: Ook.
1: Ja. Nou, mooi.
0: En welk cijfer geven we dit gesprek?
1: Oh,
0: een 7?
1: Zeker.
0: Oké, okay, goed.
1: We hebben er heel veel van geleerd en het was onderhoudend. We gaan door naar de parkeergarage, want we zien hem alweer opdoemen. Nou moeten we er even bij zeggen. Eigenlijk hadden wij met een variant op de parkeergarage willen beginnen. Namelijk iets, een tropisch zwemparadijs. Maar het probleem was, dat moet zich natuurlijk met water vullen. En toen kregen wij een briefje van dat er te weinig water is op dit moment. Dus vanwege het watertekort...
0: Kunnen wij ons bad nog niet vullen?
1: Nee, en ja, dan duiken mensen in een bad en dan zit er geen water in. Met alle gevolgen van dien.
0: Ja,
1: dat willen we niet.
0: Goed.
1: Nee. Dus de parkeergarage is nog even dienstdoende.
0: En dat heeft een beetje te maken met natuurlijk dat Midden-Nederland ook vakantie krijgt op dit moment.
1: Precies,
0: dus
1: zeker.
0: Alle platen die je hoort hebben iets te maken met het woord midden.
1: Zo is dat. En nou hebben we gewoon even een gelukkige graai in ons muziekarchief gedaan. Op het woord midden. En toen zijn we bij deze plaat uitgekomen. Luister maar eens even mee.
0: Ho, ho.

0: Ja, dat rap je maar dit,
1: ja. Ja, Nick Bandera, Midden in het Paradijs. Ik moet zeggen, ik had het nog nooit eerder gehoord.
0: Ik ook niet.
1: Ik moest het even op me laten inwerken.
0: Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het wel wordt. Maar dat hangt niet van ons af, maar dat hangt van jou af als luisteraar.
1: Ja, zeker wel. Je kunt nu gaan appen, een duimpje omhoog... als je Nick Bandera en dit prachtige nummer Midden in het Paradijs helemaal wil horen. Maar als je denkt, nou weet je wat... ik wil eigenlijk wel een andere plaat die iets met midden te maken heeft...
0: Ja.
1: Dan doe even een duimpje niet naar het midden, maar omlaag. Hetzelfde nummer, 0657328203. Dus laat de duimpjes maar komen. Duimpje omhoog is... dan draaien we hem helemaal. Dat Midden in het Paradijs, wat je net in een zeer korte versie hoorde. Duimpje omlaag, dan gaan we op zoek naar wat anders. Dus laat maar weten via de app 0657328203. En ook hier, volmaakte democratie, meeste stemmen gelden. Als de meeste duimpjes omhoog gaat, ja, dan ga je hem echt horen. En als de meeste duimpjes omlaag gaat, dan wordt het toch wat anders. Ben benieuwd.
0: Oh,

0: Dus een duimpje omhoog betekent, ja, dit nummer vind ik wel leuk klinken, ik wil hem helemaal horen. Zeg je nee, dan stuur je een duimpje naar beneden en dan mag je dus zometeen een ander nummer gaan uitkiezen die iets te maken heeft met het woord midden.
1: Midden, ja, net als deze dus, hè, midden in het paradijs. Ja, geloof het of geloof het niet, ik heb alle stemmen een paar keer nageteld, het staat precies gelijk.
0: Ja, dus als je dit nou echt een verschrikkelijk liedje vindt, stuur dan een duimpje naar beneden, want dan zijn we er vanaf en dan kunnen we naar een ander liedje gaan.
1: Zo kun je erover nadenken, je kunt ook denken, ik vind het wel mooi, maar misschien is er nog iets leukers. Ik ben gewoon benieuwd, ik ben gewoon nieuwsgierig.
0: Kan ook, ja. Nieuwsgierigheid mag ook zijn.
1: Zeker, mag ook zomaar beloond worden. Dus laat het weten via de app 06573-28203. En dan gaan we daar eens kijken of de duimpjes omhoog.
0: Ja.
1: Het blijft nog steeds gelijk, want ik krijg weer van alle twee.
0: Ja, het gaat even alle kanten op.
1: Precies, ja, twee in ieder geval. 06573.
0: Het is wel echt een verschrikkelijk liedje.
1: Kun je dat nou zeggen?
0: Oh, mag ik dat niet zeggen?
1: Misschien luistert ze wel.
0: Oh, misschien, oh, ik heb niks gezegd.

0: en Crazy Little Thing Called Love. En dan kun je wel zeggen, ja, de liefde is een apart iets. En vooral omdat... Wat ach.
1: Ik voel een heel filosofisch verhaal aankomen.
0: Nee, het is geen filosofisch verhaal. Ja. De liefde is gewoon apart. Ik vind het apart dat je als persoon zijnde van iemand kunt houden. Maar dat van diezelfde persoon een ander denkt... Nou, ik vind er eigenlijk helemaal niks. Dat is toch, ik vind dat zoiets geks dat het bij één bepaalde persoon wel kan zijn... en de ander niet. Wel, het is niet een knopje of zo of DNA. Het is gewoon een gevoel. En dat vind ik gewoon...
1: Smaken verschillen, hè?
0: Ja, crazy little thing. Goed, zometeen het nieuws om 6:30 met Marieke. Waar ga je het over hebben?
1: Hans M. stak in paniek zijn appartement in Oosterwijk in brand. En hou je vast, want ik heb zo'n vrij onsmakelijk bericht.

0: snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scootme, daar kom je mee thuis.
1: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
2: Inmiddels 1 over half 7. We gaan even richting Helleen bij de ANWB. Goedenavond, hallo.
3: Goedenavond. Nog één file staat er.
2: Nog het is wel een beetje.
3: Ja, oh, nog eentje. Ja, dus het is pas bijna gelukt om het op te lossen. Maar ja, helaas is het plafond beschadigd geraakt van de Drechttunnel. En daardoor sta je in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Vanaf de Moerdijkbrug tot de Drechttunnel is de vertraging nu 20 minuten. Er is 1 tunnelbuis dicht.
2: Als je bent op en neer geweest met je gereedschapskistje, is niet.
3: Het is niet gelukt nog, nee.
4: Ah, maar ik ga er niet terug. Nee. Het trappetje was te laag.
3: Ja, precies. Ja.
2: Dus op en neer voor een nieuw trappetje, ja, dat gaat even duren.
4: Dus mensen in de file, Helene komt nu terug met een iets hoger trappetje en dan gaat het lukken.
3: Ja, zeker weten.
4: Oké, okay,
3: ja.
4: Hey, succes en dankjewel en fijn weekend. Hè.
3: Fijn weekend.
4: Joep, Brabant. Ja, vanavond schijnt de zon en is het ook nog lang warm. En het wordt een graadje of 16 vannacht. En morgen overdag dan komen er meer wolkenvelden voor. En de temperatuur gaat naar 22 tot 23 graden stijgen morgen. Zondag wordt het nog ietsje frisser, zo'n 21 graden. En na het weekend blijft het door een noordenwind vrij koel voor eind juli. En de temperatuur stijgt dagelijks naar 20 tot 22 graden. En dan krijgen we steeds een mix van wolken, zon en heel af en toe ook een buitje.
2: Oh, lekker joh.
4: En wat er allemaal in het nieuws is, Marieke gaat ons helemaal bijpraten.
5: Hans M. stak vorig jaar zijn appartement in Oosterwijk in brand. Uit pure paniek, want de volgende dag zou hij uit zijn huis worden gezet omdat hij maandenlang zijn huur niet had betaald. Dat vertelde hij vandaag in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie snapte zijn paniek, maar wil alsnog dat Hans 8 maanden de cel ingaat omdat hij zijn buren in gevaar heeft gebracht. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De politie heeft weer iemand opgepakt die mogelijk iets te maken heeft met drugshandel vanuit de wijk Bennekom in Eindhoven. De verdachte zou lid zijn van drugsbende Bennekom Boys. Vorig jaar pakte de politie al meerdere leden van die bende op. De groep is over de hele wereld actief. De politie blijft zoeken naar meer leden. Wat gebeurt er onder de grond in Brabant? Nou, best veel. En daarom gaan onze verslaggevers deze zomer op meerdere plekken onder de grond kijken. En vandaag is het stadsriool in Bergen op Zoom aan de beurt, de Grebbe. Het riool is 800 meter lang en heel belangrijk voor de stad, vertelt stadsgids Marianne.
6: De basis van de stad eigenlijk, want de stad had niet kunnen bestaan als het alleen maar moeras was geweest hier. Men kon hier gaan bouwen en de stad zich laten ontwikkelen omdat het moeras ontwaterd werd. En daarvoor moest men die geul graven en die geul, dat was de Grebbe.
5: Jarenlang kon je er niet in vanwege een grondige renovatie, maar nu geven ze er weer rondleidingen.
2: Dat was wel leuk. Echt zo ergens.
5: Ja.
2: Leuk, de rondleidingen. Hallo! Hey.
5: Ik dacht, we hebben bewijs dat ze er echt waren. Ja. 200 mensen in Brussel hebben de slachtoffers herdacht die dinsdag om het leven kwamen bij een brand in een kantoorgebouw. 6 bouwvakkers overleden toen ze aan het werk waren en er opeens brand uitbrak. Reddingswerkers vonden hun lichamen in een lift die naar beneden was gestort. In de toespraken van vandaag klonk veel emotie.
7: Iedere ochtend bij iedereen thuis spelen zich altijd dezelfde rituelen af. Een koffiezet die meestal als eerste wakker wordt. Werkschoenen die hun plaats verlaten naast de voordeur. En een stem die in de verte roept, voorzichtig zijn vandaag.
5: Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Ja, ik hoop dat jullie niet net hebben gegeten, want ik heb even een onsmakelijk bericht.
2: Ik zet hem even af, hoor.
4: Ja.
5: Oh, oké, nou goed, daar gaan we. We hadden het er van de week al over op de radio. Duizenden mensen in Amerika kregen daar opeens heftige diarree. Ja, sommige mensen werden zelfs zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moesten. Een lange tijd wisten onderzoekers niet waardoor dat kwam, maar nu zijn ze erachter. Waarschijnlijk komt het door de slaaf van het bekende fastfoodrestaurant Taco Bell. Ja, veel mensen die ineens ziek werden zeggen daar iets met sla te hebben gegeten. Waarschijnlijk zat er een parasiet in. Het is nog niet helemaal zeker of die diarree niet door die sla en parasiet kwam. Maar Taco Bell heeft voor de zekerheid in sommige restaurants hun sla van het menu gehaald.
2: Even kijken, even een klein beetje.
5: Godverstef.
2: Ja, en nog eentje. Ja, die zullen wel flink...
5: Godverdomme.
4: Dan spoel ook maar even door dan.
2: Oh, wacht. Ja, die loopt een beetje vast te doortrekken eigenlijk.
5: Oh, hoe
4: nee,
5: zou dat
4: nou komen? Erbij zijn, hoor.
2: Moet het even... Oh, wacht, mijn schild. Ik heb er nog een paar. Even kijken. Oh, wacht, dat is even anders. Ja. Godsamme!
5: Is gezellig in die auto.
2: Heb ik eindelijk een leuk dingetje en dan... Wacht, dat trek ik wel door. Ja, dat is dan mijn worstwezen ook hier.
4: Ja, worst. Nee, het was sla was het, hè?
2: Oh, sla was het, ja.

0: Dat is moeilijk.
1: We spoelen dit hele verhaal door. We hebben het er niet meer over. Klaar. Goed zo. Volgende onderwerp. Oh, je hebt niet meer.
0: Nee, dat was het.
1: Oh, dat was het. Oké.
0: Ik heb niet meer te melden.
1: Oké, dus je dacht, je sluit hiermee af.
0: Ik sluit het met een knaller af, dacht ik.
1: Zo, nou.
2: Dan zeggen wij fijn weekend, denk ik.
0: Ja, hey, hetzelfde, jongens.
1: Ja, nou, doeg, hè.
2: En dan... Doei!
0: Nee, dan komt hij weer.
1: Oh, man.
2: Onsmakelijk dit. Sorry, hoor. Er zitten misschien mensen aan het eten. Ik zal...
1: Nou, die lucht die hier hangt ineens, man.

0: en Dream A Night Like This.
1: De parkeergarage.
2: Zo, we hebben het wel gerekt, hè. Het heeft lang geduurd voordat uiteindelijk de doorslag werd gegeven.
0: Ja.
2: In duimpjes omhoog of omlaag.
0: Nou, gelukkig. Ik bedoel, de meeste mensen.
2: Ja, ja.
0: Die wilden het toch maar niet horen.
2: Toch niet, hè? Nee, en een van die mensen was Erik. Erik, goedenavond.
3: Ja, hey Christian, goedenavond.
2: Ja, dat betekent dat we met jou de parkeergarage ingaan.
3: Nou, is geen erg, hè?
2: Nou, dat is helemaal niet erg. Alleen één probleem. Jij rijdt in een vrachtwagentje, hè?
3: Ja, ik weet niet of dat past, inderdaad.
2: Nee, nee.
3: 3,85 meter hoog, dus dat gaat het niet worden.
2: Oh, jij bent toch niet toevallig bij de Drechttunnel geweest, hè?
3: Nee, vandaag niet. Nee,
2: daar heeft iemand, een collega van jou heeft wat dingen stuk getrokken,
3: ja,
2: daar.
3: Ja, waarschijnlijk een collega met witte kentekenplaten, ben ik bang.
2: Wou je er ook nog letters bij noemen?
3: PLLT, je zegt. Die wil ook heel vaak de linker tunnelbuis pakken, omdat de navigatie daar aangeeft.
2: Ja, daar heb je ook wel vaak een probleem mee. Als je je navigatie volgt, dan word je af en toe echt kant op gestuurd. Wat niet goed is, hè?
3: Nee, precies. En de linker tunnelbuis is verboden voor vrachtverkeer. Maar ja, dan zie je die mensen twijfelen natuurlijk. Maar goed, dat is allemaal beroepsdeformatie. Maakt niet uit voor de rest.
2: Dat is waar. Misschien is het ook heel anders gegaan, hè? Misschien was het een Nederlander. Kan ook altijd, hè? We waren er niet bij. Goed, we gaan die parkeergarage in. Want ja, helaas voor alle fans van dat prachtige liedje Midden in het Paradijs. Het gaat niet gedraaid worden. We gaan naar de eerste etage, of naar de
0: eerste,
2: hoe heet dat? Het eerste dek heet dat, hè?
0: Daar gaan we even gasten. En dat heeft allemaal te maken met het woord, iets met midden, hè?
2: Ja, omdat midden ook. Midden in Nederland heeft nu ook vakantie gekregen. Dus nu heeft iedereen vakantie.
0: Dan komen we bij de eerste. Oh, er staan een paar.
2: Wie hebben we hier? Oh, die dames. Ja,

0: Nee, laat maar staan.
1: Nee, in de middel van Sugar Babes wordt het niet. Dan gaan we naar het tweede deck. We hebben er in totaal vier, hè? Dat weet je, Erik, hè?
2: Ja, precies.
0: Ja, prima, ja, ja.
2: Hup, lekker doorgassen en dan zien we daar... Oh, ik hoor iets met midden, ja. Even kijken. Ja.
0: Ja, is eigenlijk ook wel heel grappig, hè, of niet?
1: Ja, dit is Middle of the Road, hè, want zo heten deze mensen. Sacramento, zingen ze.
0: Hoe vaak hoor je hem nog? Maar nee, ik ga er nog eentje hoger.
1: Nog eentje hoger?
2: Dat vind ik leuk. Iemand die houdt van een gokje. Nou, dan gaan we lekker doorrijden.
1: Ben ik benieuwd wie we daar weer tegenkomen.
2: Achter zien we met een zachte G.
1: Twee dames.

0: je moet niet door de muziek heen praten, Erik. Dat horen we niet.
1: Oh nee, sorry.
2: Je hebt een zwak voor Pommelien Thijs, zei je.
1: Ja, en die andere dame die heb ik volgens mij in het parktheater gezien afgelopen jaar. Kan dat kloppen of niet?
2: Het is Mo, dus ja, als je die daar gezien hebt, dan zou dat zomaar kunnen. Ja, die zingen samen.
1: Of in het muziekgebouw. Nee, volgens mij was het muziekgebouw Eindhoven, maar dat maakt niet uit. Maar ja, daar gaan we voor.
2: Gaan we daarvoor dat het midden dan, hè?
0: Dan gaan we die heel snel draaien. Beetje op jouw tempo, Erik.
1: Prettig weekend pas.
2: Hé, Erik, bedankt, hè.
1: Graag gedaan,
2: Erik.
0: Tot de volgende dag.

0: een einde aan deze piepende bandenshow.
1: Zeker. Dankjewel dat je erbij wilde zijn. En Omroep Brabant gaat natuurlijk altijd door. Want straks na 7 dan komt de allerbeste muziek de hele nacht ook door. En morgen om 7 uur... Is Maarten er zelf nog een keertje voor die met vakantie is? Of heeft hij inmiddels de honneurs alweer overgegeven aan iemand
0: God
1: anders?
0: Ik zou het niet weten. Dus het is eigenlijk een
1: verrassing. Daar komen we wel achter. Nou, tussen 7 en 9 is er hier iemand. En daarna ben ik er. En Stef hoor je dan zondagmiddag weer.
0: Ja, daarom. Dat komt allemaal goed. Fijn weekend. Tot de volgende.
1: En gedraag je, zeggen we dan altijd. Houdoe en bedankt.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2... Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuten 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
4: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
5: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de zevende dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Met vakantie Koen Wijn. Kei gezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn. Langs de Italiaanse meren. Naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit... omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid.
2: Het gevoel van hier.
5: Omroep Brabant.

0: hoor je
1: de meeste muziekvariatie.
2: Dus we zetten er een klein beetje harder, ja.
1: Omroep Brabant.
3: Kei gezellig.
4: Ladies up in here tonight. No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken.